Lynyrd Skynyrd, Hell or Heaven. Zanger Harry Wayne Casey scoorde maar liefst 41 hits in Amerika met Casey and the Sunshine Band. En dat vond ik persoonlijk een heel vervelend feestbandje met commerciële dansnummers en meezingers. Maar ze hebben één aardig singeltje uitgebracht en dat werd een nummer 1 hit in Amerika. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go.

Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Lynyrd Skynyrd komt nog hollow in de bezetting die al sinds 1996 bestaat, met de gitarist Gary Rossington en Ricky Matlock en met zanger Johnny Van Sant, de vervanger van zijn overleden oudere broer Ronnie Van Sant. En vader Van Sant was heel creatief met namen geven aan zijn zonen, want naast Johnny en Ronnie bestaat er ook nog een Donnie Van Sant, en die heeft ook een hele belangrijke band in Amerika. Dat is namelijk de leider van 38 Special, Lynyrd Skynyrd, Jake

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Happy Hour van Tim Knol is het album van deze week. En tot op heden was ik nooit zo enthousiast over de albums van Tim Knol. Maar dit is echt een sterk album. En na 4 matige soloalbums kunnen we dit project met de Bluegrass Boogeyman als uitermate geslaagd noemen. Tim Knol, Happy Hour. Happy Hour.

Tim Knol, Happy Hour. Gary Rossington, de gitarist van Lynyrd Skynyrd, begon in 1987 met frisse tegenzin aan de comeback, want hij had hele andere plannen. Hij was net getrouwd met een zekere Dale Kranz, en dat was een uitstekende rockzangeres, en hij wilde met haar verder, maar alle andere leden van de band die wilden verder met Johnny Van Zandt als zanger. Lynyrd Skynyrd, Lucky Man.

0: Lynyrd Skynyrd, Lucky Man. Steel Eye Span, dat is een band uit Londen. En ze hadden een top 5 hit met een bewerkt nummer uit de vorige eeuw. En in Nederland kwam een cover uit van dit nummer door José Houbé. Dat was een van de dames van Love. En Steel Eye Span speelde jaren in Engeland in het voorprogramma van Status Quo. En het was dan ook geen toeval dat zangeres Maddie Pryor op verschillende nummers van Status Quo meezong in de studio. Steel Eye Span, All Around My Head.
1: Oh!

Still I Span, All Around My Head. In 1987 werd de comeback tour van Lynyrd Skynyrd door Amerika een groot succes, want er speelden maar liefst 5 bandleden in die er voor de vliegramp ook al bij waren, plus Johnny Van Zandt als debuteerde zanger, en hij was meteen de belangrijkste componist van de band. Lynyrd Skynyrd, Good Lovin's Hard to Find.

van Lynyrd Skynyrd, Good Lovin's Hard to Find. Grand Funk Railroad uit Michigan, dat was de band van zanger-gitarist Mark Farner. In 1983 gingen de heren uit elkaar, maar in 1996 deden ze nog eens een keer 14 shows in Amerika. En die waren allemaal uitverkocht. Intussen speelt de band in een totaal nieuwe bezetting met zanger Max Carl. Hij komt van 38 Special en gitarist Bruce Kulick. En die komt van Kiss. Maar dit was de laatste hit in de originele bezetting. Grand Funk Railroad. Some Kind of Wonderful.

Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En de zanger van Lynyrd Skynyrd, Johnny Van Zandt, is inmiddels ook alweer 59 jaar. Hij had in de jaren 70 eigen bands. Eerst de Austin Nichols Band en later de Johnny Van Zandt Band. Dat leverde 4 albums op en hij maakte ook nog een hele serie soloalbums onder de naam Van Zandt. Lynyrd Skynyrd, Can't Take That Away.

Hoi luisteraar, mooi dat je weer bent bij Haddies Blues. Een uur lang muziek uit vooral Amerika. Drie versies van Rock'n'Roll Doctor. Oh ja, dat bekende nummer van Little Feat. Maar ook nog twee andere uitvoerings erbij. Muziek van QB and the Blizzard, twee keer maar liefst. Een nummer van Buddy Guy samen met Bobby Rush. En nog wat minder bekend werk van Surrender Hill, Terry Klein en Johnny Beaufort. Maar we begonnen met QB and the Blizzard uit 1971, The Backstreet. We'll be right back.

altijd een van de mooiste LP's van Cuban Blizzard. De LP Simple Man uit 1971. Zeker het titelnummer, wat denk ik geweldig goed weergeeft wie Harry Musquet eigenlijk was. Simple Man. Terry Klein, dat is een singer-songwriter uit Amerika, uit Texas. Een man die ondertussen een stuk of drie cd's gemaakt heeft. Good Luck, Take Care, dat is inderdaad zijn derde album. En door van het nummer wat giet over een plaatsje, het plaatsje Salinas.

Ja, de man die vroeger speelde in een heavy metal band, Terry Klein. En dit is toch wat duidelijker, een country cd. Good Luck, Take Care, titel van de cd. En het nummer is Salinas, een plaatsje in Californië. De geboorteplaats van John Steinbeck, Huringer van technicus Laurens Braams. Die weet dat soort dingen allemaal. Surrender Hill, dat is een Americana duo van bestaande uit de Robin Dean Selman en Afton Seekins. En die brengt muziek, ja, hoe moet die omschrijven eigenlijk? Niet zo goed, niet zo makkelijk te omschrijven, want die Robert Dean Selman, dat was een man die eerder in een punkband speelde. Komt uit Zuid-Afrika, althans zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zuid-Afrika. En de muziek die hij maakt was eigenlijk een mix tussen Bob Wills, dan heb je het over Texas Swing, de Sex Pistols, Marty Robbins en The Clash. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Surrender Hill met Broken Down Car.

Nou, je kunt zeggen dat de punk wel verdwenen is uit de muziek van Surrender Hill. Want Broken Down Car, dat klinkt toch wel als een mooi standaard country muziekje. Van de CD A Whole Lot of Freedom 2020. Johnny Beaufort, vorige week ook al wat van de draait van de CD Just a Little Pick on Me. Dat is een bijzondere man trouwens, die Johnny Beaufort. Dat was ook de man die de productie Jack Kerouac ontwikkeld heeft. Niet te verwarren met Jack Kerouac. Dat was de schrijver, een van de beatnik-generaties. Maar Jack Kerouac, dat was een Americana-productie uit Dallas. En daarachter zat die Johnny Beaufort. Dit is van de CD Just a Little Pick Me Up, Central Time. Central Standard Time. Ja.

Central Time. Dat is in Amerika natuurlijk. Je hebt Eastern Time. Je hebt... Wat krijg je dan? Krijg je dan Central Time? Dan krijg je Mountain Time en dan krijg je Pacific Time. Je hebt vier tijdzones in Amerika en die verschillen allemaal een uren met elkaar. We gaan naar Joseph Parsons, man uit Amerika, maar die al jarenlang in Europa woont. Die een nieuwe cd uitgebracht heeft, At Mercy's Edge, geproduceerd door Chris Isaak. Nou, goed werk kunnen we zeggen. Joseph Parsons met Madness.

Jawel, Madness is a Lonely Man's Tale. Joseph Parsons was dat van de cd At Mercy's Edge. Het is blues, dan luister je naar op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. De Rock'n'Roll Doctor, dat was chef Wilman uit Hengelo. Maar dan praat ik al over 30 jaar geleden ongeveer. Een huisarts uit Hengelo, die deed heel veel in de muziek. Die haalde artiesten door Nederland. Ook in Hardy's Blues was hij toen het nou wel enigszins geregeld een gast. De Rock'n'Roll Doctor of de Blues Doctor. Misschien noemen ze hem ook wel zo, de Blues Doctor. Maar dit is het, de Rock'n'Roll Doctor, nummer van Little Feet uit 1974. En de aanleiding is een nieuwe cd van de Limburgse band De Wolf. De Wolf bestaande uit Pablo en Luca van der Poel, samen met Robin Pisa. Ben ik dat al, nou, jaar of 15 bestiet, denk ik ongeveer. Een beetje bluesrock sfeer waar ik ze vooral in. Dit is van hun nieuwe cd Dogfood, De Wolf met Rock'n'Roll Doctor.

eerste versie van Rock'n'Roll Doctor in de uitvoering van De Wolf, de band uit Limburg van de nieuwe CD Dog Food. Het origineel dat is uit 1974 van de band Little Feet, die in 1969 opgericht is in Los Angeles. Beetje uit de boezem van Frank Zappa's Mothers of Invention eigenlijk. Ja, Lowell George en Roy Estrada, die kwamen door vandaan. En drummer Richie Haywood ook. En Lowell George kwam erbij. Nou, toen was, en Bill Payne, toen was de bezetting compleet. Feet Don't Fail Me Now, dat is de vierde cd van Little Feet. En toen bestond de band uit Paul Barrera, Sam Clayton, Lowell George, Kenny Gradney, Richie Haywood en Bill Payne. Hun versie van Rock'n'Roll Doctor.

De originele uitvoering van Rock'n'Roll Doctor van Little Feat uit 1974 van de LP Feet Don't Fail Me Now. En in de achtergrondkoortjes, ik weet niet of je ze ook kunt horen, maar door ze hangen ook met Emmylou Harris en Bonnie Raitt. En de toeters die waren van de Tower of Power. Nou, de derde uitvoering, dat is ook een heel recente, die is van de Band of Heathens. Dat is een soort, ja, soort studioband uit Austin. Jongens uit verschillende bands die dan voor de gelegenheid met elkaar speelden, de Band of Heathens. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht dit jaar, Remote Transmissions, Volume 1. En daarop staat ook de Rock'n'Roll Doctor.

derde versie van de Rock'n'Roll Doctor van de Band of Heathens. En daarvoor het origineel uit 1974. En net als van de Band of Heathens, ook die van De Wolf, die kwam in 2022. En van De Wolf kwam van de CD Dog Food. G.D. Simo, dat is een Amerikaanse bluesgitarist die straks in een film een belangrijke rol gaat spelen. Althans, door speelt hij de solo-gitarist in. Namelijk de film over Elvis. Dit jaar komt er een biopic over Elvis Presley uit. En G.D. Simo die speelt door de solo-gitarist in. Dit is een nummer van G.D. Simon. Ik weet niet of die in die film voorkomt, durf ik niet zeker te zeggen. Het is een nummer van John Lee Hooker. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: G.D. Simo, Never Get Out of These Blues Alive. Een nieuwe single van deze Amerikaanse bluesgitarist. Nou, een andere bluesgitarist uit Amerika, dat is Kristone Ingram. Kristone Kingfish Ingram, uitstekende bluesgitarist. Dit is van een CD uit 2019, denk ik. Ja, 2019, Hard Times.

Heerlijke muziek van deze jonge vent uit Mississippi. Ik geloof dat hij 23 jaar is. Christone Kingfish Ingram met Hard Times. En hij hem live wilt zien. Hij komt dit jaar, 10 juni, speelt hij op het Holland International Blues Festival in Grollo. Christone Ingram. Shaw Davis, vorige week ook al wat van het draait. Het is een gitaarman uit Florida. Florida, niet de meest muzikale staat van Amerika. Dat wordt allemaal op Bjorn. Maar Shaw Davis en de Black Ties, die hebben een stevige cd gemaakt. Echt een hele stevige cd gemaakt. De Red Sun Rebellion en door van het nummer Raised on Shotgun.

Ja, in de toelichting wordt er gezegd van een vleugje Black Sabbath met wat Rival Sons en Georgia Thunderbolts. Dan kreeg je de muziek van Sean Davis en de Black Ties. Dat was Raised on Shotgun. We begonnen deze uitzending met een nummer van QB and the Blizzard van de LP Simple Man in 1971 met Backstreet. We doen er nog een. Gave You My Word.

In 1901 somde Cuby in a blizzard van de LP Simple Man met Gave You My Word. Het is Blues Zit Erop, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van 50 jaar terug. 50 jaar terug toen bracht Bobby Ross het nummer uit Chicken Heads. En ter gelegenheid daarvan is er een nieuwe versie van verschenen, waaraan onder andere Buddy Guy, Covent Mule met Warren Haynes en Chris Stone, Kingfish Ingram aan meewerkt. Bobby Rush dus met Chicken Heads.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jimmy Thackeray, dat is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was jarenlang de gitarist van de Nighthawks uit Washington. Maar toen begon hij voor zichzelf. En op 19 november 2009 nam hij in Detroit, Michigan, het album Live in Detroit op. Jimmy Thackeray. Love My Baby.

0: Jimmy Thackeray, Love My Baby. Phil B's Freedom, dat is een bluesband rond de Limburgse blueszanger Phil B. En dat is een oud-gediende in de Nederlandse bluesscene. Hij heeft al 15 albums op zijn naam staan. Hij was jarenlang de frontman van King Mo en werkt tegenwoordig in Phil B's Freedom met de jeugdige bluesgitarist Guy Smeets. Deze opname werd gemaakt op het Moulin Blues Festival in Ospel. Phil B's Freedom, Soul Shine.
1: Deze kennen jullie vast wel, je mag keihard mee zingen.

0: Thank you.
1: Steve Young, Tobacco Road. Carrie Bell, dat is een begenadigd mondharmonica-speler uit Chicago. Hij maakte een album samen met zijn zoon, gitarist, zanger Lurie Bell. En dat album dat heet Goin' on Main Street. Carrie en Lurie Bell, I Am Buried.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: For You Baby van Barry Hay en J.B. Meijers is het album van deze week. En de vertolking van de bekende Mark Cohn-hit vind ik persoonlijk echt ondermaats. Barry Hay heeft zichzelf een tikje overschat. Als rockzanger heeft hij duidelijk moeite met dit soort melodieuze nummers. En dan vraag je je af waarom niemand uit zijn omgeving dat even tegen hem zegt. Barry Hay en J.B. Meijers, Walking in Memphis.

Barry Hay en J.B. Meyers, Walking in Memphis. Ruud Hermans, dat was jaren de frontman van de Tumbleweeds. En Dick van Altena was 25 jaar lang de frontman van de Major Dundee Band. We hebben het over de twee echte country-legendes uit Nederland. En samen deden ze een nummer van Chris Christofferson. Ruud Hermans en Dick van Altena, Sunday Morning Coming Down.

0: on and coming down.
1: Ruud Hermans en Dick van Altena, Sunday Morning Coming Down. Paul Jones, die kennen we nog als zanger van Manfred Mann. Wie kent niet de wereldhit Dua Diddy Diddy? De laatste jaren is hij de zanger van de bluesband en hij presenteert het belangrijkste bluesprogramma van Engeland voor BBC Radio. Hij maakte in de Ram Jam Club in Kingston samen met gitarist Dave Kelly een prachtig live album. Het nummer is van Blind Willie Johnson. Paul Jones en Dave Kelly. Nobody's fault but mine.

Paul Jones en Dave Kelly, Nobody's Fault But Mine. De Royal Albert Hall in Londen, dat is een soort statussymbool voor artiesten. Daar spelen ze graag en daar zijn ze altijd optimaal gemotiveerd. Beth Hart nam daar een prachtig dubbelalbum op, Live at the Royal Albert Hall, samen met gitarist Ron Nichols. Beth Hart, Baddest Blues.

0: Thank you.
1: Beth Hart en Baddest Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. Albert Cummings, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij nam in het Colonial Theater in Pittsfield het album Feel So Good op. Albert Cummings, Hoochie Coochie Man.

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om hem weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja, ja. De boten, de grote radenboten, gingen de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. En ja. voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uitgeladen door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook... Dus dat was ook de zwarte
0: mensen. Ja. Ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over dat het zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment de landing stond. En aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam. Maar er waren geen boten te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willie Foster die ging van de Mississippi Delta. Het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi. Zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River. Ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. De verlokking van Chicago was eigenlijk dat je veel meer kunt verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uur.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over...
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En...
1: Ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van...
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willy Forster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you, go down there to the store and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it's them bills is going up there. And if the cost of living was higher. You make a dollar up there. You make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs us a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit. I was 17.
3: Did you meet John Lee over there at Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, boogie yeah. Chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie, yeah. You know. There wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. There's a lot of blues. There's a lot of blues, but now it's mostly a rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and that's why the blues was originated right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn, yeah. Beans, that come from the blues. Mules, no mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: De echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillen. Willy Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gingen, we zijn toch later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street, hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is. En waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken. En de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan bleef, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nou met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was, waarvan ook nog zegt werd dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, maar
0: waar
1: ook mensen speeld werd.
0: En ook gespeeld werd, muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, denk ik dat het best is.
0: Ja, ja. Willy Foster, die woont in Greenville, een klein huisje daar zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had, waar zijn vrouw woonde. Maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe het allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, gelukkig.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen dat die zomaar wat uit de koelkasten haalde en dat hij door hartstikke kwaad over
1: werd. Ja.
0: Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt. Hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: They give it a lot of respect because they feel sorry. People love people from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's a black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they're running. Be a bunch of people run there and try to help me. Mm. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in
3: nobody
2: the street.
3: Does nothing.
2: What about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people fall and roll out in
3: nobody
2: the street.
3: Does nothing.
2: What about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, they

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep RX Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta.
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson... Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford, dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog een keer,
1: Op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste... Zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Hmm. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een... Dus hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel... Die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, he? Nee.
1: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor dat je die ene zwarte appel of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met salie moest, dan kwam er weer wat moois uit.
0: Ja. Met alle twee appels zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag
1: ja,
0: hebben.
1: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville. Ongeveer 74 jaar, bij de beendraaf, Willie Foster. Een hele, ja, een vriendelijke man. En die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
0: Als je het boek van Muddy Waters leest, The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Muddy...
0: Muddy in ieder geval wel.
1: Ja, Muddy lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet was hij geregeld aan de bourbon. En,
0: ja, de cognac en zo.
1: Ja,
0: hier was dan.
1: Seagram en zo, dat had hij vaak aan. Dat was een beetje zijn huiswerk. Zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar. Maar
0: zo kun je de kop lossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo lastig Muddy daarop dan.
0: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
1: Ja, en dat nummer dat heet Champagne en Reaver. Maar een Reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
0: Een joint.
1: Een joint, ja. Champagne en Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was, Chess al, weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht kwam.
1: Ja, en die producer wat beter ook. Dat kun je hier, als je bent, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook leest, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een veel minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken en zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. De blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En tweeën die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy, hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die wouden allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werden die gezegd.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer opnummer heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Dus ik pik nu graag, lees ik in het boek mekaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan lopen ze in Muddy Waters' Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf.
1: Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
0: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
1: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit 1960. Utrecht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
0: Mooi, ja. Ja.
1: Pinter Perkins op piano. En dan nog al de nee mensen zoals Bob Margolin en zo.
0: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
1: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je er ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liest 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues 46 in Utrecht.
0: Ja,
1: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige ex bij elkaar kregen hebben.
0: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muid weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
1: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
0: Ja.
1: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
0: Ja.
1: En dat allemaal voor nog geen 50 gewoon.
0: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
1: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gewoon. Allemaal door naartoe gaan. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
0: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta. En die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
1: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waarbij ook nog een ontmoeting hebt met een man die als in Nashville werkt heeft. En waarbij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North Wurfdag maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Harry Musquet schreef het nummer met pianist Helwig van der Vecht, die van de Zwolse formatie Blues Dimension was gekomen om Herman Brood te vervangen. QB and the Blizzards. Easy to leave, hard to forget.

QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Het is een bluesklassieker van Elmore James. En het nummer werd gecoverd door QB and the Blizzards, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Gary Moore, Johnny Winter en Etta James. En dit is Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying. The sky-

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. De band maakte tijdloze muziek. Dit is een opname uit 1968 en het klinkt nog steeds niet gedateerd. De muziek is ook voor ieder programma te gebruiken, want de een vindt het country, de ander blues en je hoort invloeden uit de folk en soul. De band, The Wait.

de band The Weight. Door de komst van gitarist Warren Haynes klonk de Almond Brothers Band plotseling bluesy. Warren Haynes schreef het nummer en hij zong het ook nog eens. The Almond Brothers Band, Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gambler's Roll. Jimmy Vaughn, dat was de oudere broer van Steve Ray Vaughn. En de broers waren samen vanuit Dallas naar Austin verhuisd, waar Jimmy Vaughn de Fabulous Thunderbirds startte. Dit is een solo-opname van hem en het is ook nog eens een eigen compositie. Jimmy Vaughn, Dankie Woman Blues.

Jimmy Vaughan, Danky, Woman Blues. Harry Musquet groeide net als iedere teenager in de jaren 50 op met Radio Luxemburg en dus met Little Richard, The Avery Brothers en Ricky Nelson. Hij bleef daarna de popmuziek altijd volgen en Elton John sprong er volgens hem in positieve zin bovenuit. Elton John, Healing Hands.

Elton John, Healing Hands. George Thorogood uit Delaware doet al sinds 1973 hetzelfde. Hij maakt recht toe, recht aan bluesrock. En dat moet hij gewoon blijven doen. Hij scoorde nooit echt grote hits. Dit nummer eindigde op 27 in de Amerikaanse hitparade. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. Blood, Sweat and Tears uit New York was een band die pas doorbrak nadat zanger David Clayton Thomas overkwam uit Toronto. Al deed de band zonder deze zanger ook best aardige dingen met Al Kooper, die het nummer ook schreef en later beroemd werd als producer van Lynyrd Skynyrd. Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. The Electric Flag, dat is een band uit Chicago met gitarist Mike Bloomfield, de beroemde drummer Buddy Miles en zanger Nick Gravenites. Het is een compositie van Mike Bloomfield die in 1981 overleed aan een overdosis drugs. The Electric Flag, Texas.

The Electric Flag, Texas. Marla Glenn, dat is een zangeres uit Chicago. Haar vader was bluesgitarist, haar grootmoeder was gospelzangeres en B.B. King was een huisvriend van de familie. Ze woonde zelf jaren in Frankrijk en had daar haar eigen Marla Glenn band. Maar in 1998 toerde ze door Duitsland en ze bleef daar wonen in Heilbronn. Marla Glenn, Believer. MUZIEK

Lalagren, Believer. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter uit Texas was in de eerste plaats bluesgitarist, maar ook nog producer van Muddy Waters, Jimi Hendrix en James Cotton. Hij produceerde zelf 58 albums en 2 dagen na een concert in Frankrijk werd hij dood aangetroffen op een hotelkamer in Zurich, Zwitserland. Hij was 70 jaar. Johnny Winter. Cheap Tequila.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste, dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
3: Hier was het wel de blues.
2: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste, ja, zeker.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Muskee op pad giet en praat over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij op pad met Assenaar Levi Weemoed. En hij giet weerum door de plek waar als Levi Weemoed geboren en opgegroeid is, naar het Botlekgebied. Het gebied van de olie-raffinaderijen en de jeneverstokerijen.

0: De geur is van Wijk, oftewel Levi Weemoed, want daar praten wij hiermee. Is die veranderd of ruik je nog gedeeltes van het moment dat jij hier woonde? Want wij staan hierin.
1: Ja, we staan hier aan de kant van de Wilhelminahaven waar vroeger de Nieuwe Matrix was. Het heeft inmiddels een wat Oost-Europese naam gekregen, Vopak. Maar het is toch nog wel steeds een gedeelte van de olieopslagplaats van de Nieuwe Matrix, onderdeel van Ommeren. En ja, dat is voor mij een plaatje uit mijn jeugd, want deze sombere zwarte tengen, zoals ze in Vlaardingen zei, tanks dus. Ja, die heb ik dus als mijn vader weekenddienst had, op zondagsmiddag met veel gevoel voor avontuur en dramatiek beklommen. Dat is echt inderdaad een jeugdherinnering. En de geur is zoet. En dat komt omdat het plantaardige oliën zijn, dus melassen. En het heeft altijd een beetje een zoete ondertoon. Maar die tanks, ja, die kan ik uittekenen. Want als je daar op staat, ze zijn misschien, deze zijn niet zo hoog, maar je had ook hogere. Dan loop je dus. Ten eerste was het allemaal veel sissender. Je had leidingen en afsluitingen. Daar kwam de stoom vanaf. Het was eigenlijk een heel jungle-achtig iets. En die trapjes waren allemaal vet van de olie. En als kind ging je daar dan zo omhoog. En dan liep je over die bovenkant en die veerde. Dus het was eigenlijk ook een heel onzeker en gevaarlijk gevoel. Die ondergrond die zakte een beetje door. En mijn vader moest dan monsters nemen op zondag. Het ging altijd door, 24 uur, het hele jaar door. En ja, dan stond je dus als klein jongetje op zo'n tank. En dan, ja, dan dat maakte enorm indruk.
2: Een soort industrieel moeras.
1: Ja, het was ook, maar het had wel dat aantrekkelijke van een soort, ja, een beetje industrieel sprookjeswoud was het, ja. En ik wilde ook niets liever, toen ik jaar of 9 was, 10, dan dat ook doen, weet je. Dat op zo'n terrein rondlopen en we staan nu niet aan de waterweg of aan de Maas, maar als je dus verder op het terrein bent, dan keek je dus heel ver uit over de Botlek, over de overkant. Ja, dat was prachtig, dat was imponerend.
0: Hier geboren, in Vlaardingen. Vlaardingen zag het toen natuurlijk anders uit als nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Want toen we hierheen reden, zei jij van, er is hier toch heel veel veranderd.
1: Ja, nou dat is zeker zo. Ja, ja, god, dat spreekt natuurlijk eind 50 jaren.
0: Ja.
1: Dus wij zijn allemaal erg veranderd natuurlijk. Maar dit industriële complex, dat lijkt er nog wel op. Zij het dus dat de tanks wat anders vrolijker gekleurd zijn. En hier en daar hebben ze ook wat namen. Hebben ze een wat eufemistischer gemaakt natuurlijk. Want ja, je moet dat een beetje toedekken. De eerste Nederlandse kunstmestfabriek die heet nou Hydro Agri. En er staat een heel mooi idyllisch bootje staat erop. En zo. Maar ja, goed, dat in deze tijden leven we nu. Hè?
0: Ja.
1: En dat heb ik ook heel vaak beschreven. Natuurlijk, want in mijn werk komt heel vaak dit decor komt naar voren. Tot het oneindige toe. Ja, dat hangt
0: dus,
1: ook.
0: Dus jouw gedichten hebben toch ook sterk iets te maken met de omgeving hier.
1: Ja,
0: van
1: vooral
0: Vlaardingen.
1: Het proza ook, ja, hoor. Ja. Ook de verhalen, want daar kun je toch iets.
0: Kun je
1: iets,
0: wat meer van zeggen?
1: Ja, zeker. En, als je het dus hebt over blues en wat dan ook. Ja, we staan hier in de zon, maar er is toch kennelijk in verband met die industrie en het hele leven in Vlaardingen iets tussen de zon en mij gevlogen, waardoor dat hele enthousiasme van als kind voor die industrie, daar is toch wel iets aan veranderd. Er is er wel iets aan kapot gegaan. En dat heeft duidelijk zijn oorzaken. Ook wel in de persoonlijke geschiedenis. Maar ik weet niet of we die tijd hebben, want dat zou misschien wel een tijdje zijn. Kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld, in die periode dat ik dus heel graag dit zou willen doen, was het ook Koude Oorlog. En de schepen, de Russische schepen die hier olie kwamen halen, die werden, en dat vergat mijn vader nooit om te benadrukken, die werden altijd bedonderd. Die werden altijd afgezet, in tegenstelling tot onze westerse bondgenoten. Nou wilde het geval dat mijn vader in de oorlog door de Russen bevrijd was en niet door de Amerikanen. Dus hij had al eigenlijk bijna, vanuit de geschiedenis had hij dus een sympathie voor de Russen. Toen zag hij ook nog dat in de 50e jaren die Russische kapiteins met de lading bezodemieterd werden. En wat zei hij dus als hij thuis zat aan de maaltijd? En dat kon hij vrij opgewonden zeggen, zodat je het nooit meer vergat. als de derde wereldoorlog komt, dan valt de eerste atoombom valt op de Nieuwe Maartekst. En daar zat je dus bij als jongetje en dan zag je in je verbeelding, zag je zo'n Russisch toestel, zag je de piloot al turen naar het Roergebied, kwam dan, weet je wel, kwam dan de Nieuwe Maartekst. Maar als kind had je toch ook heel angstige dromen. Dan dacht je, ja, hoe weet zo'n piloot nou dat mijn vader de enige goeie is daar op de Nieuwe Maartekst? Dus die krijgt de hele map over zich heen. Maar hoe weet hij dat? En over dat soort dingen tobbel ik. Maar dat was dus eigenlijk al het begin dat er een soort schaduw viel over die toch al zwarte tanks. Er was iets aan de hand met dat terrein. Het was toch niet zomaar allemaal even mooi. En ja, die derde wereldoorlog is niet gekomen. Maar in zekere zin is er wel iets gebeurd die op oorlogssituaties leek. Want nogmaals, het decor lijkt prachtig. Maar ik zal twee voorbeelden noemen. In oktober 1970 klapte er een tank, het was zo, in het ruim van een schip aan de overkant bij Verolmen, vond een explosie plaats en die trok in een soort schuine diametrale streep over Vlaardingen. Deed, ik zou bijna zeggen, uiteraard ook ons huisje aan. En van die klap sprong dus de ruit, inclusief de sponningen, alles om 4 uur 's nachts eruit. Waardoor er als het ware een soort, ik weet al nog goed, als je in de donkere straat kwam, stonden mensen dus allemaal glas te vegen.
0: Een soort van Enschede. Ja.
1: Het was een soort Enschede voor Enschede, maar het had alles te maken met de oorlogssituatie. Die derde wereldoorlog kwam niet, maar er kwam wel een soort milieuachtige oorlog. En die, ja, die angst die is gebleven en dat is maar één voorbeeld.

0: In 1977 gedebuteerd.
1: Ja.
0: Onder de naam Levi Weemoer.
2: Hoe kwam je daar?
1: Ja, nou, dat was niet zo moeilijk. Dat heb ik gewoon verzonnen.
0: Ja.
1: Ik heet eigenlijk Isaac Jacobus met mijn voorname. Dus nou ja, dan kan Levi er eigenlijk ook nog wel bij.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: En Weemoed lag een beetje voor de hand. Dat,
0: ja.
1: Dat was een beetje een dik opgelegde ja,
0: dat vind je ook wel een beetje terug in het ja. Werk natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Dat was een redelijk succes.
1: Ja, na een aantal maanden tot mijn verbazing werd
0: zo schrok je daarvan?
1: Ja, dat was schrikken. Want ik las ineens dat ik... Ik heette toen de Zwaan van de Botlek, omdat ik natuurlijk hier vandaan kwam. En nou ja, goed, er kwamen wel eens journalisten en er kwam een groot interview in de Volkskrant en dat soort dingen. Dus ja, dat was schrikken geblazen. Toen was ik een soort modern. Ja, in.
0: Jij schreef ook nog teksten voor mensen die muziek maken, heb ik...
1: Nou nee, ze gebruikten wel eens gedichtjes. Ik heb nooit echt voor iemand iets geschreven.
0: Niet specifiek, nee.
1: Nee, maar die gedichtjes die hadden wel iets muzikaals. Dus het was eigenlijk niet... Ja, mensen die daar gevoel voor hadden, die konden daar wel een liedje van maken. Zo is dat eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja.
1: En ik had ook wel veel te maken met Vlaardingers die in de muziek zaten. Je hebt natuurlijk de Stroopwafels en Fred Pieck.
0: Ja.
1: En dat waren mensen wel uit mijn omgeving. Dus dat was altijd, ja, het was een soort Volendam. Iedereen deed wel iets met elkaar, weet je. Dus dat hebben die Vlaardingers ook wel een beetje bij elkaar zitten. En ja, één front vormen ook. Ja. Dus er waren... Vandaar dat er ook wel muzikale programma's uit ontstonden. En natuurlijk ook later met Hans. Hans Dorrestein.
0: En met Hans Dorrestein, ja. Hè? Ja, ja. Ja. Wat was dat voor een periode?
1: Ja, ja, dat was heel vermakelijk. Dat was heel aardig. Want iemand op een gegeven moment had ons gezien... We waren toen samen in hetzelfde televisieprogramma, de Alles is Anders show. Omdat die gedichtjes, en ja, gedichtjes verkochten nooit in Nederland. Dus dat was de reden waarom ik hem daarvoor gevraagd. En in datzelfde programma bij Aad van Heuvel zong dus een jongen die ik zeker qua naam al kende. En ook zeer waardeerde. Ja. En, die bleek ook minstens net zo zenuwachtig te zijn als ik zelf was. En dat was dus Hans Dorrestein. Ja. Dus we hebben elkaar op het toilet bij de KRO-studio ontmoet, denk ik. En een of andere jongen die daar wel iets in zag, die heeft ons toen aan elkaar geleid.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ken Hans ook wel. En die heeft toch een beetje hetzelfde weemoedige overzicht.
1: Ja. Ja.
0: Een soort van Portugese soldaten, zou je bijna zeggen.
1: Dat soort
0: weemoed.
1: Ja, ja, ja. Dus nou ja, in het begin las ik wat voor en hij las wat voor en hij zong een lied. Maar ja, omdat dat voor de mensen toch ook leuk was dat we samen iets deden, gingen we ook dingetjes samen zingen. Maar dat duurde wel een tijdje hoor, want we bleven gewoon heel erg bang daarvoor. Maar ja, dus dat had ook iets muzikaals, ja.
0: Je hebt natuurlijk door de loop van de tijden heel wat geschreven. En de hoeveelste bundel ben jij?
1: Ja, ik denk dat het een stuk 15 zijn.
0: 15, ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is net als met LP's en CD's. Ik hou er eigenlijk helemaal niet meer bij.
1: Nee.
0: Nee. En jij bent op een goed moment... Ben je toch weggegaan uit Vlaardingen?
1: Ja.
0: Uit het maritieme gebeuren?
1: Ja.
0: Jij bent dus naar de provincie Drenthe gegaan. Ja. Dat is toch een hele overgang.
1: Ja.
0: Hoewel jouw vader daar ook naartoe gegaan
1: is. Ja, merkwaardig geweest.
0: Had dat ermee te maken?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel een gemeenschappelijke trek is dat we nou ook wel weer eens een boom wilden zien in ons leven. In plaats van een hijskraan, weet je wel. Dat we ook wel eens iets anders zouden willen ruiken en zo. Omdat we eigenlijk misschien toch wel tot die generatie mensen behoorden die het nou niet uit roeping deden. Al dat industriële gedoe, maar een beetje verdwaald waren. Ik denk dat mijn vader ook een beetje verdwaald was. Dat was een groot natuurliefhebber. Dus in feite ga je dan eigenlijk naar de plek waar je dan misschien altijd hebt willen wonen. Maar goed, ik was ook gewoon door mijn zenuwen heen hier. Want het geluid, de geluiden die je hier hoort, dat gezinde en dat eeuwige gedoe, het afgaan van sirenes, die doorkruisen ook je nachten.
0: Het stadje maakt geluid als het ware.
1: Ja, alles maakt geluid, alles zindert, alles. Ik heb dat ook wel eens opgeschreven in een verhaal, een vrolijk antropoloog. En dat lijkt een karikatuur. Maar dat is het, was het voor mij niet. En het was altijd maar de vraag, was het nou een hallucinatie? Was Vlaardingen eigenlijk een hallucinatie? Of maakte het zoveel herrie? Nou ja, ik dacht eigenlijk het laatste. Dus toen ben ik maar gewoon weggegaan.
0: Die was het wel de blues.
1: Het was wel de blues die de nacht doorkrijste. Ja.

0: Nou ja, het is goed dat de Bruce jou een message heeft, een bericht heeft gegeven.
1: Ja.
0: Zoals het wel vaker gebeurde daar in de Mississippi Delta. Ja.
1: Nou, het is het verlies van de zon.
0: Ja.
1: Het verlies van het licht, voor mij altijd geweest. Er iets tussen kwam.
0: Een soort van misschien geheim bericht of zo. Van, jij moet hier weg.
1: Oh ja, ja, ja, dat fluisterde de nacht in ieder geval wel, geloof ik. Voor mij, maar het kan voorkomen hallucinatie zijn. Want al die andere Vlamingen denken dat ik gek ben.
0: Hoor. Ja, dus, nou ja, dat zegt niet zoveel. Maar jij kwam toen in Assen terecht.
1: Ja.
0: Dat moet een hele verandering of misschien ook een verademing zijn geweest.
1: Ja, zeker. In zekere zin verademing. Het water ben ik altijd blijven missen. En ik heb ook wel eens natuurlijk gekscherend gezegd of geschreven dat ik heimwee had. Ik had een klein gedichtje. Dat gaat zo. Dat heet Eeuwige Vlam. Want hier is de Eeuwige Vlam.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat zo. Assen bleek geen Montparnasse. Oh, wat mis ik Montparnasse. Maar goed, of dat helemaal echt is.
0: Aan de andere kant, mijn opa, die heeft hier ook in Pernes gewerkt. De goede man heeft daar natuurlijk wel een slechte long aan overgehouden. Hij is eigenlijk te vroeg overleden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hier wordt natuurlijk wel ongeveer 40% van het nationaal inkomen verdiend.
1: Ja.
0: Onze goede vriend Dele, die zei altijd wat ze in Rotterdam verdienen, dat zuipen ze in Amsterdam weer op of zoiets. Weet je wel.
1: Er zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, goed, maar de Noorderling is ook wel nijver. Qua nuchterheid is natuurlijk een grote overeenkomst tussen bijvoorbeeld Rotterdammers en Noorderlingen. En dat is iets wat de cultuurshock wel grotendeels afzwakt.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet echt gemerkt dat ik nou onder een vreemd volk kwam te wonen. Dat zo is het dus niet. Maar het water en... Kijk, je kunt niet ontkennen, tenminste dat kan ik niet ontkennen, dat als, we gaan straks nog even naar het hoofd toe, als je naar de overkant blikt, heeft dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik ben hier toen gelogeerd.
1: Dat een bepaalde schoonheid.
0: Ja, het heeft wel, het heeft wel iets. Ik bedoel, ik ben hier toen gelogeerd.

0: maar ook grotendeels aan mij. Want ja.
1: Ik vind het eigenlijk als Drent, en ik ben natuurlijk ook een beetje een chauvinist, maar ik vind het eigenlijk hier ook wel mooi. Ja. Maar dat zal wel komen omdat mijn oma en opa hier in Rotterdam gewoond hebben. En ik met de oom Toon naar de Spido mocht en dan kon je over de havens varen, weet je wel, Willemsplein. Dus mij zegt het eigenlijk ook wel wat. Ja. Het heeft wel iets.
0: Ja. Ja.
1: Goed, zullen we even naar het andere...
0: Ja, we gaan even naar het Oosterhoofd. Dan hebben we nog een beter uitzicht. En dan kan jij ook je hotelletje zien, want jij zat wel op de eerste rij.
1: Ja, dat was dan. Nou, wij kwamen natuurlijk heel laat aan, 's morgens lang liggen, dus weer uitchecken. Dat is met die hotels al iets zo. Voor 10 uur moet je wegwezen.
0: Ja. Ja, zelfs als je beroemd bent.
1: Ja, dat maakt geen moer uit, weet je wel.
0: Krijgen ze eindelijk eens iemand beroemd en hè? Moet je over 10 uit.

0: was Vlaardingen eigenlijk voor
1: een vissersdorpje.
0: Maar was daar ook, ik bedoel, 60 jaar.
1: Ja, toen was dat natuurlijk ook alweer weg.
0: Was er ook.
1: Toen was de industrie er
0: voor
1: natuurlijk
0: de, voor een. Voor een, zou ik maar zeggen, een teenager, was er.
1: Dat was er voor.
0: Was er wel wat te doen?
1: Jawel. Ja hoor, alles was er.
0: Of moesten jullie naar.
1: Ook gewoon een mooie platenzaken met Engelse herenzang en je kent dat allemaal wel.
0: Of moesten jullie naar Schiedam of naar Rotterdam?
1: Nee, begin niet over Schiedam, dat is water en vuur. Hè.
0: Ja.
1: Al vanaf de 80-jarige oorlog hebben wij ruzie met Schiedam. Dus, nee, Vlaardingen had gewoon wel alles. Natuurlijk ook, ja.
0: In relatief gezien?
1: Jawel. Ja, zeker.
0: Het was geen dode boel?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Kan ook niet om al die herrie.
0: Waar staan we hier, Ies?
1: Nou, we staan hier op het Oosterhoofd. Je hebt twee hoofden in Vlaardingen. Het Oosterhoofd is het kleinste en het Westerhoofd dat is dus naar jouw Delta Hotel toe. Dat is een wat langere boulevard. Maar dit is altijd het traditionele plekje in Vlaardingen voor de oudere mensen die hier wat mijmerend over het water zitten te kijken en genieten van dit uitzicht wat je hier ziet. Dus,
0: De nieuwe waterweg.
1: Ja, ik heb een gedichtje dat speelt eigenlijk precies op deze plek. Op het,
0: maar welke
1: Oosterhof.
0: Bundel is dat, Ies?
1: Dat staat in.
0: Of is dat een verzameling?
1: Ja, dat is een verzameling van Hart en Beterschap. Dat is, het zijn drie gedichtenbundeltjes bij elkaar. Het heet ook Kleine Trilogie der Treurigheid. En het gedicht gaat over Vlaardings roem. Geen haringbuis, geen kotter en geen botter. Geen logger en geen stoomfiets. Ach, geen fluit, zag ik vanavond op de stroom. Ik zat aan de doodsrivier. Slechts een condoom dreef goed gemutst het zeegat uit.
0: Prachtig gedicht van Levi Weemoer. Hier achter een zuil, want we moeten oppassen dat er niet te veel wind in die microfoon komt. Van gaat dat voor de radio. Jij woont natuurlijk alweer een aantal jaren in Assen.
1: Ja, ik woon al 8 jaar in Assen. Ja.
0: In de Oosterhoutstraat, mij niet onbekend, want daar was vroeger mijn vreubelschool iets verderop.
1: ik zit nog steeds de vreubel in die straat.
0: jij bent inmiddels ook een beetje verdrenst, mag ik wel zeggen.
1: Ja. God zij geprezen wel.
0: Jij loopt met je honden in de natuur. Het bevalt jou wel dan?
1: Ja, uitstekend. Ja, zeker. Het is één land waar ik nog liever zou willen wonen. Engeland, maar de Drenthe komt wel op de tweede plaats. Ja.
0: Jij vindt je ook veelvuldig in de natuur.
1: Als ik niet werk, dan kan je toch een beetje, het voordeel, jij hebt zelf ook een hond, weet je, met een hond blijf je toch ook een beetje doorwerken, een beetje doorpeinzen. Die haalt je niet uit je spel, zeg maar. Dus ik loop veel. En het Asserbos is 200 meter van mijn huis vandaan. En dat is ook echt een echt bos, zoals je weet. Het is niet een park of zo.
0: Nee, het is een van de oudste bossen van Drenthe zelf.
1: Ja, dus daar loop ik met veel genoeg. Dus 's morgens een beetje mezelf op te warmen. Om de dichtspieren en de prozaspieren een beetje los te maken.
0: Jij bent natuurlijk niet alleen maar. Jij woont daar niet alleen. Jij schrijft ook nog voor dagbladen.
1: Ja.
0: En jij komt nog wel eens ergens.
1: Ja, ik wil nog wel eens. ik wil nog wel eens ergens komen. Ja. Ja.
0: Jij vertelde dat je onlangs in Turijn was geweest, maar daarvoor in Peking.
1: Ja, dus echt vooral vreselijk.
0: Vooral zeg dat tot Assen en Vlaardingen.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik inderdaad een beetje ontrouw ben aan Drenthe. Maar dat komt gewoon omdat ik de laatste zeven jaar is het algemeen dagboek waar ik voor werk. En dat zijn meestal reisverhalen die ik maak. Dus dat wil nog wel eens ergens naartoe gaan. Ja, dat varieert van Peking tot Turijn inderdaad, zoals je zegt. Maar daar maak ik dan een zo mooi mogelijk verhaaltje over.
0: Peking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou ja.
0: Ik denk daar voorlopig kom, want.
1: Nou ja, Peking is niet zo echt gek veel verschillend meer van de grote steden hier hoor. Omdat ook het westerse kapitaal is flink doorgedrongen. Dus alle grote merken van Nokia tot en met Ericsson, wat dan ook, kun je allemaal terugvinden. Maar dat had weer te maken met een speciale opdracht die ik daar moest vervullen. Maar het lijkt ver weg, maar het is in de wereld zo dat we door de geldstromen toch ook weer heel. Veel dezelfde gebouwen aantreffen in Peking als in Amsterdam-West.
0: Maar de cultuur lijkt me toch verschillend.
1: Ja, als je een beetje afwijkt van de grote stad, dan, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, dan kom je nog in het platteland.
0: Dat is natuurlijk
1: ja, zeker. En dan kom je heel aardige, weinig verdienende Chinezen tegen die de kunst van het hurken nog verstaan. Wat wij niet meer kunnen. We kunnen dus urenlang in de berm van de werf zitten. Maar door onze welvaart hebben wij daar te veel buik voor gekregen. Maar die mensen kunnen dat nog heel. En daar heb ik met veel verbazing naar staan te kijken. Ook veel bewondering. Zo aardig.
0: En die staat zelf dan? Ik bedoel, het is een miljoenenstaat.
1: Dat is een miljoenenstaat. Er wonen 12 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Dus
0: Dat is wel hectisch natuurlijk.
1: Ja, dat is flink hectisch. Er wordt niet meer zo veel gefietst als tijdens de culturele revolutie. Maar er is nog wel het mausoleum van onze grote roerganger natuurlijk. Mao, ja. Daar heb ik uren voor in de rij gestaan om dan alsnog een rotschop te verkopen. Maar namens de hele Chinese volk. Maar dat is dus niet gelukt. Maar dat soort dingen doe ik dan voor de krant.
0: En Turijn, dat was, iedereen heeft altijd het idee van de Agnelli's, weet je wel, Fiat,
1: ja, ja.
0: Fabricazione,
1: ja,
0: Italia, Automobile, ja. Torino.
1: Ja, nou, het was nou meer eigenlijk Agnelli Dei, want ik ging voor de lijkwaarde. Dat was de tiende keer in twee eeuwen dat de lijkwaarde zichtbaar was. En ik heb toch wel heel veel belangstelling voor religie en ben eigenlijk toch wel een godsdienstig mannetje misschien wel. Dus ik liet me die kans niet ontnemen om de lijkwaarde nu eens te zien. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden om naar Turijn te gaan. Maar als je daar dan bent, dan loop je tegen 10, 20 andere verhalen aan. En dat gebeurde dus nu ook. En dat vlechten we dan aaneen
0: tot... Zit in die religie ook nog een soort van bijgeloof? Interesse in bijgeloof?
1: Nou ja, kijk, de grens tussen geloof en bijgeloof, die hebben mensen eigenlijk... Daar moet je echt wel godsdienstfenomenoloog voor zijn, geloof ik. En dat is ook precies wat je zegt, want mijn stuk gaat ook een beetje over bijgeloof. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik kwam tot een bijna schokkende ontdekking. Ik was buiten Turijn op een heuvel en ik wist dat daar iets gebeurd was ooit. Daar was een grote koepelkerk, een barokke basiliek. Maar aan de achterkant van die basiliek is ooit een vliegtuig blijven haken. Dat was in het voorjaar van 1941. Toen kwam AC Torino, het grote fameuze AC Torino, dat 4 jaar lang kampioen van Italië was geweest, kwam vanuit Portugal terugvliegen. En zoals ik zeg, één vleugel raakte de achterkant van die basiliek. En dat vliegtuig stortte neer en alle 31 inzittenden, onder andere het complete elftal van dat fameuze toen kwam om. Nou, dat was dus al natuurlijk dramatisch genoeg, maar dat wist ik wel. Maar wat ik ontdekte toen ik een kaartje kocht bij een stalletje op die heuvel, bij die basiliek, was dat die ramp, die had zich voltrokken op een voor Turijn omineuze dag. Want het was namelijk 4 mei en dat is dus precies de dag van het feest van de heilige lijkwade. Wat dus het buitenland niet begrijpt, maar wat je alleen maar kan begrijpen als je in Turijn woont. Dat grote doek, wat eigenlijk bekend stond om zijn beschermende functie. Ja, dat zal Turijners niet ontgaan zijn. Dat eigenlijk op die dag precies gebeurde. 4 mei 1949. Nou ja, dat was voor mij dan ook meteen het slot van mijn verhaal. Dat je kan zeggen, de een is dood, de ander is brood. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik schrok er wel van.
0: Ja, want geloof en ongeloof staat toch wel dicht bij elkaar. In de blues natuurlijk, heel duidelijk.
1: Ja.
0: Men was van de goede kant als men de gospel met de kerk zat zondag, zou ik maar zeggen, en de gospel zong.
1: Yeah.
0: En de blues was de devil's music, waar nogal wat bijgeloof aan te pas kwam.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus in dat geval, vandaar dat ik die vraag ook stel.
1: Ja, die duivel was er wel even in Turijn.
0: Ja.

0: Hoe schrijf jij eigenlijk?
1: Heel moeilijk. Heel moeilijk.
0: Ik bedoel, ik maak dat graag vergelijk met mezelf. Want ik, ja. ik zit dan, ik ben dan meer iemand van fragmenten in een klein rood boekje. Ja. Waar ik overal mee naartoe sleep. Ja. Of dingen die in mijn hoofd zitten. En dan komt het er op een gegeven moment wel eens een keer uit, weet je wel. En dan gaat het ook heel snel.
1: Ja.
0: Of ga je elke dag...
1: Nee, ik ga wel elke dag zitten.
0: Getormenteerd achter de machine zitten.
1: Kijk, getormenteerd ben ik sowieso al.
0: Nee, maar dat idee hebben,
1: ja, maar
0: hebben mensen vaak van dichters en zo.
1: Ja. Ik ben wel iemand voor boekjes. Kijk, als ik naar bijvoorbeeld die trip naar Turijn, dan neem ik een mooi boekje mee. En een klein boekje voor onderweg. En een mooi boekje waar ik allerlei dingen... Het is heel kinderachtig. Ik plak allerlei dingen in. Ik ben heel visueel. Als ik ergens een mooi kaartje vind, dan plak ik dat in dat album. En dat doe ik eigenlijk het liefst. Dat schrijven, dat vind ik echt vreselijk. Dat stel ik zo lang mogelijk uit. Maar ik heb veel liever een leuk schriftje of een albumpje met mooie plaatjes. Weet je, dan denk ik van, nou, ik ben daar geweest. Dat is warm, dat heeft voor mijn gevoel. Maar dan moet ik erover gaan schrijven. En dat is vreselijk, want dat doe ik dan 5 dagen
0: over. Je hebt natuurlijk ook deadlines.
1: Ik heb dan gelukkig een deadline. Het is trouwens een wonder dat ik nog leef met mij. Maar weet het, 5 dagen doe ik dus niks. Dan loop ik dus getormenteerd om dat boek. En denk ik ook zonde dat ik daar nou over moet schrijven. Het was net zo leuk, weet je wel, mooie plaat. Mooie herinneringen ook. Ja, en dan moet ik toch proberen om in die andere 5 dagen om dat stuk op papier te krijgen. En dat gaat heel moeizaam.
0: Ik
1: kom er niet vanaf, dus het moet. En ik besta er ook nog van, of tenminste ik leef.
0: Je loopt rond.
1: Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar dan,
0: je went je weer af.
1: Maar het zit wel in die aantekeningen van dat boek of dat schriftje. Of dat, weet je, daar zit het wel in.
0: En ik bedenk dan nog wel eens een uitvlucht van, ik moet eigenlijk dit nog even doen. Dat moet eigenlijk even eerder, zoiets, weet je wel. En dan...
1: Ja, misschien is het ook zo dat je het gewoon eigenlijk niet wil afstaan. Kijk, het is veel leuker om die dingen voor jezelf te houden.
0: Ja.
1: En zodra je natuurlijk dingen in de krant of in een boek zet, dan zijn ze van iedereen. Dus het is misschien ook pure hebzucht. Gewoon asociaal voor jezelf houden, weet je wel. En natuurlijk als je... Ja, god, ik loop een beetje een tijdje mee en dan denk je van... Nou, wat schiet je ermee op als andere mensen het lezen ook? Je schiet er eigenlijk ook geen reet meer op. Dus hou het in feite... Hou het voor jezelf. Tenminste, dat merk ik dat het mij steeds meer mee gaat spelen. Hè? Dus ja.
0: Daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. Gewoon. Wat is dit voor een mooi opgaand gang?
1: Ja, dit is een mooi straatje naar de markt. Naar de grote kerk, Vlaardingen. En als ik jullie goed begrepen heb, gaan we hier om een bepaalde reden naartoe. Namelijk omdat mijn oude huisje daar staat. Ja. Dus ik loop maar een beetje angstig met jullie mee.
0: Wat is dat voor een pijpje daar?
1: Dat is een pijpje. Zo'n... Nee, daar werd vroeger nog wel drank gestookt.
0: Dit is een heel klein schoorsteentje.
1: Ja.
0: Fabriekskoorsteentje, wat achter het huisje.
1: Nou ja, het lot had ook wel weer...
0: Als het omhoog steek.
1: Ja, precies. Nou, het lot had ook wel weer beschikt dat ik natuurlijk naast een horeca aangelegenheid en ook drankenmaker zou komen te wonen. Dus dat betreft was het een...
0: Ja, dit is natuurlijk, dit is wel ook een van de plekken waar de grote distillers van Holland vandaan
1: zeker
0: kwamen.
1: Weten.
0: Schiedam, Vlaardingen.
1: Ja, Vlaardingen maakte ook de Schelvispekel. Nou, daar, dat huisje daar, dat is een hele smalle huisje, het smalste huisje voor Vlaardingen, dat is het dus.
0: En daar woonde
1: ik. Ja.
0: Die?
1: Ja.
0: God, inderdaad zeg. Hè.
1: Ja, bloemetjes hadden we natuurlijk niet, want daar hadden we geen reden toe.
0: Dit is wel een heel, zo'n smal huisje heb ik bijna nog nooit gezien.
1: Nee, precies.
0: Nou, in Dalfsen werd ik ook zo'n heel smal, maar dit is wel heel.
1: Is ook zo, ja. Verbaast me nu ook. Naast dat
0: huis. Vooral als je wat... Je hebt tijd niet geweest bent en je bent groter of zo, lijkt het nog kleiner.
1: Ja, precies. Ja,
0: dit is heel uniek. Zeg.
1: Ja, zeker. Het is een heel leuk huisje. Maar
0: de bovenste gedeelte?
1: Ja, dat was mijn werkkamertje daar zo.
0: Ja, dat is toch wel heel pittoresk, hè?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Nee, maar dat is toch prachtig, man.
1: Jawel.
0: Ik kan me voorstellen als je daar zit achter een tafeltje.
1: Ja, zeker. En dan had ik ook nog duiven. Ik had ook duiven rondvliegen. Dus
0: gewoon een mooi huisje, zeg.
1: En vlak onder de toren, zie je dat?
0: Ja.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Levi Weemoed, die was van Taj Mahal, Bright Lights, Big City. En dat komt van de cd Blues, Blues, Blues van de Jimmy Rogers All-Stars. No Cuttin' Loose van James Cotton. Een stuk van QB and the Blizzards, No Shoes, schreeuwde John Lee Hooker. En het titelstuk van The Holmes Brothers van de cd The Promised Land. Harry Musquet die giet ook weer op pad. Op pad in zijn eigen verleden. En dan komt hij terecht op een plek waar hij zijn hele tijd woont heeft.
1: We staan hier aan de Vondellaan. Dat was vroeger een buurt, een nieuwe buurt, zal ik maar zeggen, omstreeks 1955. Toen was het hier helemaal nieuw. En hier is dus uiteindelijk het idee van QB and the Blizzards ontstaan. We staan hier aan de Vondellaan en je kunt zien dat dit nu een redelijk verwaarloosde buurt is. Maar in zo'n kamer als daar, waar wij vroeger woonden, zo'n voorkamertje, het zijn nou kamers die ze helemaal doortrokken hebben, maar er was vroeger een glazen wand tussen. Daar werd geoefend met QB and the Blizzards. Dus daar kon je net een paar versterkers neerzetten of oude radio's, wat je maar wilt. En dan ging mijn vader altijd boodschap doen, zaterdagsmiddags in de stad, want die kon niet tegen dat lawaai. Terwijl mijn grootmoeder daarentegen zei van, jongen, laat die jongens toch, dan haal je ze ook van de straat af. Nou, wij staan hier aan die Vondellaan, het is nou helemaal eigenlijk verwaarloosd. En nu staan we bij het huis, een goede 20 meter af van het huis waar Ilko Gilling woonde. En dat is aan het eind van dat blok, linksboven. Die woonden daar toen nog met 5 man. Nou, dat was een grote slaapkamer en 2 kleintjes, dus daar stond een stapelbed in en die andere, daar kon nog net Luid in slaap, de oudere broer van Ilko. Dus hier zijn wij eigenlijk begonnen, aan deze straat. En eentje verderop, aan het eind van deze straat, kun je door het poppenlaantje en daarachter waren de flats. En daar in de garage, bij Wim Kins en Hans Kins, die toen ook nog in die band zaten, daar werden de spullen opgeslagen. Dus in deze buurt, zal ik maar zeggen, is QB and the Blizzards begonnen. Dus je kunt dan ook eigenlijk wel zeggen dat het een buurtbandje was. De mensen in de buurt hebben daar niet veel van gemerkt. Ik heb het idee dat het allemaal wat meer overkwam bij die flat van de Kins. Daar zaten ook de fans, daar zaten ook Henkie Lauwers, dat was de eerste voorzitter van de QB and the Blizzards fanclub. En Henkie die is er nog steeds. Je hebt een fantastische patattent in het Blauwe Dorp. En in deze buurt merkte men daar niet zoveel van. Men wist nauwelijks dat wij hier woonden. Want het spelen vond ook op een andere plaats. En het repeteren dat werd al snel verlegd naar het Brandpunt. En naar Boele Geerts. Het punt waar we nog wel even op terugkomen. Nou, ik heb hier gewoond tot mijn 21ste. En toen kreeg ik een aanvaring met mijn tweede moeder en ben spoorslags vertrokken naar de Kollaslaan op kamers.

Nou, hier staan wij op een parkeerplaats. Midden in Assen, eigenlijk in het nieuwe gedeelte. Achter het Koopmans, achter het Mercurius Centrum, Koopmansplein en zo. Eigenlijk vlak achter de firma Lampen. Die vroeger ook nog iets met de blizzards te maken had. Want die hadden vroeger een grammofoonplatenzaak waar Jan Venhuizen, onze toenmalige manager, werkte. En die ons voorzag van bluesmuziek. Maar waren we zo net op de plek waar het allemaal begonnen is. Nu staan we op de plek, op deze parkeerplaats eigenlijk, waar het brandpunt was. En het brandpunt, het was gevestigd in een oude school, waar een soort van, wat vroeger een lomschool was, zou ik maar zeggen. Een BLO. En ook een christelijke school was er in de buurt, waar jeugdwerk in gedaan werd. Nou mochten wij van die mensen die daar de scepters waaiden, mochten wij daar altijd repeteren. Maar als steekprestatie moesten wij dan spelen voor de kinderen die daar altijd kwamen. Dus daar hebben wij onze allereerste concerten hebben wij daar. En onze spulletjes waren toen eigenlijk een baskast, een paar versterkers en gitaar die op een oude bakfiets daar naartoe werden gezeuld en werden opgesteld. En dat was eigenlijk de plek waar de allereerste concerten zijn gegeven. En niet zoals veel denken, alleen maar bij Boele Geerts en Van Hemmen en hier in de Kolk of in Bellevue. Nee, de allereerste dingen die werden hier eigenlijk ten gehoor gebracht. We hadden toen een repertoire dat half en half een beetje. Ik was de man van de blues, maar hun waren daar nog niet helemaal. We hadden nog niet zoveel repertoire, dus we moesten de tijd wel volmaken. En dan speelden hun niet wat shadow-achtige muziek en wat Elvis en zo en dat soort dingen. Maar allengs werd dat meer blues. En hier is ook eigenlijk die fanclub ontstaan. Er oefenden ook nog meer bandjes in dat brandpunt. Je had Little Willie and the Strangers, The Sinister Silhouettes. En dat soort dingen allemaal. Die speelt daar ook. Dus wij waren niet de enige hier in Assen. Ja, als je zo rondkijkt, dan zie je dat het heel moeilijk is om de exacte plaats te duiden. Want het moet hier ongeveer geweest zijn. Maar of wij nou precies op die grond staan, dat kan ik zelfs niet beoordelen. Maar ver kan het er niet vanaf zijn.

0: Tequila!
1: Ja, de Torenlaan. De Torenlaan. Daar zijn we nu. En we zijn hier bij het pand. En als je goed kijkt, dan kun je het nog precies zien. Van de provinciale Drentse en Azur Courant. Nou, het pand is helemaal dichtspiekerd. Maar vroeger, daar zat hier, hierachter, daar zat de wasplaats van de mensen. Als ze van de drukkerij kwamen, dan konden ze zich daar schoonmaken. En daar had je dus de staalkasten kasten waar de overals in lagen. De lokkers, zou ik maar zeggen, dat was hier. En daarachter, daar had je de grote pers. En ja, wat doe je nou? Zal de Lustra zeggen. Nou ja, ik heb hier 2 jaar van mijn leven heb ik hier gewerkt als corrector. En Ilko Gilling die heb hier een tijdje gewerkt als leerling fotograaf. En dat niet alleen, ook André Java heb hier gewerkt. Ja, god, een hele bekende Azenaren allemaal. Het was een bedrijf waar toen nog, of toen ik er kwam, net overdaan was aan het Algemeen Dagblad. Ik meen dat het NDU was of zo, of in die tijd. Het was in ieder geval in handen komen van een grote kraan. En het was, daarvoor was het een privé gebeuren. Het was van de heer Kleewits. En die woonde een eindje verderop in de Kloosterstraat op de hoek. En het was dus een bedrijf wat helemaal van één man was. Nou, hier, heel toevallig heet het hier Galerie Musquet. Maar dit was vroeger de redactie. Dus in die tijd zaten daar mensen als Ton Hulst, André Java, Fouke Adema, legendarische sportverslaggever. Die ook nog ooit verkering had met een dochter van Kleewits en zich naar boven begaf via lakens en de brandtrap en zo. En Wout Jansen, die later industriepromoter werd in Emmeloord. De heer Drenten, die was hier hoofdredacteur. En Henk Marks deed landbouw. En de heer Otter, die hier, nog aan de die hier ook woonde, aan de Torenlaan. En ik denk dat de familie er nog woont. Die beheerde de fotografieafdeling. Nou, ik zat daar. Dat is niet meer zichtbaar, want inmiddels loopt dwars door dit gebouw loopt een straatje die dan weer naar een parkeergarage gaat, waar volgens mij bijna nog iets in staat. Maar goed, dit terzijde. Stukje oude assen weg. Je had hier ook nog daarachter het zaaltje, achter de redactie. Hier op de hoek was een deur. En in het zaaltje, dat was eigenlijk de recreatieruimte. Als er pauze was, zat iedereen daar koffie te drinken en zijn broodje te nuttigen. Want het was toen een andere tijd. Maar in dat zaaltje, daar had je dus ook altijd vaak exposities van kunstenaars uit Assen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Want we zien hier toevallig ook nog een paar broodstaf in de zang. Dus dit is niet zo gek veel veranderd.

De muziek die hij tussendoor hoorde in Volg het spoor terug, had hij misschien weer door waar hij woont heeft en wat hij daar beleefd heeft, die was van The Champs, Tequila. En dat was Harry's Blues voor vandaag. We maken door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Nog een hele plezierige avond.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Volendam is al jaren een broeinest van smakeloze muziek, maar er zijn gelukkig ook uitzonderingen. En daarom loopt Piet Veerman vandaag als een rode draad door het programma. Piet Veerman, Arms of Mary.

0: Piet Veerman, Arms of Mary. Christone Kingfish Ingram. Dat is een 22-jarige gitarist uit Mississippi. En hij nam al albums op met Eric Gales, Buddy Guy en Cap Mo. En hij is een neef van de zwarte countryzanger Charlie Pride. Hij werd groot in het clubcircuit van Clarksdale. En daar werd hij ontdekt door Tony Coleman. En dat was de drummer van B.B. King. Christone Kingfish Ingram. Your time is gonna come.
1: You gotta call!

Chris Stone, Kingfish, Ingram, Your Time Is Gonna Come. Na een succesvolle, maar turbulente periode met de Cats bood de platenmaatschappij Piet Veerman een contract als soloartiest aan. En even later verscheen zijn debuutalbum Rollin' on a River. Piet Veerman, Let Your Love Flow.

Piet Veerman, Let Your Love Flow. Los Lobos, dat is een rockband uit East Los Angeles. En in 1987 hadden ze een hele grote hit met La Bamba, een cover van de oude hit van Ritchie Valens. Maar het 18e album ligt intussen in de winkel. En daar staan nummers op van Jackson Browne, The Beach Boys, The Blasters. En dit is een eigen compositie van David Hidalgo en Louis Perez. Los Lobos, Native Son.

Los Lobos, Native Son. In 1980 hielden de Cats op te bestaan en Piet Veerman kon toen eindelijk al zijn energie in zijn solocarrière steken en het soloalbum Back to You verdiende evenals zijn debuutalbum goud. En de trouwe fans van de Cats sloten Piet Veerman opnieuw in hun armen. Piet Veerman, Before the Next Teardrop Falls.

Piet Veerman, Before the Next Teardrop Falls. Mina Creel, dat is een Oostenrijkse blueszangeres, en zij maakte al 5 albums met de band van gitarist Chris Fillmore. Dit is een eigen interpretatie van een oude hit van Etta James, en dat werd ook al gedaan door Rod Stewart, Chicken Check, Coco Taylor, Elkie Brooks, Little Milton, Beth Hart en Sean Webster. Mina, I'd Rather Go Blind.

Eigenlijk bestonden de Cats alleen uit Piet Veerman. Hij was de frontman, hij was de leadzanger en sessionmuzikanten zorgden altijd voor de begeleiding. Alleen mocht Kees Veerman de studio in om de tweede stem in te zingen. Piet Veerman, Together Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Waylon Sessions van Shannon McNally is het album van deze week. En Shannon McNally is een 48-jarige singer-songwriter uit New York. Na haar studie was ze enige tijd straatmuzikant in Parijs. Ze keerde terug naar Long Island en daar ging ze optreden in de studentenclubs. En ze maakte een album met nummers

Shannon McNally, You Ask Me Too. Piet Veerman was een waanzinnig populaire zanger. In 1968 had hij zijn eerste nummer 1 hit met de Cats met het nummer Lia. In 1969 had hij twee nummer 1 hits met de Cats, Why en Marianne. In 1970 ontvingen de Cats een Edison en werd Where Have I Been Wrong een nummer 1 hit in Nederland. In 1971 kregen de Cats een gouden hond nadat er in Duitsland 1 miljoen exemplaren van One Way Wind waren verkocht. En in 1973 ontvingen de Cats een gouden harp van de stichting Konamus. Piet Veerman, Midnight Cowboy.

Piet Veerman, Midnight Cowboy. Swamp Dog, dat is de artiestennaam van producer en songwriter Jerry Williams uit Virginia. Hij maakt al 34 soloalbums. Hij is intussen 79 jaar en nog steeds bijzonder creatief. Hij schrijft altijd wat excentrieke nummers met vaak activistische teksten. Hij zong al over seks, niggers, als zwarte artiest, rednecks, war, politics, daughters en revolution. En nu zingt Swamp Dog over Lonely.

Swamp Dog, Lonely. Het is een nummer van Roy Orbison. En Linda Ronstedt scoorde met haar cover een hele grote hit. Maar het Nederlandse publiek negeerde deze single die de hitparade niet eens haalde. Piet Veerman, Blue Bayou.

Piet Veerman, Blue Bayou. Quinn Sullivan, dat is een 22-jarige bluesgitarist uit Massachusetts. Als jochie van 6 stond hij al op het toneel met Buddy Guy en B.B. King. Hij was 12 jaar toen zijn debuutalbum verscheen en tegenwoordig toert hij regelmatig met Buddy Guy door Amerika. Dit komt van zijn 4e album Wide Awake. Quinn Sullivan, How Many Tears?

Gwynne Sullivan, How Many Tears. Sony Music had grote plannen met het boegbeeld van de Paling Sound. En Sailing Home werd een nummer 1 hit. Maar Piet Veerman bleek alle genres te kunnen zingen, waardoor hij een waanzinnig grote doelgroep bereikte. Piet Veerman, Devil Woman.

Piet Veerman, Devil Woman. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerden de playlist. De Bintangs, dat is een stokoude bluesband met muzikanten uit IJmuiden, Beverwijk en Haarlem. Zanger Guus Pleines en gitarist Artie Kraaienveld zijn intussen overleden, maar basgitarist en zanger Frank Kraaienveld weet van geen ophouden. Dit komt van het nieuwe album These Hands. De Bintangs, Roll On, Roll On.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bij de laatste aflevering van seizoen 29 van Harry's Blues. 29 jaar doen we dat al. Tot 2011 samen met Harry Musquet en door naar Emin Uppie. Deze aflevering van Harry's Blues is een beetje het best af van het afgelopen seizoen. Met muziek van 9 cd's van Annika Chambers, Tinsy Ellis, James Ivy, Daniel Lewis, Julian Taylor, Zach Aaron en Kristen Shawanda. En van Peter Frampton, The Thrill Is Gone.

Het nummer van B.B. King, The Thrill Is Gone, in de uitvoering van Peter Frampton. Samen met Sonny Landreth op gitaar, van de cd All Blues vorig jaar uitgekomen. Een van de mooiere cd's van het afgelopen seizoen, zeg maar. En ontzettend jammer dat het festival in Grollo niet doorgegaan is, want daar zult Peter Frampton ook komen te zien. Band en misschien ook wel met gasten erbij. En het is maar de vraag natuurlijk of dat volgend jaar nog lukt, want Peter Frampton is niet zo heel erg gezond meer. Een andere cd die mij het afgelopen jaar heeft verrast, of eigenlijk dit jaar moet ik zeggen, is die van Annika Chambers, de cd Kiss My Sass. Hele pittige dame met uitstekende muziek. Let the Sass Out.

Annika Chambers, een geweldige blues soulzanger is uit Texas van de cd Kiss My Sass. Ook een 9 cd afgelopen seizoen van Tinsley Ellis. Een man die al heel wat jaren actief is. Geboren in 1957 in het zuiden van Amerika in Atlanta, Georgia. 9 cd van de muziek Ice Cream in Hell en daarvan Last

De nee cd van Tinsley Ellis en daarvan Last One to Know. En de cd die heet Ice Cream in Hell. Prima cd. Verrassende cd was die van Jeremy Ivey. De cd The Dream and the Dreamer. Vorig jaar uitkom. En Jeremy Ivey, dat is de echtgenoot en de man in de band van Margot Price. En dat is weer een uitstekende singer-songwriter uit Amerika. Van die cd, The Dream and the Dreamer, het nummer Diamonds Back to Coal.

Nummer van de CD The Dream and the Dreamer uit 2019 van Jeremy Ivey. En hij trad in 2017 en was hij in, op Take Root Festival in de begeleidingsband van zijn vrouw, de zangeres Margot Price. En op datzelfde festival was ook Jason Isbell. En ik heb de indruk dat die muziek elkaar over en weer wel wat beïnvloed heeft. Maar het is uitstekende muziek, Jeremy Ivey. Na afgelopen seizoen kwam er ook een nieuwe CD uit van Daniel Lohuis. En daarop ook twee echte bluesnummers. Heel tijd lang heb je heel weinig met blues gedaan. Maar nu was het er blijkbaar in bij de tijdvuur van de CD Sowieso. Door Van Hart aan Flarden.

Aflan van Daniel Logus van zijn CD is sowieso. Het is sowieso een beetje stil rondom Daniel Logus. Die tour die ging toen niet door. Er kwam de corona achteraan. En ja, je hoort en je ziet in die markt weinig van hem. Hij schrijft zijn stukjes in Dagblad van het Noorden elke zaterdag. Maar door blijft het dan ook wel bij. Hopelijk binnenkort eens een keer wat nader bericht van Daniel Logus. Het is Blues, de Lustrinoor, de laatste uitzending van dit seizoen. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van een nummer van Robert Johnson. En dan ben je bij de aartsvader van de blues. De man die maar een heel beperkt oeuvre nalaten heeft, maar wel een geweldige goede oeuvre wat heel veel naspeeld is ook. Dit is het nummer Steady Rolling Man, opgenomen op 19 juni 1937. En de eerste uitvoering die is van Hans van Lier, de gitarist uit Grunningen, of eigenlijk uit Schildwolde moet ik daar zeggen, want daar is hij geboren. Ik maak in 2004 al eens een keer een cd met allemaal nummers van Robert Johnson, maar nu heb je een nieuwe cd gemaakt, Two Lonely People, en daarop ook een nummer van Robert Johnson, The Steady Rolling Man.

Hans van Lier met The Steady Rolling Man van zijn nieuwe cd Two Lonely People. Net goed er wel uur te komen. Daarop ook nummers als Shake Your Money Maker, Sweet Home Chicago en Johnny B. Goode. Uitstekende gitarist Hans van Lier. Altijd goed. Het origineel van Robert Johnson uit 1937.

Het nummer van de meester himself, Robert Johnson, op gitaar en zang. Uit 1937, The Steady Rollin' Man. Nou, dan nog een derde uitvoering natuurlijk. En met de keuze uit heel veel mensen. Eric Clapton heeft het onder andere op nummer, maar nog veel meer andere mensen. Maar ik heb keuze voor een wat bijzondere uitvoering van Arnaud Fradin. Fradin, het is een Fransman. Hij komt uit Nantes, uit Frankrijk. Een gitarist die ook dobro speelt en die met zijn band het Roots Combo een mooie cd maakt van wat dit nummer ook opstiet. Een hele bijzondere uitvoering, een andere uitvoering als Aas. Uit 2017, The Steady Rolling Man van Arnaud Fradin.

Dat was de leste versie van de Steady Rollin' Man van Robert Johnson in de uitvoering van Arno Fradin. Ik denk dat ik het zo uit moet spreken. Arno Fradin en his Roots Combo. Blues uit Frankrijk, akoestische blues uit Frankrijk. De eerste was de elektrische versie van Hans van Lier van zijn nieuwe cd Two Lonely People. En de tweede uiteraard het origineel van Robert Johnson zelf. Een nieuwe cd in 2020 van gitarist Albert Cummings, de cd Believe, en daarvan Queen of Mean.

Albert Cummings van de 9 CD Believe, The Queen of Mean. Julian Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Een Afro-American uit Canada, zou je kunnen zeggen, die al een stuk of 8-9 CD's gemaakt heeft. En die heeft een 9 CD gemaakt, The Rich. Die is net goed en wel uit, en toch noem ik hem alvast in. Maar het is een CD die, waarvan hij zelf zegt, die vreugde moet brengen in donkere tijden. En dat is toch wel een beetje de sfeer waar we op dit moment in verkeerd, gezien alle coronaperikelen. Julian Taylor van de CD The Rich, het titelstuk ervan.

Zeer de muiten weer. Deze nieuwe cd van Julian Taylor, de cd The Ritz. En je hoort het titelstuk daarvan. Nog zo'n cd die zeer de muiten weer is. Ik heb er al vaker wat van gedraaid, maar in een overzicht van het meest opmerkelijke, het beste van het afgelopen seizoen, mag hij zeker niet ontbreken. De cd van Zac Aaron, Phil Dirt Wanted, dit jaar uitgekomen. En daarvan Shelter of the Storm.

Americana van het zuiverste water, zoals ik dit bijna wil noemen. De man uit Oklahoma in de voetsporen van Woody Guthrie. Zac Aaron van de CD Phil Dirt Wanted. Muziek uit Canada, we draaien vaak muziek uit Canada. Goede muziek door zo. Crystal Shawanda, die komt uit Canada, is een Native American. Stamt af van de Indiaan door zo. En dit is van de CD The Church House Blues. Ik draai het titelstuk ervan en er zit duidelijke invloeden in van Robert Johnson. The Church House Blues.

Titelstuk van de nieuwe CD van Crystal Shawanda, The Church House Blues. Harry's Blues zit erop voor dit seizoen, voor het 29e seizoen. Samenstelling en presentatie Albert Haar, techniek in de handen van Laurens Braams. Maar we zijn er gewoon weer begin september. Een goede zomer allemaal toegewenst. En we besluiten met Marcus King. Hij was op het festival in Grollo een jaar geleden. Geweldige man. Eldorado is zijn nieuwe CD en dit is The Well.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Als vrij onbekende zangeres staat Danielle Nicole in juni op het Bluesfestival in Gollo tussen Johnny Lang, ZZ Top en Lynyrd Skynyrd. En ze wordt intussen in Amerika gezien als de nieuwe Etta James. En vandaag loopt ze als een rode draad door het programma. Danielle Nicole, Get It Straight.

Daniel Nicol, Get It Straight. Charles Bradley was zijn hele leven James Brown-imitator in het snabbelcircuit en toen hij eindelijk succes had als soloartiest, overleed hij op 23 september 2017. Dit komt van zijn album Black Velvet, dat onlangs postuum werd uitgebracht met 10 schitterende nummers die nog op de plank lagen. Charles Bradley, I Feel a Change.

Charles Bradley, I Feel a Change. Danielle Nicole komt uit Kansas City en haar vader Bill, die intussen overleden is, was bluesgitarist bij de band Little Eva. Haar moeder werkte in de studio's rond Kansas City als achtergrondzangeres. En de drie kinderen werden alle drie bluesartiest. Broer Chris bij de band Buddha Head, broer Nick bij de band Killen Floor en Danielle Nicole zangeres bij Fresh Blue en later bij Norton. En in het lokale bluescircuit kwamen ze regelmatig tezamen om jam sessions te doen. Danielle Nicole, goodbye.

Danielle Nicole, Goodbye. Mighty Sam McLean was 60 jaar actief als blues, soul en gospelzanger en nooit met veel succes, terwijl hij wel sterke albums afleverde. In 2015 is hij overleden en nu is er een fonkelnieuw album met gestripte nummers op de markt gekomen. Er bleef alleen een akoestische gitaar over. Het album heet A Diamond in the Rough en nu vindt iedereen hem plotseling geweldig. Mighty Sam McLean, When the Hurt is Over.

Mighty Sam McLean, When the Hurt is Over. Danielle Nicole is intussen een ervaren bluesmuzikant. Ze nam albums op met Fresh Brew, The Nortons, Rick Patterson, Sean Carney, Tommy Castro, Norwegian Women en 6 albums met Trampled Underfoot. Danielle Nicole, Heart on the Line.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Shape I'm In van Douwe Bob is het album van deze week. En Douwe Bob, dan hebben we het over Douwe Bob Postuma uit Amsterdam. In 2012 won hij het tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. En als winnaar kwam er ook meteen een dubbel album van hen op de markt. Born in a Storm. En sindsdien is hij niet meer weg te denken uit het vaderlandse poplandschap. Douwe Bob, I Do.

Douwe Bob, I Do. Danielle Nicole heet eigenlijk Danielle Nicole Schnibelen. En zij en haar broers Chris en Nick speelden in verschillende bands in Kansas City. En in 2000 besloten ze om samen een familieband te vormen. Met Chris op drums, Nick op gitaar en Danielle als zangeres en basgitaar. En ze noemden de band Trampled Underfoot naar een nummer van Led Zeppelin. Danielle Nicole, It Would Be Nice.

Danielle Nicole en It Would Be Nice. Big Mike Acquire is een bluesgitarist uit St. Louis. Hij toerde 4 jaar geleden al eens door Nederland, maar buiten St. Louis geniet hij nauwelijks bekendheid. Maar de goede man loopt over van ambitie om met zijn band de Blues City All-Stars Europa te veroveren. Big Mike Acquire, It Won't Be Long.

Big Mike Acquire. It won't be long. De familieband van Daniel Nicole Sneebelen begon als een gelegenheidsband naast de verplichtingen die zij en haar broers hadden bij andere bands. Maar ook toen de band echt een serieuze band werd, hebben ze de familienaam Sneebelen nooit gebruikt, zoals de Allman Brothers, de Every Brothers of de Staples. Daniel Nicole, may I be excused? Well, I-

Daniel Nicole, may I be excused. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Jan Dammer coördineerde de playlist. Ripov Raskolnikov, dat is een bluesgitarist uit Oostenrijk. Hij begon als straatmuzikant en intussen ligt zijn 10e album Small World in de winkel. En hij is een echte purist, want hij werd vooral geïnspireerd door Blind Willie McTell, Skip James, Robert Johnson en John Lee Hooker. De Ripov Raskolnikov Band, Sharks.

0: Down in the Delta. De Delta Triangle van John Mohead. Komt van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters. Meerdere generaties, maar ze bent er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was... dat is hij... Politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat het nou populair wordt, blues, en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van, hier valt wat te halen, yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eindelijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix, ja, ik bedoel...
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat...
0: Yeah?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quote. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen manuel van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Yeah.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk... they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Yeah.
1: Ik ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, yeah, en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Mm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was ja, een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Yeah? Ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shoppingmalls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: is niet meer een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats. Tenminste, een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetwalen bijvoorbeeld, vorige uitzending.
0: Ja, of in Marks, neem maar op, Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead die is geboren in West Memphis. Hij heeft later woont in Lula, of daar woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo, heeft een mooi liedje over gemaakt ooit.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied gebleven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, you know, get in Nashville. And it's really it's just an industry. It's just, you know, churning out, making music for money, and it's okay, but it's just for some people with. You know,
0: not for you.
2: Well, it's they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, you know, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts just lose your soul, you know, lose. And I think that's all, it's kind of my analogy with Robert Johnson and, you know, making his deal with the devil. Not that I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, you know, and you compromise yourself and compromise your, you know, maybe artistic beliefs in order to make, you know, get a better record deal or whatever, you know.
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
3: Is that actually a phrase over there?
4: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, like the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
4: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's, and you know, this one is not really a working plantation. It's the remnants of it, but I mean, this is a... This commissary is a private club.
4: Uh-huh.
2: That compressor is going to give you.
0: Yeah. A lot of noise. Oh, this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was, you know, the cotton gin was right there. These houses over here, I mean, that's what people lived in. Actually, here's one of my songwriting partners here.
4: We walk
2: over to his shack.
4: Yeah. His property.
2: Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
4: He's just living over there.
5: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi, originally.
4: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk.
5: What is going on here?
4: Yeah.
5: Has VH1 arrived?
4: Yeah.
2: Dutch TV.
4: And radio.
5: Dutch TV.
4: Dutch TV. And radio. And radio, yes.
2: This is Elbert. This is Tommy Polk.
5: Tommy Polk.
6: Hello, I'm Elbert.
5: Hi. Elbert.
2: How Harry.
5: Harry.
6: Harry.
5: Good to meet
2: and
5: you.
2: Willem.
5: Willem?
2: Hello. Yeah, I was just...
6: Well, this is a...
2: I was just telling him about the how we sometimes lose our soul in Nashville, and how I left, and your way of you know, keeping your soul is this shack, you know, coming down. And
5: this is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
5: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No. Huh?
5: Well, let me get a key.
2: Well, let's see,
5: you care to come inside?
2: First, yeah.
5: Okay.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uitgekomen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Utenwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Utenwaarden. En daar giet het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was. En die was uit 1920.
0: Ja.
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier, wat zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de mosquieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, yeah, yeah, een Murphy bed.
1: Ja, ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending. Was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgelicht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die zag het niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en een roesterlabel metnomen. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse, ja.
1: Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar is Muddy Waters in gegeven was. Want die hadden ze ook met hem. Die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè? Zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, ja. En deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mens er naar kijken.
0: Nee, en nou is het een bezienswaardig.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovel Plantation. Nou, ik neem ze straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, hebt die door, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja, ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah. Mm.
2: So he's more the old Delta blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of but like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: No.
2: I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, my opinion is like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, Yeah, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy Waters song, I don't know, there's something not right. Synthesizers and, playing a Muddy Waters song, I don't know, there's something

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, steek je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze.
1: Ja.
0: Net als bij de Blanc, dat hij niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja,
1: dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij, de hoe zeg je nou?
1: De commissaire was het.
0: Ja, de commissaire.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons, want we liepen van die van dat huzie van Tommy Pook naar dat hoofdgebouw toe en ze deden deurlas en dan stonden we in een prachtige mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook, je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van, een soort van club van mensen die daar dan aan
0: besloten. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat ook in stand bleef en zo. Maar het was een fantastisch mooie. We hebben zien luisteraars, als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laat hem maar eens even gaan kijken.
2: We just went out in the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck, and he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it little
3: things
2: we thought it was
3: about. Weevil, but yeah. Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
3: oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
3: Yeah. Yeah, dit denk ik huren voor vakantie.
5: Yeah?
3: Yeah. Yeah.
4: This is for rent. Y'all are staying here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
5: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is all apart, yeah.
5: Yeah, this is a
6: little
5: piano.
3: Yeah?
6: Looks like a
5: neon.
3: But is this whole thing, is this kind of a hobby or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
7: You can stand always. This is the way it always is in the summer.
8: Well, it's a little hotter in the summer right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid. And the air is so thick, I mean, you can just feel it. And you can imagine, there again, you know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields, you know, in this heat,
6: you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sundown. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
9: This is Bill Talpin. He lives here.
10: Harry, nice to meet you.
11: We're going to hear Bonnie Raitt tonight.
12: Yeah? He did the, she's here. It's a little bit way up.
3: In the casino.
12: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
12: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah.
12: She's been in Holland a couple of times. So we one day with Clapton.
6: She's a big supporter of the Blues Museum here.
12: Yeah.
3: Hmm.
6: And donates a lot of money.
12: Well, it's ZZ Top.
6: Yeah, no, they raised a lot of money.
12: I read they also got in in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
12: Oh, this is nice. Nou, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met erkende vlaggen en een prachtig podiumje met het slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt, dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg hij.
3: Dat midden op het platteland hier,
12: ja,
3: net buiten Klaaksdeel.
12: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
12: Ja. Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan op zien Amerikaan zijn wat groter.
12: Ja, ja, dat is echt prachtig. Ja. Het is echt mooi.
3: En die kunt hier, waar ze bij net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
12: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Ja, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dat huisje, dat stond hier niet. Dat heeft hij verhuisd, als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En nou, dat ziet er van buiten niet uit. Maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud. Waar hij zo uit het niets trekt, als het ware.
3: Ja.
12: Maar het is echt, zoals die jongens dat hier... is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
12: Even wat vragen dan. How many evenings is this open? The whole week or
13: it's open
12: only the weekends?
13: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
12: Yeah.
13: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
12: Yeah. But this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons daar rondleidde samen met John Mohert op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Ik bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht en er is een veurort opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club daar nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo de bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden heeft en zo.
0: Ja.
1: Dat werd met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohert die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat het zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. Hij zei, en dan nog vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohert. Maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork. En dat is wat stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al... naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent. Ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze. Ze waren natuurlijk slaven eigenlijk. Ja, nou, niet meer in de zin van
0: meer,
1: woord, niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zullen ze dan overkocht wezen of gingen ze daarheen omdat er familie was of dat ze goede.
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar
1: ja,
0: was.
1: Ja.
0: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels. Howard Stovel, dat had...
1: Liberale, voor zover plantagebezitters dat konden wezen, dat die dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakte, heeft, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of wat.
0: Ja, nou, daar komt Disney ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, clover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Want klaver maakt stikstof. En als je die weer onderploegt, dan komt dat de land weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even op de vuur.
0: Verlogen zich niet, hè?
1: Nee.

Baby, way up in Dundee. Yes, I told a man. Baby, way up in Dundee.

0: Ja, dat is een heel olde, uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel met gewerkt. En een andere figuur waar je ook met speelde hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die heb gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je
0: ja.
1: hebt ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch een andere kant op. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kend. Die hebben zelfs nog in dezelfde package zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere ja. plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, die wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnenkamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage is er bijna, zeg je. Muddy Waters is erop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als het morgens lochtig weer, dat zou om donker weer, hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was je op weg naar school. En dan kwam er een van de plantages, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: on all.
1: Nicky 167, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leven op de plantage en zoals hierop in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city. The years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat yeah. trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat Ray naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet werd in de jaren 70 beïnvloed door de band Rare Earth uit Detroit met zanger en drummer Peter Horlbeck, die zich later Pete Rivera noemde. En in die periode schreef Harry Musquet dit nummer in Rare Earth-style. QB and the Blizzards, Maybe We Need.

QB and the Blizzards, Maybe We Need. Robert Ely uit Fort Worth, Texas, was een blueszanger die graag over verloren liefde zong. Hij zat helemaal boordevol pain and trouble. De gitarist die u hoort is Mike Morgan uit Dallas. Robert Ely, I Had a Dream.

Robert E. Lee, I Had a Dream. Miley Sam McLean, dat is een blueszanger uit New Hampshire, en hij nam dit nummer op voor het album Hubert Sumlin's Blues Party van Howlin' Wolf-gitarist Hubert Sumlin. Roomful of Blues met gitarist Ronnie Earl is de studioband. Miley Sam McLean, A Soul That's Been Abused.

Mighty Sam McLean, a soul that's been abused. The Holmes Brothers uit Virginia, dat is een gospelband met Sherman en Wendell Holmes. En de broers begonnen in de loop van hun carrière steeds meer blues te spelen. En dit is een klassieker van Jimmy Reed. The Holmes Brothers, Baby, What You Want Me To Do.

The Holmes Brothers, Baby What You Want Me To Do. Joe Guitar Hughes uit Texas werd als jongen van 16 jaar al beroepsmuzikant en op zijn 59-jarige leeftijd maakte hij pas zijn beste album, Texas Guitar Slinger. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. W.C. Clark, dat is de godfather of Austin Blues. Hij was de mentor van twee jonge talentvolle gitaristen, Stevie Ray en Jimmy Vaughan. En twee zangeressen, Angela Straley en Luann Barton. Dit komt van zijn album Texas Soul. W.C. Clark, I Want to Keep You.

W.C. Clark, I Want to Keep You. Anson Funderburk, dat is een bluesgitarist uit Texas en hij werkte altijd met zanger Sam Myers. Ze componeerden samen de nummers en dit komt van het album Tell Me What I Want to Hear. Anson Funderburk en Sam Myers. Missing Person.

Anson Thunderberg en Sam Myers, Missing Person. De legendary bluesband uit Chicago bestond uit voormalige begeleiders van Muddy Waters onder leiding van pianist Pinetop Perkins en mondharmonica-speler Jerry Portnoy. Het komt van het album Red Hot and Blue en de gitarist die u hoort is Duke Robillard en die kennen we nog van de Fabulous Thunderbirds. De legendary bluesband, How Long?

The Legendary Blues Band, How Long? Eddie Clearwater, dat was de artiestennaam van Eddie Harrington, die een eigen bluesclub had in Chicago. Hij had de bijnaam The Chief, omdat hij regelmatig verkleed als Indiaan optrad. De gitarist die u hoort is Lurie Bell, Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Preston Shannon uit Memphis toerde jaren als gitarist van zangeres Shirley Brown door Amerika en hij werkte als soloartiest zijn hele carrière in het clubcircuit van Memphis in Beale Street. Dit komt van het album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bluesgitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas werkte altijd met zijn trouwe zanger Benoist King. En Smoking Joe Kubek kreeg de bijnaam Smoking Joe omdat hij tijdens optredens altijd met een sigaret in de mond stond te spelen. Dit kwam van het album Got My Mind Back, de Smoking Joe Kubek Band. Can't See for Looking.

0: Zee Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Hardy's Blues. Werewolves of London, die titel, wat dat doet die aan ding? Misschien aan een film, of aan een boek, of aan een muzieknummer. Nou, Warren Zevon, dat is de man die het nummer ooit schreef. Eigenlijk een beetje op instigatie van een van de Everly Brothers, van Phil Everly volgens mij. Verhaal dat hoor je straks in drie keer scheepsgericht. Maar we begonnen met Depp Ryder, uit Amerika, geweldige gitarist. Blues is all I got.

B-L-U-E-S. Blues is All I Got van Deb Ryder van haar cd Memphis Moonlight. Eerste nummer in deze aflevering van Het is Blues. Straks nog muziek van John Mayer van de Flatlanders, Dave House, Luther Guitar Johnson, maar ook van Warren Chiffon. En muziek van de Reverend Sean Amos op de mondharmonica. Hij speelde een nummer van een hele bijzondere cd met allemaal instrumentale stukken erop. De Funk Rants Blues en door van Slowpoke. We'll be right back.

De Funk Rants Blues was dat. En met de Reverend Sean Amos op de mondharmonica in het nummer Slow Poke. Sophie and the Broken Things. Ja, wat mij door bij ding. Wat is dat voor een beetje? Nou, ze komt in elk geval uit Amerika. Het zit een beetje in de sfeer van ja, de country muziek, zou je kunnen zeggen. Het album Delusions of Grandeur is gemixt door Ray Kennedy, de maker van werk van onder andere van Steve Earle. Dus ja, het is een beetje de moderne country, zou je kunnen zeggen. Sophie and the Broken Things met Trouble.

You and Me and Trouble. Net alsof dat bij elkaar hoort. Nou, in dit liedje in ieder geval wel. Sophie and the Broken Things. En de tweede stem die jij erbij hoort, die was van Logan Letcher van de CD Delusions of Grandeur. Elvis Shane, dat is een man uit Kentucky. En ja, die zingt eigenlijk ook een beetje over You and Me and Trouble. Maar wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. De aanleiding is dat op een gegeven moment zag hij een keer op Facebook of zo, weet ik veel wat, zag hij een tekst staan. I don't have a stepson. I have a son that was born before I met him. Vond ik wel mooi aangegeven voor een stiefzoon. Elvis Shane met My Boy.

My Boy. Ja, mooi, mooi nummer. Heel mooi nummer van Elvie Shane van de cd Backslider. Blijft een beetje in de sfeer van de Americana. Naar Sophie and the Broken Things en Elvie Shane. Naar Caleb Lee Hutchinson. En ja, die mag wel een bezig van de cd die hij uitgebracht heeft. Is samen met Brent Cobb. En dat is wel een bekende naam in de wereld van de Americana. Het is een EP trouwens, niet een cd. Ja, wel op cd, maar niet, niet met 10 nummers of zo, 12 nummers, maar met 4 nummers. Slot Machine Syndrome heet die EP. En door van het nummer Who Am I?

Caleb Lee Hutchinson met Who I Am van de CD, nee, van de EP Slot Machine Syndrome. Het is blues, daar is dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Werewolves of London, dat was een film uit 1934, denk ik ongeveer, dat het toen speelde. En die film, daar keek op een gegeven moment Phil Everly, die keek door naar van de Everly Brothers. En die sprak later Warren Zevon, een zanger uit Texas. Nee, uit Californië. En die zei, jongen, daar moet je eigenlijk een keer een liedje van maken. Met dat als titel. Nou, dat heb je gedaan. En dat draai ik straks. Maar de aanleiding dat ik het draai is een nieuwe cd van Joe Louis Walker. Man die al heel veel cd's maakt. Een kleine 30 cd's. Uitstekende bluesman die ook met Jan en Alleman samenspeelde. Met de Olderman, de John Lee Hooker, Muddy Waters, Otis Rust, Charlie Musselwhite, noem ze allemaal maar op. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Electric. En door van zijn versie dus, de versie van Joe Louis Walker van Werewolves of London.

hedendaagse versie van Werewolves of London in de uitvoering van Joe Louis Walker van de CD Electric. En op gitaar uiteraard Joe Louis Walker, maar op gitaar ook Waddy Wachtel, een van de componisten van het nummer Werewolves of London. Wat in 1978 trouwens voor de eerste keer uitgebracht werd op een CD van Warren Zevon. Hij schreef het dus samen met Waddy Wachtel. En het was op de LP Excitable Boy. Warren Zevon was een hele bijzondere man eigenlijk. Een singer-songwriter uit Californië die in 2003 overleden is. Maar die in die muziekscene in Californië heel veel dingen gedaan heeft. Mooie nummers gemaakt heeft, onder andere Carmelita. Bekend in verschillende uitvoeringen, maar originele compositie van Warren Zevon. De uitvoering van Werewolves of London uit 1978 van de LP Excitable Boy, die kwam op een bijzondere manier tot stand, want er werd toen blijkbaar heel veel eisen aan gesteld. Ze moesten allerlei muzici erbij betrekken. En op dit nummer speelden twee mensen met van Fleetwood Mac. Zowel volgens mij Mick Fleetwood speelde erop met als John McPhee. En uiteraard Waddy Wachtel op gitaar. Warren Zevon met The Werewolves of London uit 1978.

Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 62 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003. Geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met Ry Cooder, David Lindley, de Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal een nummers op een nummer hebt op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En ene die daar ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

Drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Chiffon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Chiffon, over Warren Chiffon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

We bleven nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige weken draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

Ja, het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of u dat nee licht gezien heeft, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Diné's cd Treasure of Love. Daar staat nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt ook wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Townes Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Stezing, ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

Flatlanders met een compositie van Towns van Zandt, Snowing on the Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Eli. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones, en daarvoor weer nog bij Stepahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar heeft vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lustenino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En door van het nummer Flippin' and Floppin'.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: J.B. Beverly profileerde zich voor het eerst met zijn band The Bad Habits. In 1998 werd hij zanger van The Murder Junkies en tegenwoordig werkt hij met de honky-tonk band The Wayward Drifters. J.B. Beverly, Train Song.

0: for the drink. Here's to your health.
1: J.B. Beverly, Train Song. Boris McCutcheon. Hij komt uit Massachusetts en hij deed van alles voor de kost. Hij was biologische boer, veedrijver, schoorsteenveger, timmerman, metselaar. Vervolgens trok hij zich terug in de bergen van New Mexico en daar werd hij singer-songwriter. Dit komt van zijn album Wheel of Life, Boris McCutcheon, Mullen People.

Boris McCutcheon, Mullin, People. American Aquarium, dat is een band uit North Carolina onder leiding van zanger-gitarist B.G. Barham. Maar in 2017 had deze B.G. Barham het allemaal wel gehad. Hij had 3000 keer opgetreden met de band in 13 landen en in 46 staten van Amerika. En in die periode versleet hij 26 bandleden. Hij stopte ermee. American Aquarium, Hurricane.

American Aquarium, Hurricane. Jimmy LaFave trok vanuit Stillwater, Oklahoma, naar Austin, Texas. Daar werd hij razend populair. En ook in Nederland had hij een hele trouwe aanhang. Maar er werd kanker bij hem geconstateerd. En een half jaar later overleed hij. Jimmy LaFave, Burden to Bear.

Jimmy LaFave, Burden to Bear. Frazee Ford uit Vancouver, Canada, was heel erg succesvol met de Be Good Tanya's, maar desondanks willen ze dolgraag een soloalbum maken. Frazee Ford, Firecracker.

Crazy Ford, Firecracker. Justin Rutledge komt uit Toronto in Canada. En hij toerde ook al door Amerika en door Europa. In Amerika zat hij zelfs al als gast in de show van Dolly Parton. Dit komt van zijn album The Early Windows. Justin Rutledge, Heart of a River.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Crystone Kingfish Ingram van Kingfish is het album van deze week. En Kingfish komt uit Clarksdale en dat is de bron van de blues. En daar is Kingfish geboren en getogen. Maar hij bleef niet in de lokale blues scene hangen. Hij ontmoette Buddy Guy en vervolgens ging er een wereld voor hem open. Kingfish, believe these blues.

Kingfish, Believe These Blues. Ian Adventure, dat is een duo. Dat is Ian Matthews, een Engelse singer-songwriter die ruim 25 jaar in Amerika woonde, maar sinds een paar jaar in Limburg verblijft bij een vriendin. En de andere helft, dat is de Nederlandse singer-songwriter Ad van der Veen, een man met een indrukwekkend oeuvre. Samen zijn ze Ian Adventure. Action.

Ian, adventure, action. Jesse Winchester overleed in 2014. Hij werd 69 jaar en hij overleed in Charlottesville in Virginia. En dat is wel opzienbarend, want in 1967 vluchtte hij naar Canada omdat hij weigerde als soldaat naar Vietnam te gaan. En vanuit Canada schreef hij prachtige nummers voor Elvis Costello, The Everly Brothers en Emmylou Harris. En in 1976 bepaalde president Jimmy Carter dat hij weer welkom was in Amerika. Jesse Winchester. It's a shame about him.

0: Bless his heart.
1: Jesse Winchester. It's a shame about him. Jeannie Halstead komt uit Spokane aan de westkust van Amerika, maar ze ging naar Boston om te studeren aan het Berklee College of Music. En in haar vrije tijd trad ze op in de studentenclubs en kroegen in Cambridge. En daar werd ze ontdekt door Patty Griffin. En dit komt van haar debuutalbum, The River Grace, Jeannie Halstead, Damascus.

Jeannie Halstead, Damascus. Matt Seaver, dat is een folkzanger van de Westkust in Amerika, maar die wilde carrière maken en die ging in de jaren 90 naar Austin. Maar daar zat niemand op een folkzanger te wachten, dus hij moest werken en hij werd elektricien. En dan, s'avonds na zijn werk, probeerde hij wat werk te krijgen als singer-songwriter, maar door de drukte moest hij dan rechtstreeks van zijn werk naar zo'n club, en dat deed hij dan in werkkleding. En dan excuseerde hij zich, dan zei hij, ja, ik ben elektricien. En dat werd zijn imago. En dat werd ook zijn artiestennaam, want hij is nu heel succesvol in Austin en als fulltime singer-songwriter als Matt the Electrician. Osaka in the Rain.

Met The Electrician, Osaka in the Rain. Charlie Parr, dat is een singer-songwriter uit Minnesota, maar deze jongen is heel erg groot in Australië en Nieuw-Zeeland. En dat komt omdat het volgende nummer werd gebruikt in een tv-commercial voor Vodafone in die landen. En groeide toen plotseling uit tot een hit. Ja, je kunt af en toe ook geluk hebben in het leven. Charlie Parr, 1922 Blues.

Charlie Parr, 1922 Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. We sluiten af met Israel Nash Gripka. Hij komt uit Dripping Springs in Texas, maar in 2006 ging hij naar de grote stad, naar New York. En daar ging hij optreden in het clubcircuit van de Lower East Side. In 2009 kwam zijn debuutalbum uit, New York Town. Maar in 2011 keerde hij terug naar Texas, naar zijn geboortegrond in Dripping Springs. Intussen heeft hij 8 albums gemaakt en dit komt van zijn album Barn Doors and Concrete Floors. Israel Nash Gripka. Fool's Gold.

0: Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog en chagrijnig ervan geworden.
1: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur giet het deze keer naar de culturele hoofdstad van Europa. De grootste haven van deze wereld. En daar woont een die als geen blad voor de mond neemt.
2: Achtergrondgeluiden zijn altijd welkom.
0: Okay.
2: En wij zijn natuurlijk ook welkom bij Carrie hier in Rotterdam aan de... Het lijkt koffietijd wel, jongens. Ben je bekooi of zoiets?
0: Ja, ik denk
3: hoor.
0: Wat is dat?
2: Waar zitten we hier?
0: We zitten op de Binnenweg. Nieuwe Binnenweg. Dat is het oudste gedeelte van Rotterdam. Maar wel midden in het centrum.
2: En zaten we even off de mic te praten. Dit is wel een prachtig pand natuurlijk.
0: Ja, ik heb er heel erg veel geluk mee gehad. Want het was heel erg duur om te kopen. Ik had de winkel beneden had ik al ooit gekocht. En ik moest mijn huis uit. Want ik woonde hier om de hoek gewoon lekker midden in het wijkje. Maar dat werd gesloopt. En ze gingen mij niet herhuisvesten. Omdat het sociale huisvesting is, dan verdien je te veel. Dus toen hebben ze gezegd van nou, zoek zelf maar wat. En toen kwam dit pand kwam leeg, maar daar vroegen ze veel te veel geld voor. En toen zat ik op een zondagavond een beetje dronken op het terras. En toen kwam de eigenaar kwam langs en zei, Kar, ik heb het nog eens uitgerekend. Geef eens een bierveeltje. En toen ging die uitrekenen, zoveel huur krijgen we ervoor, want het was kamervuur. Zoveel huur krijgen we ervoor, maal 12, maal 10, dat is de koopprijs. En toen stond het op het bierveeltje 384.000 gulden. Maar ik kan heel snel rekenen. Dus ik zag dat hij een rekenfout had gemaakt. En hij had eigenlijk 484 moeten vragen. Dus ik heb eigenlijk gewoon een pand voor een ton te weinig gehad.
2: En hij ging daarmee akkoord?
0: Ja, hij had helemaal niet door dat hij zich verrekend had. Ik weet ook niet of hij er ooit is achtergekomen. Ik mocht hem niet zo, dus ik heb later nog wel eens de neiging gehad om hem te bellen. Lul!
2: Ja, maar dat was toch wel aardig.
0: Ja, voor mij was het aardig.
2: Ja. Want zo'n pand in het midden van Rotterdam. En jij vertelde mij dat er nog enkele verdiepingen...
0: Ja, dit is een pand met 4 verdiepingen en er zaten in totaal, geloof ik, 21 kamers in.
2: Jezus.
0: Dus iedereen zat op een heel klein rothokkie. En betaalde daar veel geld voor. En toen ik erin kwam, toen heb ik iedereen die al weg wou... heb ik allemaal vriendelijk weg laten gaan. De mensen die niet weg wou, die heb ik een nieuwe huisvesting voor gezocht. En helpen verhuizen en geld meegegeven om het leeg te krijgen. Om zelf. Maar boven is nog steeds vuurd, hoor. Want
2: boven
0: is 2 verdiepingen schoon vuurd.
2: Want jij bent alleen met je dochter, dacht ik, hè?
0: Ja, mijn zoon zit in Amerika, dus... Ja.
2: Daar ga je naartoe, zei jij, naar New York?
0: Ja, hij zit in Carolina, is hij aan het studeren. En hij gaat hij komt naar New York en ik ga ook naar New York. En dan gaan we daar beesten. Hij heeft al, hij is zo van die jonge surfpunk-bandjes, weet je wel. Dat vindt hij leuk. Dus daar heeft hij de 4 van voor me geregeld, dat we dan samen daar naartoe gaan. Maar ik had iets, denk een beetje aan jouw moeder. Dus
2: dan gaan we
0: ook death metal gaan we kijken. Daar hou ik meer van.
2: Ja, daar hou jij van.
0: Ja, daar hou ik van. Ja.
2: Maar jij komt oorspronkelijk uit Utrecht, hè?
0: Ja.
2: En ik las in opzij, trouwens dat blad is wel vooruit gegaan, hè?
0: Sinds ik voorop sta, hè? Het is een stuk beter, ja.
2: Nee, ik vind het sowieso, ik mag haar wel, hoe heet zij, die hoofdjuffrouw.
0: Siska Dresselhuis. Ja, ze is leuk.
2: Ja. Maar daar las ik dat jij uit Utrecht...
0: Ik ben op de Oude Gracht geboren.
2: Dus dat is helemaal mooi.
0: Helemaal mooi. En boven het allereerste koffieshop. Ja, dat was het toen nog niet. Dat was nog gewoon het café van mijn oma.
2: Maar, hele goede India heb je daar. Moehal of India zo. Dat weet ik nog wel eens weten. Nee. Ja, maar dat is toch prachtig.
0: Ik heb,
2: waarom was dat?
0: 20 jaar in Utrecht gewoond, denk ik. 21 jaar. En toen ben ik hier naar Rotterdam gekomen. Ik kreeg een baantje hier. En ik kwam het station uit. En toen zei... een oude meneer liep tegen mij aan. En toen zei ik, sorry, want ik ben heel beleefd opgevoed. En toen zei hij, joh, krijg je helemaal de tering. En toen moest ik zo lachen. Toen dacht ik, hier wil ik wonen. Geweldig, wat een volk. Ja.
2: Nee, jij liep tegen hem op bij de Bruna-winkel, waar je vader...
0: Mijn vader, mijn vader die werkte bij Bruna.
2: Ja. Dat las ik dus, dat je moeder kwam uit een arbeidersgezin en je vader uit...
0: Net wat hoger.
2: Ja.
0: En die gingen toen met de 50 jaren lift naar boven. Dus die gingen ineens veel verdienen en een auto en een koelkast. Dus ik heb al die dingen, heb ik echt het huis in zien komen.
2: Ja. Dat werkte statusverhogend op een gegeven moment, de baan.
0: Ja, dus er moest een huis gekocht worden en dat was eigenlijk te moeilijk en dat... ze werden er niet gelukkiger van, maar een tijdje wel. Toen we nog gewoon in het oude huis woonden, toen waren ze er heel gelukkig mee.
2: Leven ze nog? Of?
0: Ja, ze leven wel. Mijn vader is heel, heel ziek, die heeft kanker. En we hadden hem eigenlijk alweer opgegeven, maar hij had nu het ziekenhuisbed toch maar weer uit de woonkamer geschoven. Want hij loopt weer een beetje. Hij heeft botkanker. Dus eerst prostaatkanker en toen uitgezaaid naar zijn botten. Dus hij zit wel eens en dan hoor je knak en dan breekt er weer wat.
2: Jezus.
0: Zo erg is het, ja.
2: Dat lijkt me in de aanvang niet zo, maar later wordt het vaak anders, hè?
0: Ja. Nou, we zijn... Nee, ik kon niet zo goed met mijn ouders. Ze waren heel rechts. Of nog niet eens rechts, maar heel erg...
2: Conservatief of zo?
0: Ja, maar gewoon slecht denkend over anderen. Weet je wel, jongens waren altijd gewoon alleen maar op uit om met je te neuken.
2: Ja.
0: Dus vriendschap tussen vrouwen en mannen bestond niet. Vrouwen die liepen, die ergens klachten mee hadden, dus ziek waren, of ze moesten maar eens een keer goed geneukt worden, of zaten in de overgang. Weet je, het was zo en niet anders.
2: Ja.
0: En nooit is gewoon nadenken over de dingen wel eens.
2: Dus wel eens heel, misschien heel star.
0: Star, ja. Dat was het. Ja. En nooit ook iets hebben van, nou ja, oké, jij denkt er anders over, het zal wel. Dat hadden ze niet.
2: Nee, dus
0: dat hebben ze later wel gekregen weer. Toen ze ouder werden. Zij zijn wel milder geworden.
2: Ja.

0: Ik was niet zo lastig. Mijn oudste zus was heel lastig. Die heeft alles, alle vrijheid voor ons bevochten, moet ik maar zeggen. Maar ik kwam daar achteraan. En ik, toen ik een jaar of 16 was, heb ik een blootje gerookt op school. En omdat wij dat... hadden we nog een heel open gezin naar mijn idee. Dus ik had dat thuis verteld. Nou, daar niks van gemerkt. Een blootje gerookt. En toen hebben mijn ouders gezorgd dat de jongens met wie ik dat gedaan heb... van school zijn gestuurd. Definitief ook. Dus dat was heel erg heftig. Dus toen zei ik... Nu loop ik weg, stampvoetend en wel. En toen zei mijn oma... Doe dat nou niet, want je vader krijgt zo een hartaanval. Toen zei ik, nou dan krijgt hij dat toch. Dan geef ik hem gewoon een schop na. Of valt hij hier dood neer. En toen deed hij dat ook. Dat was even wat minder prettig. Dus hij viel neer. En toen is hij met de zieke auto weggehaald. 2 weken intensive care. Ja. 39 en een hartaanval. Jezus. Daarna heb ik geen ruzie meer gemaakt tot ik de deur uit was.
1: Ja, ja. Nou. Dat is toch wel een heftig verhaal. Goed, gewoon. Ja. Nou ja, jij werkte... Eerst had je het moeilijk, hè, las ik in het artikel. Maar de radio heb je min of meer gered. En, of wie was dat die jou die baan aanbood?
0: Nou, ik had gewoon... Ik werkte natuurlijk in een punkwinkeltje. Dus dat is heel klein en heel weinig geld. En ik had toen net mijn oudste. Dus... daar zorgde ik alleen voor. Tenminste, de vader zorgde er wel voor, maar niet financieel. Ik zorgde er financieel voor. Ja, dan heb je heel weinig geld. Ik had 1100 piek uitkering en daar moest je met z'n tweeën van komen. En toen kwam Nico Haasbroek, de basis van het NOS-journaal. Die kwam toen bij Rijnmond werken en die kwam vragen of ik geen zin had om een columnist te worden. Dat wou ik niet, want ik ging niet werken voor een burgerlijke radio. Nee. Waar ik toch vast geen vrijheid van meningsuiting had. Hartstikke eigenwijs was ik. Toen heeft hij een half jaar geprobeerd om me over te halen. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Dat hielp natuurlijk wel. Ik kreeg 100 piek per column. En dat was 400 piek per maand erbij. Dus dat hielp me net over de armoedegrens heen. Dat was wel tof, ja. Financieel gezien.
1: En hoe kwam jij bij Spijkers met Koppen terecht?
0: Hanneke Groenteman, die zat toen... De Schreeuw van de Leeuw was het programma van Paul de Leeuw. Daar was zij in de redactie.
1: Ja.
0: En dat werd toen hier in Rotterdam opgenomen. En zij was dus een nacht blijven slapen in Rotterdam. En hoorde de volgende ochtend mijn column. En toen had ze iets van, die wil ik voor mijn radioprogramma. En ze had toen een radioprogramma in Amsterdam.
1: Bij de VPRO.
0: Oh ja, ze is bij op de VARA. Op FM4 was dat. En daar heb ik toen 2 jaar bij gezeten. En toen ging zij weg naar de VPRO. En toen moest ik voor Vera Keur naar Spijkers met Koppen. En dat wou ik niet. Want dat vond ik veel te grappig. En ik wou niet grappig, ik wou bloedserieus de wereld veranderen. En Jack Spijkerman, die wou mij ook niet. Dus wij zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. We hebben ook de allereerste keer meteen slaande ruzie gehad. Echt verschrikkelijke ruzie. Dus toen ik kwam bij een Hilversum aan. Want ik was de directeur opgeroepen van... Nou, je gaat nu kennis maken met Jack Spijkerman. En toen kwam ik bij een radiostudiootje en dat klopten we aan. En Jack deed de deur open en die zei, ik wil met niemand praten en zeker niet met jou. Bam, gooide hij de deur in. Dus toen ben ik maar weer naar Rotterdam gereden. Ik was nog niet in Rotterdam of de telefoon ging en het was Jack. En die zei, ik vind dit niet oké, ik kom nu naar je toe om het uit te praten. Dat vond ik wel heel knap. Toen is hij gelijk gekomen. Ik heb eerst gezegd dat ik geen tijd had. Dus de dag daarna is die gekomen. En toen hebben we gezitten praten. En toen zei hij, ik wil jou niet. Nou, dat treft, want ik wil jou ook niet. Dus en toen schoten we eigenlijk allebei al in de lach. Dus toen was het al geregeld. En toen, ja, sindsdien zijn we eigenlijk de beste vrienden.
1: Ja, ik wil jou niet. Jij wilt mij niet. Nee.
0: Ik vond het allemaal veel te lollig. Ik dacht, straks moet ik ook cabaret gaan maken. En ik heb een bloedhekel aan... Ik vind het wel leuk om te zien, maar niet om het zelf te maken. Dus ik dacht, ik wil gewoon wel mijn mening kunnen vertellen. En dat bleek achteraf ook wel weer te kunnen.
1: Ja, nee, dat vind ik heel goed in dat programma pas.
0: Ja, daarom.
1: Ja, ja.
0: Maar ja.
1: Dus het was eigenlijk...
0: Vera Keur had het gewoon goed gezien. Maar ja, ik geloofde er niet. Nee.

0: Maar Rotterdam, hoe lang woon je daar nou? 78 kwam je hier?
1: 78 volgens mij ben ik hier komen wonen. Dus dat is slecht 23 jaar of zo.
0: Ben je nou een bekende Rotterdammer geworden eigenlijk, uiteindelijk?
1: Voor een heleboel mensen ben ik een bekende Rotterdammer, ja. Dat is heel raar. Want
0: net
1: soort
0: als
1: van Sjoel uitgang...
0: en zo.
1: Ja, maar Sjoel is veel meer echt een Rotterdammer.
0: Ja, dat is helemaal echt. Die is helemaal echt.
1: Die weet ook van de oorlog en zo. Omdat ik hier natuurlijk niet gezeten heb. Van Sparta en oude boksers. Kijk, toen ik hier kwam, ik ben hier samen met de Surinamers naartoe gekomen. Toen ik kwam, kwam ook heel Suriname hierheen. Ja. Allemaal jong en leuk. Dus ja, ik ben veel meer met die multiculti-toestand opgegroeid. Anders had ik het denk ik ook niet zo leuk gevonden. Want Rotterdam was natuurlijk behoorlijk ongelukkig van de oorlog. En chagrijnig ervan geworden. En door die nieuwe Caribische, breedgrijnzende, vrolijke negers. En vooral de dames daarvan die allemaal gewend waren om op zichzelf te wonen. En voor hun eigen kinderen te zorgen. Gaf dat voor mij een enorme vrijheid. En kon ik ook dus met mijn kind alleen wonen. Vond niemand dat gek. En kon je ook werken. En was dat
0: waar ze waren hier toch niet zo puriteins?
1: Nee, niet zo puriteins. Maar gewoon somber waren ze, vond ik. Dat is nu toch wel anders.
0: Het is toch de wereld... havenstad nummer 1. Dus dat gebeurde natuurlijk... in het maritieme gebeurde had je natuurlijk ook wel... wat losbandige types
1: en
0: zo.
1: Ja, maar dat was meer de Kaap dan hier in de stad natuurlijk.
0: Kwam jij daar nooit?
1: Op de Kaap?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee. Dat is raar, hè?
1: Ik hield niet van... Nee, Zuid... ik kwam sowieso nooit op Zuid.
0: Nooit op Zuid, nee.
1: Nee, niemand hoor. Nee. Iedereen die hier woont, komt niet op Zuid. Ja, dat is van de boeren en de buitenlui. En dit is gewoon van ons.
0: Ja.
1: Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon
0: Het is maar gewoon een vraag. Want ik vind het leuk omdat ik zelf Rotterdam ook vrij goed ken.
1: Ja.
0: Hier ook heel veel gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ik graag in Rotterdam speel. Want ik vind de mensen hier vaak toch opener. En ik weet niet. Het is een beetje wat Deel er altijd zei. In Amsterdam, in Rotterdam staat wel een bordje naar Amsterdam. Maar in Amsterdam geen bordje naar Rotterdam.
1: Precies. Ja.
0: En ik vind dat de Rotterdammers zijn... De Rotterdammers zijn voor mijn muziek wel oké. Dat zijn... maar goed, dat is dan weer...
1: Veel meer rouwdouwen.
0: Één vooroordeel van mij misschien.
1: Minder gepolijst. Ja.
0: Ja. Hoe is het tegenwoordig hier? Hoe heet het nou weer? Met dominee Visser en zo.
1: Het is extreem die wou nou weer, veel zwervers.
0: Ja.
1: En armen. Dat is echt, als je dat vergelijkt met toen ik hier kwam wonen... dan waren de mensen die wel eens in kraakpanden moesten slapen... of die dan in pensionnetjes sliepen. Dat soort dak- en thuislozen had je wel. Maar niet dat echte lompenproletariaat wat we nu hebben. Mensen die echt gewoon op straat liggen en liggen te huilen. En hartstikke heel veel psychiatrische patiënten. Weet je wel, die inrichtingen gingen toen allemaal dicht... en iedereen moest zo nodig terug de straat op. Maar ja, als je daar geen opvang hebt, word je ook heel ongelukkig... Dat is echt extreem veranderd de laatste 10 jaar.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ze denken dat we in Rotterdam 3000 daklozen hebben. Dat denk ik ook. Dat vind ik veel. Weet je, dan denk ik, zo groot zijn we niet. We zijn met 500.000 mensen of 600.000. Dat is een hele grote groep. Ja, als je voelt
0: zich
1: centraal loopt
0: onveilig en zo, hoor ik laatst. We hebben de Kluiskade, de Chinezen en zo, die niet zo snel in opstand komen. Maar,
1: nee, nou ja, het is...
0: Hangt dat allemaal samen of...
1: Ja, het is natuurlijk doopstad nummer 1. Als je hier op de hoek gaat staan en de wind staat de goede kant op de beste kant van je eieren. Dan hoef je niks aan te doen. Het is echt niet te geloven wat dat betreft. En omdat dat natuurlijk, dat brengt zoveel criminaliteit met zich mee. Dat maakt het extra moeilijk. Dan moet je ook nog rekenen dat een kwart van Rotterdam zit op of onder het bestaansminimum. Dus het is een arme stad. Er zijn veel werklozen. Er is heel veel kleur bijgekomen aan... Die het nog niet allemaal even makkelijk hun weg kunnen vinden, weet je wel. Dus ja, ik zeg wel eens, ze geven ons de moeilijkste opdracht. Namelijk om in een stad met heel veel verschillende culturen bij elkaar te gaan wonen. En je krijgt het minste mee om het te regelen. Dus we zijn en arm, en zwaar vervuild, en verpauperd. En ja, dat maakt het wel eens minder makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk als je mij in een nette buitenwijk waar het allemaal wel goed geregeld neerzet, dan verkommer ik ook. Dus ik woon hier heel fijn. En het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid. En je lach je de tering. En ja, je hebt ook soms dat je denkt, nou ja, wat ik nou weer meemaak. Weet je, ja, ik kan gewoon echt met hele mini-rokjes naar buiten, want dat vinden ze toch niet
0: niemand,
1: gek.
0: Niemand kijkt
1: of er nou één mens sluier loopt of dan je nou in je blote hol loopt. Dan moet je toch echt allemaal zelf weten in Rotterdam. Dat is natuurlijk heel prettig.
0: En wat is, er was, ja, ze zit wel, daar stappen ze wel geld in. Het is toch culturele
1: hoofdstad.
0: Samen met Porto. Plossing, ja. Vroeger was het altijd één culturele hoofdstad. Plossing duikt er elk jaar weer twee op.
1: Ja. Eén was ook niks en twee is ook niks. Oh, je hebt er geen last van. Ben je gek? We krijgen wat extra geld, dat is mooi. We hebben een paar kroegen bijgekregen. Ja. Hartstikke leuk. Er wordt veel gedanst. Er is gewoon wat meer bijgekomen. Daar zijn we. Maar het is achterstallig onderhoud. Het was wat we toch al niet hadden. Weet je, dat hebben we bijgekregen.
0: Maar jij zei dat het dan wel het ogenblik redelijk in is en zo.
1: Ja, het is heel hip. Maar dat is dan natuurlijk niet gewoon dit soort wijken. Dat is dan Kop van Zuid. En, weet je, het is hip om tegenwoordig Rotterdam mooi te vinden.

0: ik weet niet, heroïne en zo, dat soort dingen. Ja, dat vind ik eigenlijk, misschien moeten ze dat wel doen, maar dan wel op een verantwoorde manier of zoiets, weet je wel.
1: Ja. Nou ja, drank is ook niet goed voor je.
0: Nee, dat is ook een boosdoener tot en met.
1: Ja.
0: Dat weet ik zelf wel, als je een drent jenever geeft, is ook niet echt...
1: Nee, jenever is, ik zeg altijd, jenever is net heroïne. Ja. Als ze een half fles jenever op hebben, weten ze ook echt niet meer wat ze doen.
0: Nee,
1: agressief is
0: kun je kwaadaardig van worden.
1: Ja, kwaadaardig.
0: Ja.
1: Dat is niet het vrolijkste drankje.
0: Nee.
1: Kan ook heel lekker zijn, maar...
0: Ja, ja, maar ik werd er ook altijd een beetje...
1: Een beetje
0: somber en agressief van, omdat mensen me vaak dan niet begrepen.
1: Nee, dat
0: en dan wil ik ze het uitleggen, dan snap ze het niet, weet je wel. Dan werd ik dus eigenlijk kwaad of zo. Dat heb ik met bier gewoon of zo niet, weet je wel.
1: Nee, ik had Berenburg dronken, ik was ook heel heftig.
0: Ja, dat
1: is ook je neef.
0: Maar ja, dat komt omdat ik een beetje een soort van raar onderwijzerstik in me heb. Soms. Dus mensen dat niet wilden snappen. Dan werd ik met je neef, werd ik altijd. Maar goed, dit terzijde.
1: Ja.
0: Maar ik even terugkom naar het huis. Dit is wel fantastisch mooi natuurlijk, hè?
1: Ja, mooi, hè? Dat is heel mooi.
0: Zelfs ik, die buitenman ben, dus. Ik hou echt van de natuur en zo. En met kijken en soms stilte en zo.
1: Hij wel.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Nou, ik kan ook heel goed... Ik ben van alle markten thuis. Ik kan ook goed... Maar dit lijkt mij ook wel waard, weet je wel.
1: Ja, dit is ook tof.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, je hebt wel één horeca om je heen, dus het is wel lawaai.
0: Ja.
1: Weet je, nou maakt dat mij niet zoveel uit, want je slaapt of je slaapt niet en heeft lawaai bij mij niet zoveel mee te maken. Maar nou, je hebt wel op straat, dus bedoel, wat ik zelf vervelend vind, is dat je nooit anoniem je huis in en uit kan. Want de terrassen zitten in de zomer zo verschrikkelijk vol.
0: Ja.
1: Dat iedereen die
0: gaat
1: al,
0: hey,
1: kom even zitten.
0: Moet je eigenlijk bijna vermommen of zoiets.
1: Nou, nee, maar
0: heb je dat wel eens gedaan? Of
1: dan moet je voortdurend uitleggen dat je nog moet werken.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Oh ja,
1: ja.
0: Die.
1: Ja, het is heel vervelend, want dan zie je ook iedereen... Kijk, als je gewoon aan het werk bent dan geeft, en je zit ergens anders... dan denk je niet, shit, iedereen zit op het terras. Maar als je ze allemaal ziet zitten en jij moet nog werken...
0: Ja, dat is een temptation.
1: Ja. Ja, dat is een hard aan bij mij. En vroeger hield ik rekening met het feit dat ik nog moest fietsen. Ik moest nog kunnen fietsen naar huis. En nu kan ik gewoon naar boven kruipen. Dus
0: dan neem ik die laatste
1: ook nog. Weet je wel, dat is de volgende ochtend minder prettig. Ja.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat jij geen blad voor je mond neemt. En dat las ik ook, dat een van de dingen is die je op prijs stelt. Dat mensen eerlijk zijn. En,
1: ja. Maar ik kan erg slecht tegen mensen die... Die liegen, die keihard midden in je gezicht zitten te liegen. En zeggen, ja hoor, we hebben er wat aan gedaan. En dan blijkt later dat het helemaal niet zo is. Nou, dan heb je mij helemaal gillend aan je rokken hangen. Ja. Ja, ik had van de week met hier voor de deur stond dan weer meneer die hartstikke in de war was zwerven. Vreselijk te huilen, sprong net het voor de tram. Nou, allemaal dus de mensen gewoon uit de cafés, uit de winkels. Ze hadden al broodje gegeven, koffie gegeven. Weet je wel, proberen om het... Maar het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment belden ze aan van, Kar, we moeten toch even wat doen. Ik loop even naar de politie. Nou, dat is hier om de hoek. Dus ik loop naar de politie binnen. Ja, die kennen mij natuurlijk. Dus hey Carrie, kunnen we wat voor je doen? Ik zei, nou, die man is zo verdrietig. Weet je wel, kom even. Want hij pleegt echt zelfmoord. Dus kom even wat doen. Nou, ja, we komen gelijk. Er was al gemeld. En nou, dan blijkt ze dus later gekomen. Dus ik heel gerust naar boven. Ik denk, oh, tof dat ze het zo regelen. En dan hoor ik later dat de twee agenten uit zo'n busje zijn gestapt. En die hebben zijn tas naar hem toe gegooid en gezegd... En nou wegwezen jij. Dat is dan alles.
0: Ja,
1: nou, dan ben ik zo des duivels. Dan denk ik, godverdomme, die man die heeft gewoon hulp nodig. Geef dat dan ook. Breng hem even ergens. Weet je wel, desnoods in de Pauluskerk... dat even iemand een koffie geeft, even iemand met hem praat. Maar dan, ja, dan staat hij dus vervolgens in de Westersingel... om de hoek zelfmoord te plegen of zo. Weet je wel, dat is zo onmenselijk. En dan word ik dan... Dat soort dingen kan ik erg pissig
0: Die Dominee Visser, die doet toch wel wat, hè?
1: Ja, altijd. Die doet veel werk. Ja, ja. Ik ben erg blij dat hij er is, hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat merk je wel bij Rotterdammers. Er is hier zoveel tolerantie eigenlijk. En ook omdat als Dominee Visser zegt dat hij niet meer bezig is... dan heeft iedereen eigenlijk wel iets van, nou ja, dan gebeurt er wat aan.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan gaat het goede weer werken bij iedereen. Denk eens aan, nou ja... Die man doet ook zijn best en nou ja, weet je wel. Dus ook als het drugsopvangpanden of zo gemaakt moet worden... of gebruikersruimtes, Ja, dan de meeste wijken werken daar toch wel gewoon naar mee. Ook omdat het natuurlijk je eigen kinderen zijn die aan de doop gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk...
1: Het is toch een soort van... En daarom hou ik veel van Rotterdam. Dat ik denk van... Het is helemaal ongeveer tegenovergestelde van mijn ouders, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Het is heel open, heel vriendelijk en... er is een probleem, oké, dan moet dus een oplossing gevonden
0: worden. Ja, het is een doop en zo en de aanverwante artikel, dus criminaliteit. Het is natuurlijk wel een... Het is eigenlijk toch wel behoorlijk structureel, denk ik altijd. Het is... Men komt er niet vanaf, denk ik.
1: De biel van een wethouder heeft nou weer bedacht dat we stadsetiketten gaan doen. En dat betekent dat we weer ja meneer en nee mevrouw moeten gaan zeggen. En dat we de deuren voor elkaar open moeten gaan houden. En dat we weer op moeten gaan staan in de tram. En dan denk ik, het is zo ver van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ook niet goed gemanierd hier. Als ik kijk naar de school van mijn dochter. Ze hebben geen stuiver om het op te knappen. Het is een oud verpauperd pand. De wc's zijn goor. Er staat nooit dezelfde juf voor de klas. Er is geen enkele opvang meer voor kinderen die het moeilijk hebben. Dus de jeugd voedt je op met het idee van... Nou, jullie wereld mag gerust vies, kapot, oud, verrot en slecht georganiseerd zijn. En vervolgens verwacht je wel dat ze met twee woorden spreken. Zo werkt het niet. Kijk, we hebben natuurlijk de hele peperperiode gehad. Dat was natuurlijk peper niet alleen. Dat was het hele gemeentebestuur. Dat was zo'n arrogante tering. Die hadden scheid in iedereen. Dan moet je niet verwachten dat geen sporen achterlaat in de stad.
0: Dat bedoel ik dan maar, hè, met die PvdA.
1: En daar hebben we opgesteld, notabene VVD. Nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar die opstelt is een schat. Die doet precies hoe het moet. Precies.
0: Ja, die lijkt ook op zo'n cliché burgemeester.
1: Ja, het is gewoon
0: die
1: nog de burgemeester van Zwiebertje.
0: Ja, precies.
1: Ja, gewoon helemaal goed is
0: wat
1: die.
0: Ik zeggen.
1: Sinterklaas, hoog Sinterklaas gehalte.
0: Ja, alles op ketting om en zo, weet je wel.
1: Ja, en dan, als dat grote hoofd er zorgelijk op en neer schudt, dan heeft iedereen iets. Ah, hij gaat ervoor zorgen.
0: Ja, ja.
1: Maar hij doet het ook wel, hoor.
0: Een zware stem heeft hij hier. Hij praat echt VVD's, hè. Met nog zo'n hockey in zijn keel.
1: Ja.

0: Lao Tse zegt altijd, de wijze gaat niet, hij weet. Zullen we even kijken op dat terras?
1: Op een platje.
0: Ja, dat mag ik nog wel even. Zit ik op mijn duivenplatje? Dan is alles weer oké. Okay,
2: wie
0: was dat
2: nou?
0: Ja, doe je daar.
2: Ik
0: doe je daar.
2: Ik ook niet.
1: Hé,
2: wie is dat?
1: Nog een poes.
2: Kijk eens. Welke kerk is dat?
1: De Paradijskerk is dit. Dat wordt ook zondag 21:30. Vreselijk.
2: Ja?
1: Voor als je laat hebt gemaakt.
2: Hij werkt nog.
1: Het is pijnlijk. Ja, joh, hartstikke. Ja, het is een beeldschone kerk. Er wordt heel veel getrouwd, heel veel begraven ook.
2: De hervormde kerk?
1: Volgens mij is het katholiek.
2: Toch wel?
1: Want al die Kaapverde en zo zitten er toch in? Nou, dat is Portugal. Dat moet natuurlijk katholiek zijn. Maar ik zou begonnen, ik ben niet zo kerker. Kerkelijk, weet ik. Hoe heet dat?
2: Kerks.
1: Ja, en dit is dus de discotheek hier. En dit is de whiskykroeg. Hieronder.
2: Oh, dit is hier zitten de mensen die wat...
1: somber voor zich uitstaren en diep denken. Dat is de disco, dus dat is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag doorstappen. En dat is Roadtown, dus ik zit in een Bermuda-driehoek. Als ik tussen een van de drie verdwaal, zie je me nooit meer terug.
2: Een prachtige, oude, knoestige boom daar, hè? Oude eik. Is dat fantastisch?
1: Is dat eik? Ja, dat
2: lijkt het wel al. Ja, denk ik wel, ja.
1: Takken en blaren, dan zeg ik altijd maar boom.
2: Nee, het is een eik. Ja. Ja. Hoewel, dan kan het een boom zijn. Het is glad. Het is geen eik. Nee,
1: het is een boom.
2: Maar hij ziet er wel mooi uit. Zomaar. En Hulst hier. Jongens, midden in Rotterdam, kijk eens aan Hulst.
1: Houd erop.
2: Mag die helemaal niet geplukt worden?
1: Maar heb je al die petrochemische industrie voor? Hè? Zal die rotzooi gewoon doorgroeien? Nee, want het is hier heerlijk wonen, echt.
2: Nou, kijk eens, en het pand ziet er toch wel goed uit. Helemaal opgeknapt, geschilderd.
1: Het is net opgeknapt door vrienden van mij. Hebben het helemaal opgeschilderd en opgeknapt. En allemaal. En daarboven mijn zusje. Met een kind. Dus hebben we weer een baby in de house. En daarboven wonen nog twee oude meneren die er langer woonden dan ik. Dus die woonden geloof ik 15 jaar of zo. Dus die wonen er nou nog. Maar hartstikke leuk.
2: Ben je nog eens kwijt?
1: Ik ben iets kwijt. We hebben dit niet over muziek gehad. Daar heb ik ook niet zoveel verstand
2: van.
1: Nee, dat is meer jouw hobby.
2: Nou, maar wat draai jij dan hier voor muziek?
1: Nou ja, ik zei al, dead metal vind ik leuk. Maar de Cradle of Filth, maar dat zal ik je nou niet aandoen.
2: De Cradle of?
1: Of Filth.
2: De wieg van?
1: Het vuil.
2: Aha.
1: Ja. Dat vind ik... Of Filth.
2: De wieg van?
1: Het vuil.
2: Aha.
1: Ja. Dat vind ik wel leuk.

0: Weglopen van het publiek, weet je
1: wel. Nou ja, als je de free jazz hebt, dat is natuurlijk, of niet, tenminste de oude free jazz is inderdaad.
0: Nee, ik heb er gewoon, ik word operette en free jazz is geloof ik het enige operette, waar ik echt hysterisch van word.
1: Dat draaien die ouders zeggen.
0: Ja, hou op. Hals maar, ja.
1: Nee, ik, en heb je die vrouw gekust.
0: Ja, hou op. En dan al die Jordaan liedjes, daar kan ik ook niet goed tegen. Dus Gerard Joling en...
1: Nee, dat vind ik ook zulke epigonen, vind ik dat.
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Dat wordt helemaal
1: André
0: niet.
1: André Hazes, dat vind ik het ergste van derde.
0: Ja, André Hazes.
1: Nee. Dat vind ik niks.
0: Een beetje verliefd was wel weer grappig, maar dit is alweer 20 jaar geleden. Dus.
1: Ja, dat was toen, maar ik vind het echt...
0: Nee, ik hou er ook niet zo van. Ik ga heel graag naar beentjes, ga heel vaak naar beentjes. Denk 1-2 keer in de week wel. Kan ik ook een beetje denken, want dan staat de muziek zo hard dat ik niet kan kwebbelen. Want ik praat natuurlijk nogal veel. Dan denk ik gewoon. En, ja, ik ga heel vaak, ook DJ's en zo, vind ik leuk. Ik ga altijd wel even een beetje kijken wat er aan de hand is overal. Dus... En meidenmuziek, hè, vind ik ook altijd leuk.
1: De Cars of zo.
0: Nou, nee. Dan,
1: dat is alweer, die zijn te mooi.
0: Dat is te netjes.
1: Ja.
0: Ik hou weer een beetje...
1: Een beetje ruiger.
0: Ja, Courtney Love, met Hol en zo, dat soort dingen. Dat, ja, ja, een beetje ja, die ja, punkmeiden ja. Bij elkaar, dan word ik altijd wel blij van, ja.
1: Maar punk is dat er eigenlijk nog wel? Dat was toch,
0: ja, weer, schat. Je moet een beetje opletten. Ja, de revival, hè. 80 jaar, om na de 20 jaar komt het allemaal weer terug. Nou, het is nu veel jonger weer. Het was een tijdje natuurlijk, die punk die ging natuurlijk ook heel erg van aan het gas en allemaal gebruiken en lastig en dood en elkaar neersteken en zo, weet je wel, met sekspistols en zo. Maar nu is het weer allemaal heel jong en fris en gezellig. En
1: die worden dan ook weer vicious?
0: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze allemaal lekker fris en vrolijk doorgaan. Ja, je weet het niet.
1: Ja, nou ja, ik vond het wel verfrissend in die tijd, hoor, moet je ook zeggen.
0: Maar ik vind rap ook erg leuk, hoor. Met een beetje de gangsterrap heb ik erg gevolgd. Met NWA en zo, Niggas With Attitude. Vond ik hem zo omlachen. Was ik in Londen en ging ik spullen halen voor de winkel. En toen was er zo'n grote t-shirthal. En er zijn er een gozer, weet je waar jij naartoe moet? NWA. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zei, hier heb je 2 kaartjes, ga er vanavond naartoe. Een van de keldertje in Brixton. En... Ja, helemaal zwart natuurlijk. Dus ik kom binnen en zo bij de ingang zo 15 van die bobbies. Weet je wel, wat bleek nou? De NWA had een nummer, Fuck the Police. Oh. En dat mocht niet gespeeld worden. Op het moment dat ze het zouden zeggen, zouden die bobbies ingrijpen. Maar die zijn natuurlijk ongewapend en al. Ze lagen maar helemaal aan de tering, die rare hoedjes op. Dus dan hadden ze het als volgt dat de NWA, die gilde alleen maar fuck de. En dan de hele zaal deed de politie.
1: Ja.
0: En dan
1: moet ik al die mensen eruit worden. Ja. Zo.
0: Dus ik had 10 t-shirts meegenomen. Nou, deden we nooit 10 t-shirts van een nieuwe band. Dus, nou ja, geef hem maar 10 mee. En er waren in 2 dagen waren die verkocht. En alle zwarte jongens in de wijk. Nou, er waren er 8 verkocht en 2 gejat, moet ik heel eerlijk bij vertellen. Maar we waren ook helemaal hot toen voor de zwarte jongens. Want toen hadden we allemaal iets van, wauw, weet je wel. Ja. Nee, ik vind het wel leuk. Ik ga meestal wel...
1: Ik heb het in het begin even gevolgd en zo, die rap. Ja. Maar toen kreeg ik zoiets van, nou, het is allemaal toch wel hetzelfde, weet je wel. Van,
0: ja, het zit saai.
1: Van, Akkerman zei dat een keer tegen mij. Rap is just another motherfucker with a cap.
0: Ja, ja, maar weet je wel, ik voor bodycount en zo met Ice Cube, keer bodycount?
1: Ja, dat vond ik
0: dat
1: wel
0: vond ik heel mooi. Ja. Maar dat was wel gek, want er kwam...
1: Maar later begonnen die mensen ook aan elkaar neer te steken en zo, die Tupac en zo.
0: Ja, dus ja, dat is toch een heel ander sfeertje nog eens hier.
1: Ja, op die manier redden en zo, dat is natuurlijk ook niet goed.
0: Nee. Ja, en ik vind al die bandjes die hier nu ontstaan met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse crossovers, vind ik wel heel leuk, hoor.
1: Ik hou ook wel van die Turkse muziek af, vind ik prachtig. Ja, kijk vroeger naar die Turkse zender.
0: Ja, voor de buikdanseressen natuurlijk.
1: Nee, voor de muziek. Vooral voor de muziek.
0: Er zaten
1: 6 van die mensen die met die lange steel en die snor en die sas spelen. Ja. En die waren goed, hoor. Denk erop dat goed is. Ja. Dat vond ik prachtig, weet je wel. Ja, die zangeressen uiteraard.
0: Buikdanseressen.
1: Die waren de buikdanseressen bij en zo. Ja. Nou, Carl. Ik vond het leuk om even een gesprek met je te voeren. Het is niet zo'n interviewachtig gebeuren. Dus ik dank jou eigenlijk namens Radio Drenthe en de VBRO.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Carrie, de columniste uit Rotterdam, die was van haar eigen keuze. Muziek van de groep No Doubt, Don't Speak. Van de Patti Smith Group, Pissing in a River. Van Kalis, I Hate You So Much.

0: in de Rotterdamse groep Postman met Victim. We gaan verder met Harry's historie.
1: Wij zitten hier nu op een werkkamer van mezelf, Hamerscheer dus. ik kijk naar de computer en wij willen eens even een tekst wat nader bekijken. Een van de teksten die ik geschreven heb. En dat is misschien wel leuk, want in de toekomst staat er misschien nog een boekje te wachten waar een aantal van die teksten begeleid worden door foto's en door een kleine uitleg. Wanneer dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het plan ligt er in ieder geval. En er is een uitgever. Ik zal maar niet direct zeggen wie het is, maar het is ook een bekende Drents. het liedje waar we naar kijken is van de CD Sky Songs on the Spot. En Sky Songs on the Spot, dat zijn eigenlijk liedjes die je van bovenaf dropt. En die zo in je hoofd komen en zo ook ontstaan. Dit ding is natuurlijk niet zo ontstaan, dit is echt geschreven. Maar dat gaat over. Het liedje heet Nog één, oftewel One More. En het gaat over al die dingen die je weer nog eens een keer weer doet. En het gaat vooral over het op pad wezen met een band. En wat daar allemaal gebeurt. Dus, en de tekst dat loopt als volgt: dat gaat over nog een avond en nog meer sigaretten. En weer een moment om iets proberen te vergeten. Weer een andere autobaan, weer een andere show, weer een andere optreden. En weer nog meer slapen in de auto, zou ik maar zeggen. En dan weer nog een smerige kleedkamer en een soundcheck in het tegen het duister aan. En weer een vervelende conversatie met mensen die je niet met rust laten, zou ik maar zeggen. Dat is de eerste strofe. En het refreintje is dan. Niks is eigenlijk veranderd. Ten goede of ten slechte, weet je wel. En ik doe mijn ding zoals ik het altijd gedaan heb. En moet ik de computer, want ik heb het allemaal in een bestand. Want het hoort tegenwoordig zo. Iedereen heeft zo'n ding. Nog een andere start. Je schudt weer iemand de hand. Hè? Voor een reden die je niet begrijpt. En nou gaat de bel en dan moet ik even naar beneden. Dat is altijd leuk, hè? Dat is live, hè, de luisteraars. Waar waren we bleven? Want meneer Jacob Boels die kwam en die wil ons hebben spul voor een bruiloft. Dus ze komt al aan de deur bij mij, jongens. Dus voor reden die ik niet begreep. Weer een trein en stations die voorbij gaan. En soms dan haat ik mezelf om met leugens te leven in verband met, je vertelt mensen wel eens wat, denk je van, leugen je best veel. One more lonesome whistleblow. Weer een eenzame fluit van de trein. Die mensen waarschuwt die ik niet ken. Nog weer een toneel waar ik mijn liedjes zing. In stille hals waar niemand eigenlijk thuis hoort. Dus dat is een poëtische tekst van het onderwegwezen van van iemand die een band speelt, zou ik maar zeggen. One more heet het dus. One more evening, one more cigarettes. One more moment trying to forget. One more highway, another gig. One more sleeping in the rig. One more dirty dressing room, sound check in the aftergloom. One more boring conversation with fancy people without patience. Nothing ever changed for the bad and the good, and I do my thing like a good guy should. One more city to shake hands for reasons I never understand. One more train, stations passing by. Hate myself living with these lies. One more lonesome whistleblow, warning people I don't know. One more stage to sing my songs in silent halls where no one belongs. Ja, one more. Tekst van Hamerscheer en de muziek van Roy Couchel. Ja, het liedje wordt niet zo vaak gespeeld. Maar ik vind het. Ik vind de tekst vind ik eigenlijk zelf wel leuk. Want daar gaat het eigenlijk toch een beetje over. Je bent toch een vluchtige passant, zou ik maar zeggen. die een aantal dingen constateert en die een aantal dingen ziet en een aantal dingen meemaakt waar je niet altijd maar zin aan hebt. En soms moet je daarmee leren leven, daar gaat het eigenlijk wel over. En je moet, ja, vaak moet je ook wel netjes blijven denken, een aantal mensen waar je mee van doen hebt, waar je dan geen zin aan hebt eigenlijk, maar zo is het toch eigenlijk wel. Vandaar, ja. En je speelt soms wel eens ja, je moet er altijd weer op tijd zijn. Je moet weer een soundcheck doen in de Year of the Gloom. Tegen het duister aan, zou ik maar zeggen. En dan, dan gaat het weer los. Dus dat was een stuk van mijn hand. One More heet dat.

0: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Hubert Sumlin was jarenlang de vaste gitarist van Howlin' Wolf. En in 1987 maakte hij zijn debuut met Blues Party, een soloalbum. En een van die nummers van Blues Party nam hij opnieuw op met zanger Mighty Sam McLean en als studioband Roomful of Blues. Mighty Sam McLean, a soul that's been abused.

Mighty Sam McLean met gitarist Hubert Sumlin en Room Full of Blues, A Soul That's Been Abused. June Carter komt voort uit de Carter Family. Dat is een folkgroep en tevens een familieband. Ze was geen groot zangeres, maar ze zong met haar echtgenoot Johnny Cash wel een aantal mooie duetten. Het nummer werd geschreven door de bekende songwriter Jerry Lieber. Johnny Cash en June Carter, Jackson.

Johnny Cash en June Carter Jackson. De Holmes Brothers komen uit Virginia. Dat is een gospelband van Wendell en Sherman Holmes. En op hun album In the Spirit coveren ze een bluesklassieker van Jimmy Reed. The Holmes Brothers, Baby, What You Want Me To Do.

The Holmes Brothers, Baby What You Want Me To Do. George Jones en Tammy Wynette waren getrouwd, maar het structurele alcoholprobleem van George Jones stond een langdurig huwelijk in de weg. Ze konden wel heel goed samen zingen. George Jones en Tammy Wynette, Golden Ring.

George Jones. Golden Ring. En Tammy Wynette, Golden Ring. Joe Guitar Hughes uit Texas was op zijn 16e al beroepsmuzikant. Maar de man is zijn hele leven een B-artiest gebleven. Terwijl Texas Guitar Slinger een geweldig album was. Dus hij verdient echt meer waardering. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

0: Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Redemption van Joe Bonamassa is het album van deze week. En dat nieuwe album ligt op 21 september in de winkel. En het is het 13e soloalbum met eigen materiaal van Joe Bonamassa. De man is ongekend creatief en produceert voortdurend topalbums. Joe Bonamassa, Just Cause You Can, Don't Mean You Should.

Joe Bonamassa, Just Cause You Can, Don't Mean You Should. W.C. Clark uit Austin, Texas, loopt al jaren mee. En op zijn album Texas Soul breidde hij zijn band uit met pianist Riley Osborne en een hoornsectie. W.C. Clark, I Want to Keep You.

W.C. Clark, I Want to Keep You. Waylon Jennings en Willie Nelson, dat waren boezemvrienden. Samen met Johnny Cash en Kris Kristofferson vormden zij de Highwaymen. En ze vormden ook nog samen een duo. En toen hadden ze een goed advies voor alle moeders. Waylon Jennings en Willie Nelson. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Waylon Jennings en Willie Nelson. Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Eddie Harrington uit Chicago noemde zichzelf altijd Eddie Clearwater. En hij kreeg de bijnaam The Chief omdat hij tijdens live optredens altijd als indiaan op het toneel verscheen. Dit komt ook van zijn album The Chief. En Lurie Bell, ook uit Chicago, is de tweede gitarist. Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Dolly Parton en Kenny Rogers zijn supersterren in Amerika. En ze werkten veel samen. Ze waren dan vaak de gast in elkaars tv-shows. En dan werd er altijd een duet gezongen. Dit nummer is geschreven door de Bee Gees. Dolly Parton en Kenny Rogers. Island in the Stream.

Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in the Stream. Preston Shannon uit Memphis overleed vorig jaar. Hij was een blueszanger met van die typische Memphis soul-invloeden. Dit album komt ook van zijn album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Connie Smith en Ned Stuckey zongen samen hoofdzakelijk gospelnummers. Dit komt van het album Sunday Morning with Ned Stuckey en Connie Smith. En plotseling hadden die twee een grote hit in Amerika, want dit was het enige niet-gospelnummer op dat album. Connie Smith, Ned Stuckey, Young Love.

0: Muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het Noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
2: Wij praten vandaag met Jenne Meinema. En Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westerling die zullen jou misschien niet zo goed kennen, maar in het Noorden ben je natuurlijk wel een legende op de sax.
0: Ja, dat is wel gezegd dus.
2: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik wel, want ik opereer nu al een jaar of 50 op het toneel. Daarvoor heb ik net een klein feestje gehad in Winschoten. En in die 50 jaar heb ik natuurlijk veel jazz gemaakt, ook voor Hilversumse zenders. Ik heb een jaar lang gezeten in het programma van Coat & Bee met de clichémannetjes, ja. Samen met het trio Roelof Stalknecht. En verder heb ik gezeten in het Amstel Octet van Eduard Ningblok, waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen. Dat beviel me prima. Dus het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
2: Ben jij net zoals ik? Ik, als ik naar het Westen zou, zeggen mensen dat tegen mij hoor. Dan zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
0: Ja.
2: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het Westen.
0: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
2: Ja, ja.
0: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
2: Bij boven ons?
0: Jazeker.
2: Daar weet ik alles van.
0: Ja.
2: Jij speelde dan al toen in het Noorder Ballroom Orkest.
0: Ja.
2: Met ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
0: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
2: en
0: het begin.
2: Moos de Groot.
0: Ja.
2: En dan speelden jullie al. En Jacques Scholten niet te vergeten. Want Jacques was geloof ik de commercieel man.
0: Commercieel directeur, ja, jawel. Ja.
2: Dus Jacques blies dan een unisonootje mee. En even later zag je hem achter, met een wijntje. Met een paar dames naast zich al aan de bar hangen. Zo.
0: Ja, nou het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En daar stond bij Noorderborum Orkest extra attractie aan de bar Jacques Scholten. Ja. Dus.
2: Maar hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
0: Nou,
2: dat is nou iets waar ik niet weet. Namelijk.
0: Nee, ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden. Maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren. En luisterde toen veel naar de Ramblers. Die, ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakte wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender. Over de draadomroep dus. Die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, daar kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In the Mood. Met 2 saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet. Die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zegt hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht.
2: Toch niet door Van Ewijk, hè?
0: Nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed. Ja. En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de Stedelijke Muziekschool. Die speelden piano en contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat begon bij jazzmuziek. Maar het werd al gauw amusementsmuziek en dansmuziek natuurlijk. Strikt danstempo voor dansscholen. Maar daar was ook muziek bij. Dat zou je nu betitelen als stemmingsmuziek. Dus Jordaan potpourriën. En...
2: Maar helemaal dat... als autodidact?
0: Ja.
2: Ja. Dat is wel knap of zo. Ja, goede oren aan de kop dus.
0: Dat is het, hè?
2: Ja.
0: We zeiden vroeger wel eens, je kunt goede oren hebben. Of je hebt zwienoren aan de kop. Ja. Maar ik had dus kennelijk goede. Ja. Maar zo is dat gegaan. Domweg op het gehoor. En als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar. Alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat. Stukken leren.
2: Ja, ja, gewoon make and sing. Dus,
0: Ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die je jazz konden leren.

0: Thank you. Pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja, ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen, naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. En daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo, ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen, het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig. Dan ontbreken er nog een paar plaatjes.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
3: Dat kan ik niet zeggen, maar...
2: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
3: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen. Aanvankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
2: Ja.
3: Maar naderhand, toen hij overleden was, kwamen alle takes, dus alle foute takes of alle afgebroken opnames, die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen en het werd weer overgenomen door een andere maatschappij. Ja. Dus die plaat kwam weer onder een andere titel, in een andere hoes op de markt.
2: Ja, ja.
3: Dus het was donders goed uitkijken dat je iedere keer dezelfde plaat kocht. En er is ook nodige spraakverwarring geweest omtrent titels van nummers. Dus hetzelfde stukje muziek had op verschillende platen, ook weer van verschillende titel.
2: Ja, ja, nou, dat ken ik van John Lee Hooker. Die ging dan iedere keer, omdat hij vast zat, onder een andere naam iets opnemen. Zo.
3: Ja, ja. Maar, nou, Parker heeft ook wel iets ook onder wel een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waar hij niet onder contract stond.
2: Ik had nog zo'n EP'tje op Londen. Dat, had hij dus, er waren 4 bellers. Ik ben Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
3: Ja.
2: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp en die is toen... Ja, zo, dat was al vinyl. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden? Was dat ding kapot? Ja, dat vond ik zo erg. De 4 nummers van Park. En die oude nummers, weet je wel. Of die ballads vind ik vaak heel mooi van.
3: Ja, die waren ook geweldig. Ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Hè? Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stilisten ook weer. Maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Die...
2: Had je in al die dingen evenveel plezier?
3: Ja, ja.
2: Ik kan me voorstellen dat jazz wat meer... Vooral als je een uptempo ding speelt. En je hebt een goede bezetting. Dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
3: Ja, maar
2: had je daar in die dansorkesten?
3: Het is zo. Die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
2: Ja. En gewoon voor het publiek sowieso.
3: Voor het publiek al moeilijk. Maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren. Ja. Eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek, dus laten we zeggen, toen de tijd Jordaan Potpourri en dergelijke.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Die had je gauwer in de vingers. En dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt.
2: Ja, ja, ja,
3: dan met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven. Want naarmate je verder ontwikkelt, ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder. Zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, Het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit is bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: dat... Je medemuzikanten, ja. De akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
2: Ja.
3: Een 10, daar wil ik niet eens over praten.
2: Daar doe je het voor, hè?
3: Ja, ja.
2: Ja.

0: Wat Jenne zegt, dat klopt precies. Je kunt soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier al staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is één van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet
1: nou,
0: wezen.
1: Als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen. Dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja,
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook hoor, minder goed gemusiceerd hebt, hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer. Ja. Dus kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook. Ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is. Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ja, ik ben helemaal niet zo commercieel, hoor, maar ik zeg altijd wel, ja, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Ja, maar zo moet je het ook zien. Ja. En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van het orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja, ja, ja. Dat konden jullie wel met Noorder Ballroom, hè?
1: Ja, dat konden wel veel. Ja. Ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles. Bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles.
0: Ja, ja, ja,
1: wij
0: ja.
1: konden wel iets vierstemmig zingen. Ja. Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij het altijd combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan opgespeeld had en dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen kom zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen.
1: Ik heb 7 jaar voor de provinciale bibliotheken gewerkt.
0: Had
1: ik
0: en 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium.
1: Nou, adjunct.
0: Adjunct.
1: Ja. Maar ja, dat.
0: Wat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de val. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, natuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sassag gespeeld, een nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Terwijl, ja, ja, ja, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd, overigens, in die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star, dat moet jij ook nog weten.
1: Ja, Lucky Star.
0: En later kwam de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten, dus Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Plazienerveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja. Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad en stemmingsorkesten en, nou ja, en dan jazz.
0: Ja, als met Lau ook af en toe.
1: Met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxonist, Jan Vier van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend, want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelt ook vaak met, vaak, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op.
1: We hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja.
0: Passen jullie wel bij elkaar? Want Hans is echt iemand die... ik kan wel goed met hem hoor, maar... ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen van... Want als Hans weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel.
1: Ik zal
0: het wel even regelen en zo, weet je wel.
1: Ja. Nou, ik vind het altijd prima als je iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar... ik ben Drent, ik pas me wel aan.
0: Ja.
1: Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja.

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè. Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Of... Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. Ik kan niet zeggen dat wij... We hebben heel wat vrouwelijks gewoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, God, ja,
1: dus
0: Harry,
1: dat zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou ja, ik ken jou nog niet zo goed. Maar, nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan
1: ja,
0: gehad.
1: Ja, ja, ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nitblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: juist,
1: geblazen.
0: Ja, dat klopt.
1: Hey, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of
0: ja, nee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie je die nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through the Midnight gedaan hebben, waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven, zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja. Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: ja. Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: Ja, ja, in de Honingstraat, naar de oude studio. Ja.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar, ik dacht vanaf 1970... met jullie mee.
1: Ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja, en nou wil het noodlot, luisteraars, ja, of het toeval, kun je ook zeggen dat wij dan aan wij staan aan de Hertenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue. Die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hiernaast. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen
1: een beste
0: natuurlijk
1: steek laten vallen hier.
0: Ja.
1: Maar en daar kwam jij een keer. Dat had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybaltoernooi.
0: Ja, ik weet er alles van. Het was zelfs zo. Vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt. 'S nachts om 12 uur, waar ik op me was. En ik meen dat, hoe heet die, Rengers?
1: Luc
0: Rengers, ja. Juist. Die haalde mij dan op, waar ik op me was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan al net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig dat er ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde. En riep, waar staat het in? En onmiddellijk een chorus of 12 pakte. En die luidde en haar zei, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, ja, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
0: Ja.
1: Nou ja, Barry en George en zo waren daarbij. Ja, ja.
0: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoeten we elkaar.
1: Ja.
0: Alleen voor jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
1: Ja.
0: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis terechtkwam als jullie in A, E of wat ook speelden. Dus dat was voor mij altijd een heidense opgave. Maar,
1: och, ja, maar jij redde je wel.
0: Ik redde me wel.
1: Ja, jij hem laatst, Hans Dijkstal, die wijst voor. Die moest ook meedoen. Alleen in Bes, hè, weet je wel. Dus,
0: ja,
1: ja, anders dan lag je aan het gas natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, maar dat was me te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
1: Ja, maar daar heb jij gespeeld. Dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
0: Ja.
1: Concertzaal de Jong. Nou, noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trabel en Gasselte, de grootste Franse dansen.
0: Als we alleen nog bij Assen blijven,
1: ja.
0: Boelegeersweg,
1: ja,
0: waar ik ook veel speelde.
1: Ja.
0: Dan speelden we bij Jappie Dekker.
1: Ja, is ook weg.
0: Ook
1: ja,
0: verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, maar als je langs 50 Second Street komt, dan is er ook niks meer wat op een jazzclub lijkt in New York.
1: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
0: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
1: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. Nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. In 93, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: En ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phil's Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
0: Ja, het is prijzig geworden.
1: Coupure en dan krijg je er ook wat
0: je zult ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor een groot deel op toeristen.
1: Ja.
0: En dan is die $35, als het dat is, is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar één keer van hun leven.
1: Ja, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is net als je hier met de TT in de Marktstraat loopt of zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
0: Ja.

0: Lee Konitz blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Muddy en zo daar speelden en zo.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt. Die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja. Nou, en dat duplicaat, dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music. Tom music, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja.
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen, bijvoorbeeld ja. blueszangers. En die zeggen, waar die vader van mij mee bezig is, lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer, want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja. kijk, ik vind, het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is er natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan. Maar
1: het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maanden, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja.
1: dat is net als onkruid tussen de teel, dat komt
0: ja.
1: wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is het allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: ja, je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als alleen
0: nee,
1: maar.
0: Nee, ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten gaan schrijven, die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want ik vind, daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. Nou, en kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je het gevaar dat de mensen zeggen, god, is dat nou die simpele blues? Het maakt het veel te moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat het Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat had je ook
0: ja.
1: nog.
0: Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen of je mag doen wat je wil. Maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we bent weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad. Ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. Ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VBRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart gegrepen. Maar hey, ik hoop, ik zal geen 50 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt. Maar mijn gedenkboeken over de eerste 50 jaar, die liggen bij het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam. En ik begin nou met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Menema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toets Tielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper Trio, You and the Night and the Music, en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie. En op nee, een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En ja, dus zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik, toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazzdagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Oh nee, ja nee, daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn we eigenlijk vrienden geworden. En dan staat hij dus ook nog in. Want wij zijn daar in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Lay down my tight bones, you know that I still care. Yeah. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn

daar ben ik ook nog geweest. Moest ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei rare... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld, door een rare afsperring. Toen die mensen er nog net waren. Die Russen en zo. En ja, jumped on the Berlin Wall. Ik ben toen nog een keer met Rudy Leukveld apart naar Berlijn geweest. Om daar nog een paar stukken van te zien. This Icon of Hate. En ja, je bent naar Londen gegaan. Ik heb daar gespeeld in de Marquee. When the Marquee was still there. En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Een aantal plaatsen worden hierin genoemd. Nou, waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch een beetje, voor mij een beetje een markstone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. Even kijken waar je bleef is. Ik wil even in het boek kijken. Hier staan ook al dingen in. Waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna. And I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby. And Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Lay down my tired bones. You know that I still care. I'm traveling with the blues. No matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague. In the spring of 68. Jumped that Berlin Wall. That icon of hate. I was there in London when the Marquee was still there. Lay down my tired bones. You know that I still care. Traveling with the Blues. Staat op de CD. Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal is de tekst dan anders dan de originele tekst. Omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel. Dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek

verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, dat zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around, the road is your calling and you're hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs, if you stop singing, the words will be gone. En als straks de blues ophoudt, dan, ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out, if they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign, before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle andere. Vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het album Groeten uit Gollo wordt als een meesterwerk gezien, maar eigenlijk was Simple Man nog beter dankzij het Zwolse trio Helmich van der Vecht, Herman Deinem en Hans Lafaye. QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget.

QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Mike Morgan and the Crawl, dat is een band uit Dallas met ex-motorcoureur en gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee. En nadat Mike Morgan bij een motorongeluk een oog verloor, begon hij deze band. Het komt van het album Lowdown and Evil. Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Radio Kings, dat is een band uit Boston met zanger en mondharmonica-speler Brian Templeman en gitarist Michael DiNello. Ze spelen doorgaans veel covers van Mississippi, John Hurt, Little Walter, Howlin' Wolf en Slim Harpo, maar dit is een eigen compositie en het komt van het album Money Road. Radio Kings, Virginia.

Radio Kings, Virginia. Smoking Joe Kubek Band uit Dallas speelt traditionele Texas blues. En gitarist Joe Kubek was een kettingroker, vandaar de naam Smoking Joe Kubek. En zanger Benoist King kwam uit Louisiana. Het komt van het album Chain Smoking Texas Style. Smoking Joe Kubek Band. Play on, little girl.

The Smoking Joe Kubek Band, Play On Little Girl. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een band uit Austin. En de band heeft een hele goede reputatie als live band. De band speelt nagenoeg iedere avond in het clubcircuit van Austin en meestal in 6th Street, de uitgaansstraat. En dat heeft een reden, want de band is een garantie voor een vol huis. Het komt van het album Starvation Box, Jim Suller en Monkey Beat. Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Monty Amundsen is een bluesgitarist uit Oregon. Na 16 albums volgde er een afscheidstour, maar Monty Amundsen bleef gewoon optreden en nu met wisselende begeleiders. Hij stond jaren onder contract bij het Nederlandse platenlabel Munich Records. Dit komt van het album I See Trouble. Monty Amundsen, Oh Johnny Why.

Monty Amundsen, Oh Johnny Why. Ruth Brown, dat is een blueszangeres uit Virginia. Ze ging er op 17-jarige leeftijd vandoor met trompetist Jimmy Brown, met wie ze later ook trouwde. En het duo kreeg een contract in de nachtclub Crystal Cavern in Washington, D.C. En later zou Ruth Brown 26 hits scoren, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Roots Brown, Good Day for the Blues. Barbara Lynn uit Texas was jaren de beste vrouwelijke bluesgitarist in Amerika. Ze had nooit een studiogitarist nodig, ze speelde alles zelf. En ze brak door met de hit If You Lose Me, You'll Lose a Good Thing. Dit komt van het album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. Johnny Sansom uit New Orleans was jaren de zanger en mondharmonica-speler bij bluesgitarist Ronnie Earl. En als belangrijkste mondharmonica-speler van Louisiana komt hij tegenwoordig tijd tekort om in alle studio's zijn werk als studiomuzikant te verrichten. Maar hij blijft ook eigen albums maken. Dit komt van het album Watermelon Patch. Johnny Sansom, The Bridge

Johnny Sansom, The Bridge. Chuck Carbow uit Louisiana kreeg als zanger van de band The Spiders al de bijnaam The Voice of New Orleans. En als soloartiest omringt hij zich altijd met de beste muzikanten uit New Orleans. Dit komt van zijn album The Barber's Blues. Chuck Carbow, I'd Rather Back.

Chuck Garbo, I'd rather back. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Tractors, dat is een band uit Oklahoma, rond zanger, gitarist, componist en producer Steve Ripley, die met wisselende studiemuzikanten werkt. Op het album Fast Girl zijn dat Leon Russell piano, James Burton gitaar, Willie Weeks basgitaar, Fats Kaplan viool en dobro, Rick Vito gitaar, Al Perkins steelgitaar en DJ Fontana drums. The Tractors, Ready to Cry.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup. Zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bewezen van spreken, maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad Your Mind, dat hebben wij straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready. MUZIEK

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en na een carrière van 65 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, bent u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67 en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in ieder geval, een heel klein plekje. 400 man woont door een rodeo town, zoals dat, dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt door en toe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Maite Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben? Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band. I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight.

0: around.
1: Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton, Patrick en Morgan. I want to start a band. En dan weet door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emmylou Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan, en neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van nu te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de cd If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soulzangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen, een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika. Natuurlijk komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek er maar wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van waar giet het allemaal in het leven. Vroeger had een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek daar ook een beetje onder rekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

best aardige muziek toch van deze CD. Neither One of Us Is Wrong. Ja, dat zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pube Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustre Noord, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij te schreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de CD Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1905 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die, je herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug. In de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zoveel zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tekende al de achtergrond van die band. En dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low het later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opgenomen heeft van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik mag zo straks tegen hem een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. En de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaas van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans en wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet hoor. Ik zal het even voor u opzoeken van wie het precies was. Kerry Clark, uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Santo met Kerry Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang. Want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis. Ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer. Maar ook een solo-artiest. En die hebt een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel uditiet van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas. Een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Americana. Uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze. Denk je, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben stiekem nog een nummer van Katie Henry, waar we vorige week ook wat van draaien. Van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar giet het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Cook van de bands daarvan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat giet ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuigen van dat verhaal van hoe dat giet hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt, draai ik The Pawn Shop Dollar Bill.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Curtis Salgado uit Oregon stond model voor de film The Blues Brothers en die levensstijl leverde hem een open hartoperatie en een nieuwe lever op. Zijn album Damage Control maakte hij met een topbezetting. Kit Anderson op gitaar, Mike Finnegan orgel, Kevin McEnroe piano en Johnny Lee Shell gitaar. Curtis Salgado, Always Say I Love You.

goodbye. Curtis Salgado, Always Say I Love You. De Knight Brothers, dat waren Richard Dunbar en Jimmy Dix uit Washington, een duo van Checker Records. Dit nummer was eerder

The Night Brothers, Come On Girl. Cheap Trick uit Illinois was in de jaren 70 en 80 heel groot in Amerika. Toen hadden ze 28 hits en ze maakten 45 albums. Rick Nielsen is al sinds 1973 de gitarist en Robin Zander is vanaf 1974 van de partij als zanger en gitarist. Dit komt van het album Lap of Luxury. Cheap Trick, Wrong Side of Love.

Cheap Trick, Wrong Side of Love. Larry Hale probeerde het eerst onder zijn eigen naam, Larry Keppel. En toen dat geen hit opleverde, ging hij verder als Larry Hale. En later bleek pas dat het eigenlijk om soulzanger Tony Fox ging. Maar hier heet hij nog Larry Hale. In Front of Her House.

Larry Hale in front of her house. Ian Cusack, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Hij was jaren de zanger van Lake, een band die in Duitsland werkte. En intussen heeft hij 12 soloalbums gemaakt. Hij is tevens mede-eigenaar van Iceberg Records in Austin, Texas. Dit komt van zijn album Forever en het is een cover van Joe South. Ian Cusack, Games People Play.

In Cusick, Games People Play. Songwriter en producer Jerry Ragafoy was de man achter het succes van Garnet Mims, een gospelzanger uit Philadelphia. Dit was een top 20 hit in Amerika, Garnet Mims, I'll Take Good Care of You.

0: Garnet Mims, I'll Take Good Care of You. Steve Bassett uit Virginia was zanger van de Good Humor Band en later bij de Mystic Soul Bubba's. En hij is een echte allrounder. Hij nam solo al blues, gospel, rock'n'roll en easy listening albums op. Dit komt van zijn album Standing on the Verge. Het is een cover van de band, al is er weinig van het origineel overgebleven. Steve Bassett, Life is a Carnival.
1: You can walk on the water,

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Day van de Cactus Blossoms is het album van deze week. En de muziek van de Cactus Blossoms roept nostalgische gevoelens op. Want de fans van Roy Orbison, The Byrds en de Everly Brothers reageerden aangenaam verrast op het jeugdige duo uit Minneapolis. De Cactus Blossoms, Lonely Heart.

Cactus Blossoms, Lonely Heart. Bobby Harris uit New York had al 14 singles opgenomen, onder meer duetten met Jim Harrison en een duet met Pat Lundy. En dat duet dat belandde in de top 40 en daarom werd hij meteen gecontracteerd door het nieuwe Shout Records label in New York. Bobby Harris, Mr. Success.

Bobby Harris, Mr. Success. Stan Bush uit Florida had geluk dat twee nummers van hem werden gebruikt in films. In The Transformer, The Movie en in The Rat. Hij is intussen 78 jaar, heeft 16 albums gemaakt en 27 singles gescoord. Stan Bush, Love Don't Lie.

Stellenbosch, Love Don't Lie. Freddie Scott uit Rhode Island was de kleinzoon van gospelzangeres Sally Jones. Hey Girl werd een top 10 hit voor hem en Are You Lonely For Me werd zelfs een nummer 1 hit in Amerika voor hem. Maar deze single deed helemaal niets. Freddie Scott, No One Could Ever Love You More.

Freddie Scott, No One Could Ever Love You. Alan Jackson, dat is een countryster in Nashville, maar hij is tevens een fan van ZZ Top. En daarom nam hij deze compositie van Billy Gibbons op. En dat deed hij uitstekend, met de beste studiomuzikanten uit Nashville. Alan Jackson, Sure Got Cold After the Rainfall.

Alan Jackson was binnen één nummer rockzanger en countryzanger. Sure Get Cold, After the Rain Fell. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Freek Medendorp. Corey Hart, dat is een singer-songwriter uit Canada. In Nederland is hij niet zo bekend, maar in Canada had hij 30 top 40 hits en in Amerika had hij 9 top 40 hits. Hij verkocht 16 miljoen albums en hij werkte ook al met Eric Clapton, Culture Club, Gordon Lightfoot, Neil Young en Joni Mitchell. Corey Hart, Back in the Hand.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Dit voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Musquet en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vandaag elke week in de studio zit.
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
2: Ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wieder Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij hem geschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf voor de muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Jawel, ja? Heel goed. Ik heb wel sommige locaties in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Al onze katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je nou met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gepraat. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band. Hij trad bijna niet op. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat. Dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten, want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle, die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry.

0: Dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
1: Het jaar daarvoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk. In 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
0: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem. Ik wist ook heel veel van Harry en van de Blisters. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB en de Blisters natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Want dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilko elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders laten horen. Toch geen onbekende in muziekland. En die zei, je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar good old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen, Grollo, dan moet ik altijd denken, ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei, we doen toch wel in Drenthe meer, hoor. Ja, ja, ik zei, ja, Harm, wij doen het in Drenthe. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
1: In Helsinki.
0: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick, maar toen was hij nog niet volgens mij met beide voeten droog op de wal.
1: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de zeg maar de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje ding opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleek van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
0: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later nog wel eens tegen mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen, ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
1: Hij zag er ook wel een beetje ding op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3:30. Ja. Maar hij zocht nummers uit van 6:30 of van 7:40.
0: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
1: Maar wat dat betreft hadden wij gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
0: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Mm. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
1: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze maakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Kale.
0: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen 2 dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar op strand deed ik 2 dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En dat zat natuurlijk. Het eerste wat ik altijd beluisterde, dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
1: Van de Hoek.
0: Ja, vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, dat draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria. En Chris de Burg, die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. En ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, bij toeval stuitte ik op internet op Gigi Kale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar Gigi Kale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2012.

0: 2, nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
1: Old Man. Yeah,
2: right. The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Raffensperger.
1: Bill Raffensperger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je dat uitspreekt. Ja. On bass, Bill Raffensperger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar begonnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerd geweest of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Mensen van Altijd Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we. En singles mag ook. En toen kwam een jongen uit Hoogveen, dat was een Indische jongen. Die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik dit is schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was, of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is QB in the Business. Nou, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation, nou, en toen kwam Groeten naar Grollen. Ja, dat was helemaal... En dat heeft ook wel een beetje te maken... Hij kreeg een ontscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison. Carancala du Disc.
2: Ja, en voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En... Ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen... Wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En daar ging je altijd... Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, het slotfeest. Daar werd half pop binnen Nederland. En alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren... die kwamen daar op het podium van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van QB in the Business, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is... die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist... Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon, nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zegt, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar met een beginnen dat. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem... in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen te aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollen opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen
1: zeker.
2: Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was...
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten... maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat willen we even dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij, met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Menso Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam hij veel in de Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En waar ging, ik weet niet wat het over ging. Maar en vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte single was dat dan, het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant en in de hele wereld, als journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook. En die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind. Via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Daar speelde jongetjes Hartenveld in, Erik Hartenveld met zijn broers.
0: Ja.
1: Zo kwam je in dat circuitje van die muziek. Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klit een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogeveen.
0: Ja, ja.
1: En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogeveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette.
0: Ja, dus,
1: zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook geloof ik niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Maar, Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was een... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, die toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... Hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen, niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben of proberen te krijgen, dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen, als je dat zag. Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heetten ook QB en Ilko. Daarna hebben we ook nog, want die gingen op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, dus,
1: en toen was genoeg.
0: Maar grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja. Zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja. En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige live concert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream. Is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who. Ook al zo'n topdrummer. En daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithalen. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik strontje jaloers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drum ben en een keer achter een drumstel gezeten. En zo. Maar wat die jongen kon en hoe die op bij de blues van QB al, bij QB in the Business. Maar ook als je dan weer ziet, Somebody Will Know Someday, wat die daden weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En dan zit daar zo'n drummer bij, die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van de last detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues door Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot, is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie Boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat heeft hij, later is hij er eigenlijk mee te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, en met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zo is altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk, van een band Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan, een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat maar eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uit te komen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja. Dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstede in Grollo geweest.
1: Okay.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem... Ik heb nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand. En toen hebben wij nog contact gehad. Dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt. Nou het zegt
2: ja, want ik had, ik had het gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, gaat heel slecht met Harry Musquet. Mm. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. Dat de Drentse blues, dat die langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij, toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten. Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Harry, 26 september 2011 is hier overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues. Dat was in juli 2011. Was samen met Hofstede, nee niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Catch Lost even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe cd gewoon opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende week gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben je met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever? De tijd gaat snel. Jou altijd te vullen muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar markeer ik niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes. Die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend door van, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar, gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bent het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet, uiteraard muziek, en Somebody Will Know Someday, want elke keer in dit programma praat weer over een nummer, over een compositie van Harry Musquet, en elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren hier, Harry.
1: Ja, het staat, nou ik meen, op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja, ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die kwamen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 25
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is er die blizzards opgehouden. Toestaan.
0: Kun je je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gewonnen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is dan een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Horstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werk. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de heun, op het Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zei Jan, dat kan wel. Hij zei, uit de muur en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroren onmiddellijk als het winter was. Half steens muurtje op het oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van een periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60 jaren, begin 70 jaren zit, dan zat je ook een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij spelen wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en... nou ja, de Stad Oostkade of zo, ik weet niet precies.
0: Maar daar had het niks mee te maken. Er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonogram zo'n hoes. En dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Het is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zegt gewoon zo'n nummer als dit, Somebody Will Know Something?
1: Ja, het zegt me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Het zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Steve Miller had een megahit met een eigen compositie. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. De Steve Miller Band, The Joker.

0: De Steve Miller Band, The Joker. Zanger Eric Burdon had de originele Animals uit Newcastle verlaten en noemde zijn nieuwe band Eric Burdon and the Animals. En deze band had een wat hipper geluid. Het werd een top 20 hit in Amerika. Eric Burdon and the Animals, Sky Pilot.
1: He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine.

Eric Burdon and the Animals, Sky Pilot. America werd in 1970 opgericht door drie zonen van Amerikaanse militairen in Engeland. En de heren hebben intussen 53 albums gemaakt en een hele serie hitsingles. I Need You, Ventura Highway, Don't Cross the River, Tin Man, Lonely People en Sister Golden Hair. En dit werd de nummer 1 hit in Amerika, Canada en Frankrijk. America, Horse with No Name.

America, Horse with No Name. Het was een 15-jarig Joods meisje uit New York en ze schreef op jeugdige leeftijd al zeer volwassen liedjes en ze werkte ook al volop in het clubcircuit van Greenwich Village. En dit liedje leverde haar een platencontract op bij het deftige Verve Records. Janice Ian, Society's Child.

Janice Ian, Society's Child. Een nummer is geschreven door zanger-gitarist David Gates van Brad. En die band was gespecialiseerd in soft rock. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en het mooie gitaarwerk is van Larry Knechtel. Dit was al de derde nummer 1 hit voor de band, want ook If en Baby I'm a Want You werden nummer 1 hits. Brad, de Guitar Man.

Brad, de Guitar Man. Neon DiMucci uit New York was een echte hitzanger. Na Runaround Sue, The Wanderer, Teenager in Love en Ruby Baby had hij opnieuw een grote hit met een nummer over Abraham Lincoln, Martin Luther King en John F. Kennedy. Dion, Abraham, Martin en John.

Dion, Abraham Martin en John. Carly Simon uit New York begon met haar zus Lucy als de Simon Sisters, maar na twee albums in 1970 ging Carly Simon solo verder. En een jaar later had ze al een nummer 1 hit in Amerika met Mick Jagger notabene als achtergrondzanger. En ze was ook nog enige tijd getrouwd met singer-songwriter James Taylor. Carly Simon, You're So Vain.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Here We Rest van Jason Isbell is het album van deze week. En Jason Isbell komt uit Green Hill in Alabama. En voor dit album keerde hij terug naar zijn geboortegrond. Het werd opgenomen in de Nuthouse Studios in Sheffield en in de legendarische Fame Studios in Muscle Shoals. Jason Isbell, Got It Alone.

Jason Isbell, Got It Alone. Het nummer is geschreven door Norman Whitfield en Barrett Strong, de huiscomponisten van The Temptations bij Motown Records. En zij zou later ook Papa Was a Rolling Stone componeren voor The Temptations. The Temptations, Ball of Confusion.

The Temptations, Ball of Confusion. Bonnie Raitt begon als gitarist bij Mississippi Fred McDowell. Ze speelde gitaar op albums van Warren Zevon, Little Feat, Jackson Browne, The Pointer Sisters, John Prine en Leon Russell. En in 1971 verscheen haar debuutalbum. Dit is een cover van Sam & Dave. Bonnie Raitt, I Thank You.

Bonnie Raitt, I Thank You. Het nummer was al eerder opgenomen door The Temptations voor het album Psychedelic Shack, maar Edwin Starr realiseerde met de cover van het nummer een nummer 1 hit in Amerika. Edwin Starr, War.

Edwin Starr, War. Ricky Lee Jones uit Chicago begon in de bars en nachtclubs van Venice in Californië. En plotseling had ze een top 5 hit in Amerika met een nummer over een goede vriend. Hij was vanuit Los Angeles vertrokken naar Denver omdat hij verliefd was. Ricky Lee Jones, Chuck E. is in love.

Ricky Lee Jones, Chucky is in love. Five Man Electrical Band. Dat is een band uit Canada en de heren worden in Amerika gezien als wat in wonders, want ze hadden daar maar één hit. Maar in Canada hadden ze maar liefst 23 hits en zanger Les Emerson overleed in 2021 in Ottawa op 77-jarige leeftijd. Five Man Electrical Band, Signs.

5-man electrical band, Science. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Het is een compositie van Danny Whitten, de zanger-gitarist van Crazy Horse, en het nummer werd een wereldhit, maar dat maakte de componist niet meer mee. Hij overleed in 1972 aan een overdosis heroïne. Hij werd 29 jaar en het nummer werd daarna ook nog gecoverd door Rod Stewart, Ian Matthews, Piet Veerman, Niels Lofgren, Billy Joe Spears en Smokey. Crazy Horse, I don't want to talk about it.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Veel aandacht voor de nieuwe CD van Matt Anderson in deze aflevering van Harry's Blues. De CD House to House, althans, we draaien er twee nummers van. En drie keer is scheepsrecht, dat gaat ook over een nummer wat op die nieuwe CD van Matt Anderson staat, namelijk People Get Ready. Verder veel nieuw werk van Steve Dawson, Jack Stillwater, van Son of Dave. En ook van de nieuwe CD van Edgar Winter, de CD Brother Johnny. Samen met Joe Bonamassa is hij hier in The Meantown Blues.

Mean Town Blues van Edgar Winter samen met Joe Bonamassa op gitaar van de cd Brother Johnny. Nou, de cd is nog niet uit, maar ze komt binnenkort wel uit. En daar bent volle verwachtings van. Want daar waren ik zo veel mee naar met van Waddy Wachtel tot Joe Walls. En neemt ze allemaal maar een kort wel uit. En daar bent volle verwachtings van. Want daar waren ik zo veel mee naar met van Waddy Wachtel tot Joe Walls. En neemt ze

En later nam hij ook op Chess Labor op. Speelde hij ook vaker op mid met andere artiesten. In 2018 nam hij een cd op samen met Benny Turner. Dat was Going Back Home. En Amy's de Noor in 2019, toen overleed hij aan longkanker. Maar toen lag er nog wel dat nuttige materiaal. En dat is nu op single uitgebracht. Cash McCall met Blues Coming Down.

0: Lord have mercy.
1: Ja, dat hoop ik eigenlijk ook voor hem. Want in 2019 is hij overleden. Cash McCall. En dit is een single die postuum uitgebracht is. Blues Coming Down. Blues uit Engeland. Tuurlijk, heel veel blues komt uit Engeland. Vaak uit de tweede hand in de zin van dat Engelse beatgroepen dat die putten uit het rijke Amerikaanse bluesarchief. Maar dat geldt niet voor Son of Dave. Son of Dave, dat is een pseudoniem voor Benjamin Darvel. Een man die eerder speelde bij de Crash Test Dummies. Dus een beetje andersoortige muziek, zeg maar. Maar hij zit nu duidelijk op de blues tour. Hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Waddla. Nee, Call Me A Cab, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik van hem laat horen van Son of Dave, dat is What A Life.

Son of Dave was dat met What a Life van de cd Call Me a Cab. Cd die moet nog uitkomen trouwens. Nou, een cd die ondertussen wel uitgekomen is, dat is die van Matt Anderson. De Canadese blueszanger, kun je hem zo noemen? Ja, blueszanger. Singer-songwriter, maar hij moet nu. Geregeld hier in Nederland en ook in Drenthe, in de Amer onder andere. Ook wel bij Van Slag in Borger. Maar ja, de laatste paar jaar is er natuurlijk weinig van gekomen door corona. Maar hij is wel gangsbleem. Hij heeft een nieuwe cd opgenomen, House to House. Met een hele sobere begeleiding eigenlijk. Alleen nog maar een gitaar, misschien nog een keer een tweede gitaar erbij. Maar veel meer niet. En het eerste nummer wat ik van die cd laat horen, House to House van Matt Anderson, dat is Burning Lights.

gewoon heel elementair. Een man en een gitaar. Matt Anderson van de NECD House to House. The Burning Lights. Het is een beetje, country blues-achtig, zou je kunnen zeggen. Associatie met Hans Thesing. Die komt dan al vrij snel op. Apple Knockers Flophouse. De LP uur 1969. Daar gaan we naartoe. Een nummer van Sonny Boy Williamson. Oftewel Rice Miller. Zoals hij het in het echt heette. Q in the Blizzard met Help Me.

Ja, het blijft toch een hele mooie uitvoering, het nummer van Sonny Boy in de bewerking van Cuban and Blizzards uit 1969 met Herman Deinem op de prachtige bas solo op de Burns bas. En ik denk Helmi van der Vecht, die speelde al keyboards. Die was Herman Brood toen al opgevolgd. 1969 was dat, Helmi. Je hoort het allemaal in Harry's Blues en nog veel meer. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En ik had al gezegd dat het nummer zou wezen van de nieuwe cd van Matt Anderson. De cd House to House. Een compositie van Curtis Mayfield. People Get Ready.

People Get Ready in de uitvoering van Matt Anderson van zijn CD House to House. Dus eigenlijk is het een van origine is het een gospel. Een beetje in de sfeer van Wait in the Water en The Gospel Train en Swing Low Sweet Chariot. Geschreven door Curtis Mayfield. Curtis Mayfield die was samen met Jerry Butler was de oprichter van de band The Impressions. Dat was al in 1957, denk ik, die twee mannen, Jerry Butler en Curtis Mayfield, die hadden elkaar ontmoet in een kerkkoor in Chicago. Mooi samenzingen en dat klinkt die muziek eigenlijk ook heel duidelijk duur. 1957 bij Norgon, de eerste versie van People Get Ready van The Impressions.

Het origineel uit 1957 van The Impressions van People Get Ready. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij komen. En er zijn nog versies van Vanilla Fudge, van Bob Marley en The Wailers. Maar ik heb gekozen voor een versie van Jeff Beck. De gitarist die ooit in The Yardbirds speelde. En later een solo is gewonnen. Een paar jaren wat terug speelde hij op het Grollo Festival. En in dit geval is het nummer 1984 van de LP Flash. En de zanger op het nummer is Rod Stewart.

drie totaal verschillende uitvoeringen van de compositie van Curtis Mayfield, People Get Ready. Het origineel uit 1957 van The Impressions. De uitvoering van Matt Anderson, een man alleen nog met een gitaar, van zijn CD House to House uit 2022. En de laatste versie die was van Jeff Beck van zijn LP Flash uit 1998. Heavy elektrisch gitaarwerk met zang van Rod Stewart. Nou, we gaan weer terug naar muziek van deze tijd. Nee, muziek van Steve Dawson. Van een CD Gone, Long Gone. Met het nummer Dimes.

The Dimes van Steve Dawson van zijn CD Gone, Long Gone. Uitstekende gitarist. Die trouwens ook volle samenwerkte met Matt Anderson, waar eerder al werk van draaien. En The Birds of Chicago bijvoorbeeld. Jack Stillwater. Dan denk je aan een Amerikaanse singer-songwriter bijna, zou zeggen. Jack Stillwater. Maar het is een band uit Noorwegen, notabene. Een Noorse band die wel duidelijk Americana speelt. Drie cd's maakt. Dit is de vierde cd van deze band. Een viermans band. Niet te verwarren met de band Stillwater. Dat was een southern rock band uit Amerika. En ook niet te verwarren met de roman Stillwater Dusk. Want dat is een roman uit Texas. Stillwater, Jack Stillwater. De nieuwe cd die heet inderdaad Dusk. Van die Noorse band. En het nummer is Closing Time.

Ja, je kunt door wel een beetje die fjorden en zo bij je voorstellen van Jack Stillwater. Bent u te Noorwegen met Americana muziek van de nieuwe CD Dusk. En dit nummer, dit was Closing Time. We blijven in Europa, wel een beetje in de sfeer van de Americana. Maar we gaan naar Wiley Bo Walker. En door is een nieuwe CD van u gekomen, The Roads We Ride. Wiley Bo Walker, dat is een man die al heel wat dingen gedaan heeft trouwens. Het is niet zo dat dit nou zomaar uit de lucht komt vallen. CD's die hij al eerder gemaakt heeft, Stone Cold Beautiful, die 2015. Hij werkt bulde samen met Edie Brayshaw. Hij weet wie dat is, ik niet hem, maar het is wel opvallend dat hij daar vaker mee samenwerkt in dat geval. Ook op deze CD. Edie Brayshaw, Wiley Bo Walker met I Want to Know.

Wiley Bo Walker van de CD. Ik weet niet zeker of dat van die CD is. The Roads We Ride. Kan ook winnen van Tales of Mescalito. Maar het is in ieder geval Wiley Bo Walker. Maar nu uit Glasgow komt hij. Komt uit Schotland. En in die sfeer bleven we ook nog even bij de afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die zoals altijd samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar en techniek in handen van Laurens Braams. We besluiten met William the Conqueror. Dat is ook weer, dat is een band uit Engeland, de United Kingdom. William the Conqueror, de veroveraar, zeg maar. Willem de veroveraar. Dit is het derde album van die band. En ja, die ben een beetje op een scherm, zeg maar, van folk nog wat steviger muziek. Die hebben ze ook in Amerika opgenomen. In Los Angeles, om precies te wezen. De vierde CD is dat van deze band, The Maverick Thinker. William the Conqueror, en daarmee besluiten we deze aflevering van Harry's Blues, en dat heet dan The Deep End.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het album Both Sides of the Sky is een juweel voor Jimi Hendrix fans. Het zijn nieuwe nummers, maar ze werden opgenomen tussen 1968 en 1970. U hoort Jimi Hendrix als bluesgitarist en ook dat doet hij fantastisch. Het is een opname uit 19 maart 1969 in de Record Plant in New York. En saxofonist Lonnie Youngblood is de zanger op dit nummer. Jimi Hendrix, Georgia Blues.

Jimi Hendrix met saxofonist Lonnie Youngblood als zanger. Georgia Blues. 9 to 5, dat was een speelfilm uit 1980 over drie werkende vrouwen, gespeeld door Jane Fonda, Lily Tomlin en Dolly Parton. En de titelsong werd geschreven en gezongen door Dolly Parton en stond door Jane Fonda, Lily Tomlin en Dolly Parton. En de titelsong werd geschreven en gezongen door Dolly Parton en stond wekenlang nummer 1.

Dolly Parton, 9 to 5. Will Hoke, dat is een voormalige leraar aan een high school, en zijn carrière als singer-songwriter werd onderbroken door een motorongeluk in het centrum van Nashville en diverse botbreuken en operaties. Later keerde hij terug met het mooie album Anchors. Will Hoke, Cold Night in Santa Fe.

Will Hoke, Cold Night in Santa Fe. Het volgende nummer is geschreven door Steve Goodwin en het was jaren geleden in Nederland een hit van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het werd ook opgenomen in Nashville door de Highwaymen en dat waren Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson en Waylon Jennings. En dit is Willie Nelson solo, City of New Orleans.

Willie Nelson, City of New Orleans. The Old Ditch Riverhoppers, dat is een bluegrass band uit Utrecht rond frontman Jabe Pieter Faber en violist-zanger Maurits Mekenkamp. En bluegrass, dat is een typisch Amerikaanse muziek die mij persoonlijk snel verveelt, maar de heren maakten een mooi album, al is de doelgroep in Nederland erg klein. The Old Ditch Riverhoppers, Long Done Gone.

The Old Ditch River Hoppers, Long Done Gone. The Dukes of Hazzard, dat was een hele melige tv-serie op de Nederlandse televisie. Alleen de titelsong was eigenlijk wel aardig. En dat nummer werd, mede dankzij het succes van deze tv-serie, een hele grote hit. Waylon Jennings, Good Old Boys.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Love is an Army van Geneva Magnus. En Geneva Magnus is een 61-jarige blueszangeres uit Detroit. En dit is haar 13e album. Het was een prachtige, rijpe vrouw. Maar nadat ze een facelift onderging, oogt ze nu als een emotieloze etalagepop. Gelukkig blijft ze wel goed zingen. Geneva Magnus, What's That Say About You?

Geneva Magnus, What's That Say About You? The Candles, dat is een band uit St. Louis, Missouri, met de intussen overleden vader Royce Kendall en zijn dochter Jeannie Kendall. En Jeannie Kendall is nu soloartiest en ze nam al nummers op met Alan Jackson, Alison Krauss en Johnny Long. Dit is ze nog een keer met haar vader en het was een top 10 hit in Amerika. The Candles, Thank God for the Radio.

Candles, Thank God for the Radio. Frank Bloeka, dat is een Nederlandse zanger. Hij komt oorspronkelijk uit Heerenveen, maar via Zwolle en Amsterdam streek hij uiteindelijk in Deventer neer bij een vriendin. En hij maakte een mooi album, Harvest Waits, met nummers van Tom Waits en Neil Young. Frank Bloeka, Old Man.

DeLuca, Old Man. Mickey Gilly uit Mississippi is een neef van Jerry Lee Lewis. Hij exploiteerde jarenlang een beroemde nachtclub in Pasadena, Texas, Gilly's Club. Hij is intussen 82 jaar en nog steeds actief in de muziek. Het nummer is geschreven door Buddy Holly en het was in de jaren 60 een grote hit voor het Engelse duo Peter & Gordon. Mickey Gilly, True Love Ways.

Mickey Gilley, True Love Ways. Grant Peoples, dat is een zanger uit Tallahassee. Maar via Nashville belandde hij uiteindelijk in Austin en daar nam hij zijn nieuwe album Settling Scores Volume 2 op met producer Gerv Morlix. En hij deed dat met zijn eigen begeleidingsband The People's Republic. Het nummer is van Steve Earle. Grant Peoples, Goodbye.

off somewhere, or just too damn high.

Grand Peoples, Goodbye. Don Williams, dat was een man uit Texas die begon als songwriter in Nashville. Vorig jaar overleed hij in Mobile en de man had 15 nummer 1 hits in Amerika. In 1980 was dit een wereldhit voor Don Williams, I Believe in You.

Don Williams, I Believe in You. Evenals Buddy Holly en Joe Eli komt Delbert McClinton ook uit Lubbock, Texas. Hij begon als McClinton en de Straight Jackets. Daarna speelde hij met Sonny Boy Williamson, Big Joe Turner, Jimmy Reed en Howlin' Wolf. En dit nummer, een eigen compositie overigens, nam hij in 1997 op in Nashville. Delbert McClinton, You Were Never Mine.

Delbert McClinton, You Were Never Mine. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. We sluiten af met Danielle Nicole van haar nieuwe album Cry No More. Save Me.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Nou, twee gasten van de afgelopen uitzendingen. Deze uitzending alleen maar muziek. Veel nieuwe muziek. Muziek van Ellie Venable, The Wild Feathers, van John Mayall, dat is older muziek. Old Crow Medicine Show, The Big Chief Monk Boudreau, hele mooie muziek uit New Orleans, The Record Company. En we begonnen met muziek uit Engeland, van een Engelse dame die vorig jaar een nieuwe cd uitgebracht heeft. De cd The Blues Album, Three Time Loser.

uitstekend gitaarwerk van deze Engelse gitariste Joanne Shaw Taylor. Je hoort haar teruggestunt op het Holland International Blues Festival in Grollo. Ze werd ooit ontdekt trouwens door Dave Stewart van de Eurythmics. Toen was ze nog maar 16 jaar trouwens. Ondertussen is ze al dik in de 30. De nieuwe cd was dat, de Blues Album van Joanne Shaw Taylor. Ook een nieuwe cd van een Amerikaan, Israel Nash. Een cd die hij maakt heeft. Hij heeft er eigenlijk een beetje een speciale schuur weer gebouwd in de heuvels in de buurt van Austin. Hij komt oorspronkelijk uit New York, maar hij is naar Texas toegetrokken. En hij heeft al eerder op bijzondere locaties cd's opgenomen. Ook een keer een cd die hij maakt, Barn Doors and Concrete Floors, in een oude heuvel in de Catskills Mountains in de buurt van New York. Maar dit is dus uit Texas, uit Austin. Israel Nash van Chinese cd Topaz, Indiana.

country rock met blazers erbij. Dat hoor je niet zo heel vaak. Maar op deze cd van Israel Ness klinkt dat heel fraai. De cd Topaz. Maar de country is ook duidelijk aanwezig, want de steelgitaar was ook nadrukkelijk te horen. We blijven nog een beetje in die sfeer, maar dan wat meer nog naar de kader van de country rock toe. Een cd van de Pink Stones. En de Pink Stones, dat is eigenlijk gewoon de persoon Hunter Pinkston. En die heeft zijn naam gewoon een klein beetje verlengd. Pinkston weer Pink Stones, de Pink Stones. Introducing the Pink Stones, zo heet de cd. Die net uit te komen is. En je kunt er eigenlijk goed luisteren. De invloed van Cream Parsons kun je er nog wel een beetje aan afhuren. Blueberry Dream.

Pink Stones met The Blueberry Dream. En op steelgitaar was het John Neff, die eerder bij de Drive-By Truckers speelde. Grand Parsons 3.0 zou eigenlijk kunnen zijn. De derde generatie country rock uit Amerika. Introducing the Pink Stones, de NCD. The Record Company, een mooie naam voor een groep. The Record Company, de platenmaatschappij. Het is de band van Chris Vos, Alex Stiff en Mark Cardoza. Met z'n drieën, het is de tweede cd die ze uitgebracht hebben. All of This Life, dat was in 2018 denk ik. Dit is 2021. De cd is Play Loud, dus zet hem maar flink hard aan. Midnight Moon.

Midnight Moon van de record company van de cd Play It Loud. Inderdaad, ja. Spul het maar flink hard af. De laatste muziek voordat wij toegehoord naar drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Drie keer in scheepsrecht. Een nummer van Big Chief Monk Boudreau. En Big Chief Monk Boudreau, dat is een, zoals de dat hem schrijft, een Native American. Dus niet geïmporteerd uit Amerika of uit Europa of zo. Maar een die oorspronkelijk vanuit Amerika komt. Of hij nou een Indiaan is, of dat hij een Cajun is, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar het is in elk geval een Native American. Hij komt uit New Orleans, uit het zuiden van Amerika. En die invloed is ook duidelijk merkbaar. Hij was onder andere zanger bij de Wild Magnolians en een andere Mardi Gras groep uit New Orleans. En muziek die hij beoefende, die gaat terug op de oorspronkelijke muziek van rond 1800, zeg maar, in die omgeving in New Orleans, de Mardi Gras muziek. Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops met Blues, Blues,

geweldige mix van reggae, Cajun en blues op deze cd van Big Chief, Monk Boudreau, Bloodstains en Teardrops. Zeer, zeer de muiterweer. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En nou, een beetje bijzonder nummer eigenlijk wel. Helemaal geen bluesnummer. Het is een nummer van Led Zeppelin uit 1969. Het eerste nummer van de eerste LP van Led Zeppelin. De band met Robert Plant, John Bonham, Jimmy Page en John Paul Jones. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Beth Hart. De blueszangeres die ook al een paar jaar terug in Grollo op het podium stond bij het Holland International Blues Festival. Maar die nu uitkomt met een nieuwe cd, A Tribute to Led Zeppelin. Lijkt wel een beetje of dat mode is om allemaal tribute cd's uit te brengen. Les de titel van Neil Cassell, van Townes Van Zandt, van John Prine. En nou dus van Led Zeppelin. Beth Hart met een nummer van Led Zeppelin. Good Times, Bad Times.

Samen met nog andere, 8 andere nummers komt die cd in februari uit. A Tribute to Led Zeppelin van Beth Hart. Dit is Good Times, Bad Times, maar op die cd onder andere ook nummers als A Whole Lot of Love uiteraard, Stairway to Heaven, The Rain Song, Black Dogs en The Levee Breaks. Nou, heel veel nummers, 9 nummers maar liefst. Het origineel, uit 1969, dus van die eerste LP van Led Zeppelin, een beetje de supergroep in die tijd. Jimmy Page, de gitarist, die kwam uit de Yardbirds onder andere. John Paul Jones, een geweldige bassist. En Robert Plant, geweldige zanger. Hij heeft recentelijk weer een cd gemaakt. Een hele mooie cd gemaakt, waar je ook al nummers van gedraaid hebt. Maar dit is uit 1969. En het bijzondere gitaargeluid van Jimmy Page, dat komt omdat hij het geluid van de gitaar via een Leslie speaker laat lopen. Zo'n Leslie speaker, dat is met een fan erin die ook wel bij een Hammond B3 wordt gebruikt. Led Zeppelin, het origineel, met Good Times, Bad Times.

de stem van Robert Plant uit 1969 van Led Zeppelin, het origineel. Good Times, Bad Times. En Robert Plant die heeft recentelijk dus een cd gemaakt samen met Alison Krauss, waar hij ook al eerder een cd mee gemaakt heeft. Dat was toen Raising Sand. En nou was het Raise the Roof. En als het goed is, als alles doorgiet, dan gaat ze optreden in Nederland. Robert Plant en Alison Krauss in de tuin bij het voormalige paleis Soestdijk. Dus wie weet. De derde versie, een heel andere versie van een singer-songwriter, John Craigie. Paper Airplane is de cd waar dit nummer vanaf komt. Trouwens grappig dat Paper Airplane, dat is ook de titel van een cd volgens mij van Alison Krauss. Maar dat is puur toeval. Totaal andere uitvoering van Good Times, Bad Times.

drie totaal verschillende uitvoeringen van Good Times, Bad Times van Led Zeppelin. Hard rock, daar begon het met in de 60e jaren, 1969 om precies te wezen. Een stevige, een harde blues-uitvoering van Beth Hart uit 2022, die nog uit moet komen dus eigenlijk. En de versie van John Craigie, Americana-muziek, een beetje country-achtige versie daarvan, uit 2012. Drie keer Good Times, Bad Times. Ellie Venable, dat is een gitariste uit Texas, nog maar 21 jaar. En dit is al haar vierde cd die ze uitbrengt. Het is duidelijk dat zij een geweldige fan is van Stevie Ray Vaughan. Een geweldige gitarist ook. Op het volgende nummer speelt ze samen met Devin Allman. Dat is de zoon van Greg Allman, van de Allman Brothers uiteraard. En dan zit je ja, in de Texaanse gitaar-blues-sfeer zit je dan. Heart of Fire, dat is de titel van de nieuwe cd. En dit is The Road to Nowhere. It's all-

The Road to Nowhere van Ellie Venable. Op dit nummer bijstaande door Devin Allman van de NACD Heart of Fire. Israel Ness, die ik aan het begin van de uitzending draaide, die nam zijn cd op een klein dorpje in een blokhut in de buurt van Austin. De Wild Feathers, een band die al een jaar of wat bestaat, die uit Californië komt, die trok naar Nashville en die ging in de buurt van Nashville ook in een blokhut een cd opnemen. De cd Alvarado. Alvarado, dat is een woestijndorpje in het zuiden van Californië. Een mooie cd. En dat kwam een beetje omdat allerlei tournees die gingen niet door. Dus ja, dan weet je toch wat muziek maken. En dan ga je met elkaar ergens in het blokhut zitten. En dan ontstaan de mooiste dingen. Zoals bijvoorbeeld Over the Edge.

producent van dit nummer is dezelfde die ook Blackberry Smoke produceert. En dat kun je wel een beetje horen. Het is hele volle muziek en ook wel stevige muziek. En je hoort het er niet aan of dat het in een blok het opnummer is. De Wild Feathers waren dat van de cd Alvarado. Binnenkort komt de lang verwachte laatste cd van John Mayall. Die komt uit The Sun Is Shining Down. De man die hield er met op hem op te treden en hem nog cd's te maken. En dat mag ook wel een keer, want hij is al bijna 90 jaar ondertussen. 87, 88 geloof ik. Dus we gaan hem terug naar zien, betere jaren, zou je wel kunnen zeggen. De 90e jaren. Hij begon altijd in de 60e jaren trouwens. Maar uit 1990 van de cd A Sense of Place, The Black Cat Moan.

John Mayall, The Black Cat Moan. De man die er altijd een bekend stond dat hij een goede neus had om uitstekende gitaristen in zijn band te halen. Mick Taylor kan me nog herinneren, Coco Montoya die bij hem speelde. En tegenwoordig Carolyn Wonderland, ook een uitstekende gitariste. Maar ja, helaas. Die zit binnenkort zonder werk, althans wat betreft de optredens van John Mayall. Want nogmaals, hij stopte met. Dit was uit 1990 van de CD A Sense of Place. Jaren terug, 2007, was ik in Bristol in Tennessee. Het ligt op de grens tussen Tennessee en Kentucky, geloof ik. Dat was een groot festival, het Rhythm and Roots Festival. En daar trad ook een Amerikaanse stringband op. En stringbands zijn in Amerika en zeker in de countrywereld heel populair. Zoals de naam al zegt, het band wat alleen maar snarenspel bij is. Nou, die Old Crow Medicine Show, dat is zo'n stringband. Ook met een mooie ouderwetse naam, een Medicine Show. Vroeger waren die tournees die over heel Amerika plaatsvonden, die waren vaak gesponsord door bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die een medicijn onder de aandacht van het publiek wilden brengen. Dus de Old Crow Medicine Show. Dit is van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Het is een voorproefje. En ik draai door van het titelstuk. Paint This Town.

Ze zet de zaak lekker op de kop. Paint This Town, de Old Crow Medicine Show van hun nieuwe album. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Miralda Smit. En werd bestuurd met de nummer van Harry Musquet. Van de band Musquet, 1991, van de cd Cut Deluxe. Tough on me, tough on you.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Blueszanger James Moore uit Louisiana noemde zich Slim Harpo en hij was al 33 jaar toen zijn debuutsingle uitkwam. Hij was wel een succesvol songwriter, want I'm a King Bee werd gecoverd door de Rolling Stones en Raining in My Heart werd gecoverd door de Pretty Things. Dit was een top 20 hit in Amerika voor Slim Harpo, Baby Scratch My Back.

Slim Harpo, Baby Scratch My Back. Het is een compositie van Darby Slick. En dat was de broer van zangeres Grace Slick. Ze hadden het al opgenomen met hun band The Great Society, maar de single flopte. En nadat Grace Slick overstapte naar Jefferson Airplane, nam ze het nummer daar opnieuw op. En toen werd het een top 5 hit in Amerika. Jefferson Airplane, Somebody to Love.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. The Music Explosion, dat is een band uit Ohio. De band van zanger Bob Hellenbeck, maar hij moest in militaire dienst. En zijn opvolger, Jamie Lyons, wilde per se een nummer opnemen van John Carter en Ken Lewis. Dat waren twee leden van de Ivy League. De Engelse band The Little Darlings had dat nummer op single uitgebracht in Engeland, maar die single was hopeloos geflopt. En in Amerika bereikte The Music Explosion de tweede plaats van de Amerikaanse hitparade met... A Little Bit of Soul.

The Music Explosion, A Little Bit of Soul. Het debuutalbum van Tony Joe White was geen commercieel succes. De twee singles die er afkwamen, San Francisco en Black and White, deden niets in Amerika, maar het waren wel hits in Duitsland en Frankrijk. De derde single van Tony Joe White werd een top 10 hit in Amerika. Pork Salad Annie.

Tony Joe White, Polk Saladini. De Knickerbockers, dat was een band uit New Jersey met Bo Charles en Jimmy Walker. En ze speelden in het nachtclubcircuit Engelse hits van de Zombies, de Kings en de Beatles. Dit nummer werd opgenomen in de huisstudio van Leon Russell. En het publiek dacht dat het de Beatles waren onder een andere naam. Maar het waren echt de Knickerbockers en het was ook nog een top 20 hit in Amerika. Lies. Lies. Het waren echte Knickerbockers en het was ook nog een top 20 hit in Amerika. Lies.

De Knickerbockers Lies. Ike Turner was het brein achter het succes van het duo Ike en Tina Turner. Hij was de componist, de gitarist, de producer, de manager. Hun huwelijk was minder succesvol, maar ze hadden samen een waanzinnig succesvol periode als duo. Dit is een opname uit 1964 gemaakt voor Kent Records. Ike en Tina Turner, I can't believe what you say.

I can Tina Turner, I can believe what you say. Het nummer werd geschreven door Brian Wilson en Mike Love van de Beach Boys en het werd geschreven voor een studioband uit Los Angeles rond drummer Hall Blaine en zanger-gitarist Glenn Campbell. Die hadden een paar leden van de Castrols naar de studio gehaald en die scoorden daar even op een regenachtige middag een top 10 hit in Amerika. De Hondells, Little Honda.

De Hondells, Little Honda. John Fred uit Louisiana was een beroemde honkbalster bij de Detroit Tigers, maar hij had ook altijd een hobbyband, de Playboys. In 1965 pakte hij de zaken anders aan en toen begon hij echt een professionele band. John Fred en his Playboy Band. En hij had meteen een nummer 1 hit in Amerika, Judy in Disguise.

John Fred en his Playboy band, Judy in Disguise. Steppenwolf, dat was een band uit Canada. In 1966 nam de band zanger John Kay over van een andere band, de Sparrows. En ze wilden Amerika veroveren. En dat lukte omdat hun nieuwe single werd gebruikt voor de cultfilm Easy Rider. Het leverde een wereldhit op. Steppenwolf, Born to be Wild.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Almost van Sean Webster is het album van deze week. En Sean Webster heeft zijn eigen band, maar hij toert in Nederland ook veel met de Erwin Java band van de voormalige gitarist van QB and the Blizzards. Sean Webster, Circles.

Sean Webster, Circles. De Bobby Fuller Four, dat was een band uit El Paso in Texas. En Bobby Fuller was een fan van Buddy Holly. Hij had een top 10 hit in Amerika met I Fought the Law. En dat was een cover van de Crickets. En dit is een compositie van Buddy Holly die hij coverde. En het leverde opnieuw een hit op. De Bobby Fuller Four, Love's Made a Fool of You.

The Bobby Full of War. Love's Made a Fool of You. Johnny Cash was al van Sun Records overgestapt naar Columbia Records en dit was de vierde hit op rij voor Columbia. Het werd een top 5 hit in Amerika. Het nummer verscheen nooit op een officieel album van Johnny Cash, alleen op het live album At Folsom Prison. Johnny Cash, I Got Stripes.

0: Johnny Cash, I Got Stripes. Bobby Hebb, dat was een zwarte gitarist uit Nashville en hij speelde in de Smoky Mountain Boys van zanger Ray Acuff. Hij ging naar Chicago, daar werd hij de buurman van Bo Diddley. Hij reisde door naar New York en daar werkte hij in het clubcircuit. Maar de man had een alcoholprobleem en hij schreef dit nummer in een dronken bui na het nuttigen van een fles Jack Daniels. Het werd een grote hit en het nummer werd ook nog veel gecoverd. Bobby Hebb, Sonny.
1: Sonny, yesterday my life was filled with rain. Sonny,

Bobby Hebb, Sunny. Patti Page kwam uit Oklahoma en ze had al een nummer 1 hit gehad in Amerika met Tennessee Waltz. Dit was een antwoord op de single Walk On By van Leroy Van Dyke. En dat was in die tijd mode in Amerika. Er werd een grote hit gescoord. En dan een andere artiest die gaf in een nieuwe single antwoord op die andere hit. En ook dit werd weer een top 20 hit in Amerika. Patti Page, Go On Home.

Betty Page, Go On Home. The New Beats, dat was de band van de broers Dean en Mark Mattis, uit de begeleidingsband van Dale Hawkins, en zanger Larry Henry met het stemgeluid van Frankie Valli. En het was net geen nummer 1 hit voor de heren, want het nummer bleef op 2 steken in de Amerikaanse hitparade. The New Beats, Bread and Butter.

The New Beats, Bread and Butter. Bobby Bear uit Ohio had al een groot hit gehad met The All American Boy. En toen scoorde hij opnieuw een top 5 hit met een eigen compositie. En later werd het nummer ook nog gecoverd door Peter, Paul en Mary, The Kingston Trio, Jackie DeShannon, Nick Cave en Peter and Gordon. Bobby Bear, 500 miles away from home.

Bobby Bear, 500 miles away from home. The Turtles, dat was een band met twee zangers uit Los Angeles. Howard Kalin en Mark Follman. Ze begonnen samen in de schoolband The Knight Riders. Ze speelden samen bij The Crossfires en uiteindelijk bij The Turtles. En terwijl ze als voorprogramma van Tom Jones door Amerika toerden, hadden ze plotseling een top 10 hit. Later zou ze ook nog deel uitmaken als Flo en Eddie van de band van Frank Zappa. The Turtles, Eleanor.

The Turtles, Eleanor. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Nadat Jerry Lee Lewis in 1958 trouwde met zijn pas 13-jarige nicht, wilde het rock'n'roll publiek niets meer met hem te maken hebben en dat was voor hem een reden om countryzanger te worden. Hij coverde een nummer van Charlie Rich en hij had opnieuw een top 20 hit in Amerika. Jerry Lee Lewis, I'll make it all up to you.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Op zondagmiddag opnemen, elke zondag tussen 2:30 en 3:30 ongeveer. En als gast vandaag een man die verantwoordelijk was voor het geluid op het podium. Het monitorgeluid van de band QB and the Blizzards, Hans Konneman. Hans, welkom in de uitzending.
2: Dank je wel.
1: De muziekkeuze die er vanmiddag gedraaid wordt, die is helemaal van jou. En het eerste stuk waar we mee beginnen, je vertelt er straks wat over, maar ik laat het eerst even horen, is van Champion Jack Dupree.

0: champion Jack Dupree. Bring me flowers while I'm living. Op verzoek van Hans Konneman. Hans, heb jij dit stuk gekozen vanwege de artiest, champion Jack Dupree, of vanwege de tekst?
1: Eigenlijk allebei wel een beetje. Maar dit is het eerste wat ik hoorde toen ik een jaar of 12 was. Wat in de richting van blues komt, of wat wij blues vonden. En wat veel indruk op mij maakte. Hmm. Door zoals er gespeeld werd en gezongen werd. Dit was heel iets anders dan Rob de Nijs. En daarnaast ook de levenswijsheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: En die is van alle tijden, deze levenswijsheid, lijkt me.
0: Ja, champion Jack Dupree. Een wonderbaarlijke man trouwens. Geboren in de eerste helft, of nee, het begin van de 20e eeuw, rond 1904. De exacte datum wisten ze niet. Is in 1992 overleden. En de laatste jaren, de laatste decennia, woonde hij in Europa. Heb je ooit een concert van hem gezien of zo, of niet?
1: Nee, nooit gezien. Dit is één nummer. Ik weet ook niet of ik ooit wel meer van hem gehoord heb. Maar dit is me zo bijgebleven.
0: Ja,
1: dat als ik s'avonds nog wel eens op YouTube rondneus, dan laat ik hem vaak even langskomen.
0: Ja. De bühne-technicus. Wat is de functie van een bühne-technicus bij een band als Cuban Blizzards?
1: Het belangrijkste is dat een bühne-technicus ervoor zorgt dat de artiesten zichzelf kunnen horen. En elkaar kunnen horen.
0: Mm-hmm.
1: En als dat goed gaat, dan hoop je dat ze daardoor tot een. Dat ze zich prettig voelen. En dat ze daardoor prettiger gaan spelen. En dat is het idee.
0: Het is een hele stille functie eigenlijk, hè?
1: Nou, je zit in de coulissen vaak, hè?
0: Ja. Yeah.
1: Je wordt niet gezien. Een zaaltechnicus die zit in het midden van de zaal. Iedereen kijkt naar hem. En als er iets misgaat, kijkt iedereen ook om. Van, hey, hoor jij dat niet? Ik werk in de coulissen en het podium is mijn...
0: Jouw domein.
1: Mijn domein, ja.
0: Maar jij staat wel het dichtste, daarmee sta je wel het dichtste bij de artiesten, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik het leuke aan op het podium werken in plaats van in de zaal werken. Ik zie ze ook al van tevoren. Ik zie ze aankomen, ik zie wat zij nog in de coulissen doen, terwijl ze staan te wachten. Ik zie wat ze doen als ze even tussendoor een pauze nemen, als iemand anders een solo heeft of zo. Of als Harry even van de bühne afgaat. Ik zie ze na tijd, als het pauze is, dan ben ik degene die het eerste hoort wat ze te zeggen hebben. Dus je staat inderdaad heel dichtbij. En ik vond altijd dat je, en dat doet niet iedereen denk ik, dat je ook nog wat andere dingen doet. En dat alleen als de zaak technisch in orde is, als dat allemaal oké is, dan heb je ook nog ruimte voor wat andere dingen. Ik weet van ieder van hun, weet ik wat ze prettig vinden. Waar ze nog, waar ze echt als ze zitten te spelen, dat ze leuk vinden. Als Harry opkomt en die ziet dat in die houder aan zijn standen, dat er alvast een pilsje staat. En op de grond staat een flesje water, zodat hij kan kiezen waar hij zin in heeft. Nou, dat geeft hem gelijk een goed gevoel.
0: Ja, ja.
1: Dat is toch een kleine moeite en dat is zo belangrijk. Want hij komt op en hij ziet dat en hij denkt gelijk, huppakee. Dat zijn zulke kleine dingen. Of Herman Deinem die op een gegeven moment gedwongen werd om tijdens het concert te gaan zitten. Staat altijd een kruk voor Herman.
0: Ja, ja.
1: Zo is er bij iedereen wel wat. Wat je kunt doen om het gewoon net even wat... bijna een beetje huiselijk te maken of zo. Of ze in de huiskamer komen en gezellig met
0: dat
1: elkaar.
0: Dat ze zich op hun gemak voelen.
1: En
0: daardoor goed kunnen presteren.
1: Nou ja, precies. Als Harry tussendoor naar de zijkant roept van... Hey Hans, kun je een pilsje voor me halen? Hmm. Nou, dan weet ik van... Technisch loopt alles prima, niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dus dan haal ik toch even het pilsje voor hem op. Dat is toch kleine moeite.
0: Hoe ben jij daar zo ingerold eigenlijk?
1: Ja, het is het is een raar verhaal. Maar dat zijn die verhalen altijd, geloof ik. Ik ben op een gegeven moment... vanaf dat ik jong was, ik had twee oudere broers. En die zaten al in bandjes in de 60e jaren. En we hadden een klein huis, dus ze repeteerden in de slaapkamer naast mijn slaapkamer. Dus ik viel met muziek in slaap, zeg maar.
0: Dat was in Groningen?
1: Dat was in Groningen,
0: ja.
1: En ik mocht ook wel eens mee. En ik vond die ambiance, zo'n concert en de kleedkamer en het podium en die spullen. Ik vond het zo fascinerend. Wat iemand anders misschien met sport heeft of zo, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Maar ik had dat dus met muziek. En En toen ik 12, 13 was, stond ik voor het eerst op een klasavond gitaar te spelen en te zingen. Dat wou ik graag. Mm-hmm. En op een gegeven moment vond ik dan techniek doen, toen was een jaar of 16, 17, leuker als zelf optreden. Waarschijnlijk had ik toen al een klein beetje door dat ik het talent daarvoor enigszins miste.
0: Ja.
1: Dus dat, maar zo ben je dan toch daarmee bezig. En zo is dat verder gegaan. Op een gegeven moment eigen PA-bedrijfje opgezet. Ik kwam te werken bij het Noorden Muziekhuis. En daar kwam ik mensen van bandjes tegen. En die hadden dan de technicus nodig. Ze vroegen, wil je met ons mee? En zo kwam ik bij vaste bands. En met QB is het verhaal van mijn oudere broers die dus thuis kwamen. Ik mocht nog niet uit. Zij mochten wel uit. Ze gingen naar Concertzaal de Jong Apollo op de Herenweg in Groningen. Ja. Vlak bij ons. 'S Ochtends bij de ontbijt zaten zij te vertellen over QB en de Blizzards. Die hadden ze gezien. En dat maakte zo'n indruk. Ze hadden het over een jongen die op gitaar speelde. En die had een heel lang groot mes in zijn laars. En ik zag laatst nog een foto van Eelco. Had hij dat mes in zijn handen. Een soort Bowie knife was het. En waar David Bowie zijn naam vandaan heeft, maar dat te zaken. Het zeiden. En zij vertelden daarover. En ik vond dat fascinerend. En toen hoorde ik voor het eerst de muziek van QB. Dat was heel anders erop de lijst. The Jumping Jewels. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Heel anders als de Beatles. Het was ruig en de teksten spraken mij aan. Maar ik heb ze in die tijd nooit gezien. Maar we hadden nog niet eens een computer of een pick-up thuis. Toen kocht ik al mijn eerste LP. De allereerste die ik gekocht heb. En dat was Groet uit Grollen.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. De eerste liefde die uitging als je Groet uit Grollen mijn LP kijkt. Dan zie je Somebody Will Know Someday is iets grijzer als de rest van de LP.
0: Yeah,
1: honderden keren gedraaid.
0: Yeah.
1: Ja, op een of andere manier. Je reist naar Assen met de trein. Zie je op het stationshuisje stond.
0: C plus B, ja.
1: Ja, ja. Magisch, dat soort dingen. En ze kwamen niet. Misschien is het iets chauvinistisch. Maar ze kwamen niet uit het Westen. Ze kwamen weliswaar uit Drenthe. Maar als Groninger vond ik toch dat ik ze kon claimen.
0: Ze kwamen uit Noorden.
1: Ja, Hans Waterman kwam dan wel uit Groningen, weet je wel. Dus, en ja, zo. En op een gegeven moment las ik een stuk in de krant van Harry, een grote kop, dat begon met ik heb bewondering voor Ivan de Verschrikkelijke, ik lijk wat op hem. Een interview en wat hij daarin zei, dat waren allemaal dingen die me aanspraken. Maar goed, heel veel jaar later kom ik bij een verhuurbedrijf terecht in Rode Wolde en die zoeken technisch personeel voor QB en de Blizzards. Ja, opeens zit ik bij QB in de kleedkamer.
0: Nou, daar praten we straks verder over. Ja. Volgende stuk muziek is van Van Morrison. Van Morrison heeft natuurlijk ook van alles met de Blizzard te maken. Want die hebben een